0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: good.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leidt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe week is begonnen, een bijzondere week voor Grootnieuws Radio. Want we zenden deze week live uit vanaf Nieuwwijn, de zomerconferentie die ieder jaar wordt georganiseerd in Liemde. Gaan we doen vanaf 10 uur vandaag. En een man die je daar ook gaat tegenkomen op die zomerconferentie is Hans Alblas. Zometeen hoor je zijn overdenking. Eerst lezen we de dagtekst, die komt vandaag uit Psalm 27, vers 3. Daar staat: al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

0: Geijer en Mirjam Kerkhoff. Je kent haar ook van Cela. Je hoorde Waardig is uw naam. Stof tot nadenken krijgen we vandaag van Hans Alblas van het Evangelisch College. Al een tijdje volgen we samen met hem Jezus door de ogen van Marcus, zoals het in zijn evangelie staat opgeschreven. En vandaag staan we stil bij de tekst die je kunt lezen in Marcus 6, vers 12 en 13. Daar lezen we hoe 12 leerlingen van Jezus worden uitgezonden om net als hij het evangelie te verkondigen en mensen te bevrijden en te genezen. Ze krijgen daarbij bijzondere instructies mee voor onderweg.
1: Marcus is vanaf het begin al duidelijk geweest over waar het in de kern bij Jezus om gaat. Toen Jezus op aarde actief was, heeft hij steeds het koninkrijk van God verkondigd. Hij heeft de mensen opgeroepen zich te bekeren en deel te worden van dat koninkrijk. En hij heeft door tekenen en wonderen laten zien wat dat koninkrijk teweeg brengt. Al vroeg in het evangelie van Marcus lezen we hoe Jezus 12 mannen uitkiest om niet alleen zijn leerlingen, maar ook zijn apostelen te zijn. Zij brengen veel tijd door met de meester. Zo ontvangen zij onderwijs, worden ze gevormd en kunnen ze van dichtbij zien hoe Jezus dient. In hoofdstuk 6 is het moment gekomen dat de 12 apostelen er zelf op uittrekken. We lezen vers 7 tot en met 13. Hij, dat is Jezus, riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in een gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Apostel betekent gezondene. En in dit gedeelte wordt duidelijk waarom. Jezus zendt de 12 letterlijk uit. Zij zijn de wettige vertegenwoordigers van Jezus en zijn koninkrijk en ontvangen daarmee de nodige autoriteit. Opvallend is dat Marcus eerst alleen de macht over onreine geesten noemt. Dat is niet het enige. In vers 12 en 13 wordt duidelijk dat het naast het uitdrijven van demonen gaat om het oproepen tot bekering en het genezen van zieken. Met andere woorden, de apostelen doen precies wat Jezus zelf ook doet. Alleen in Marcus lezen we dat de apostelen 2 aan 2 worden uitgezonden. De andere evangelisten vermelden dat niet. Wel komen we dit ook tegen in Handelingen. Samen sta je immers sterker. Bovendien is een getuigenis volgens de wet van Mozes alleen geldig bij minimaal 2 of 3 getuigen. Ook in onze tijd is het in veel gevallen wijs om niet alleen te werk te gaan in de dienst aan God. Het werken in tweetallen biedt bescherming voor zowel de werkers als degene die zij dienen. Bij het zogenoemde ministriegebed bidden er daarom altijd 2 personen voor een ander. En de gouden regel is dat dat een man en een vrouw zijn, om zoveel mogelijk veiligheid in te bouwen. Zo leren studenten van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest van het Evangelisch College het ook. In datzelfde studietraject gaat het ook over de dienst van bevrijding en genezing, onder de titel Heelheid van het Koninkrijk. We zien hoe de apostelen het mandaat krijgen om mensen te bevrijden die gebonden of bezeten zijn door demonen. Zij hebben dit Jezus al vaak zien doen, net als het genezen van zieken. Wanneer Jezus mensen geneest, doet hij dat door een machtswoord te spreken of door handoplegging. Marcus vermeldt dat de apostelen dit moeten doen door de zieken met olie te zalven. In de andere evangelieën lezen we dit niet. De praktijk van ziekenzalving komen we alleen nog tegen in de brief van Jacobus, hoofdstuk 5, vers 14 tot en met 16. Daar wordt heel duidelijk dat de genezing niet in de olie zit, als was het een medicijn zoals het in die tijd wel werd gebruikt. Het is de Heer die geneest, in antwoord op gebed. De olie is als symbool van de Heilige Geest slechts een teken, net zoals de handoplegging geen kracht in zichzelf bezit. Bevrijding en genezing vergezellen de oproep tot bekering die de apostelen moeten richten tot ieder die naar hen wil luisteren. Niet alle mensen krijgen deel aan het Koninkrijk van God. Om daarvoor in aanmerking te komen, zul je moeten omkeren van een leven zonder God naar een bewust leven met hem. Het Koninkrijk is wel voor iedereen, maar niet iedereen is voor het Koninkrijk. Opnieuw klinkt hier de echo van Jezus' woorden in Marcus 1, vers 15. In HSV klinkt het zo. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie.

0: Matt Ramon en Martin Smit, je hoorde The Heart of Worship in levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. Samen met hem volgen we Marcus en krijgen we vandaag te horen hoe 12 leerlingen van Jezus werden uitgezonden met nogal bijzondere instructies.
1: Wanneer de 12 apostelen voor het eerst uitgezonden worden op missietrip, krijgen ze volgens Marcus 6, vers 8 en 9 bijzondere instructies van Jezus mee. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. Het is duidelijk, de apostelen gaan in volledige afhankelijkheid van God op weg. Geen proviant, geen reistas, zelfs niet een klein beetje geld voor onderweg. Ook geen dubbele kleren voor tijdens de koude nachten, mocht er niemand zijn die hun onderdak aanbiedt. Alleen wat echt noodzakelijk is, wordt hen door Jezus toegestaan. Een wandelstok en sandalen. De lange afstanden over oneffen paden en wegen zouden anders niet goed te overbruggen zijn. Persoonlijk zou ik dit een enorme uitdaging vinden. Wanneer ik op reis ga, bereid ik me graag goed voor. Al te vaak heb ik meer kleding meegenomen dan ik nodig had. En ook bij kleinere ritten heb ik graag wat eten en drinken bij me voor onderweg. Je weet immers maar nooit of er geen oponthoud zou zijn. Stel je voor dat ik een keer 1 of 2 maaltijden over zou moeten slaan. De apostelen zullen op God moeten vertrouwen voor hun eten, drinken, schone kleren en onderdak. En daarmee maken ze zich ook afhankelijk van de mensen die ze onderweg tegenkomen. In de cultuur van het oude nabije Oosten is dat gebruikelijker dan in onze cultuur. Hier wordt van iedereen verwacht dat hij zichzelf kan redden, ook als dat hoge kosten met zich meebrengt. In die tijd was het een erezaak om gastvrijheid te bieden aan reizigers. Misschien was het voor de apostelen daarom een minder grote uitdaging dan het voor ons zou zijn. Maar let op, Jezus is nog niet uitgesproken. We lezen verder in vers 10 en 11 van Marcus 6. Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. De apostelen kunnen in de verleiding komen om flink te profiteren van de gastvrijheid die mensen hun bieden. Ze zouden kunnen kijken welk huis het meest comfortabel is, waar er het lekkerste eten wordt opgediend en wie wellicht ook nog wat geld meegeeft voor de volgende etappe. Dit wordt hun echter niet toegestaan. Als ze ergens onderdak aangeboden krijgen, moeten ze daar blijven totdat ze naar de volgende plaats trekken. In de vroege kerk is er zelfs een regel ingevoerd voor rondreizende evangelisten, leraars en profeten. Een verblijf mocht niet langer dan 1 of 2 dagen duren. Bleef iemand toch een derde dag, dan ging men ervan uit dat zijn intenties niet zuiver waren. De mensen die de apostelen een logeerplek aanbieden, vormen ook hun publiek. Samen met de anderen uit hun dorp zullen zij de oproep tot bekering horen. Niet iedereen zit daarop te wachten. Sommigen zullen de boodschap ronduit afwijzen en duidelijk maken dat de apostelen niet langer welkom zijn in hun huis of in hun dorp. Hoe moeten ze daar dan mee omgaan? Misschien verwacht je iets als altijd vriendelijk blijven of zelfs de andere wang toekeren. Jezus geeft de apostelen echter mee dat ze zowel letterlijk als figuurlijk afstand moeten nemen van deze mensen. Ze moeten niet alleen weggaan, maar ook zichtbaar het stof van hun voeten afschudden. De mensen kennen de betekenis van dit gebaar. Vrome Joden die in het buitenland waren geweest, verwijderden bij thuiskomst zorgvuldig al het stof van schoenen, voeten en kleren. De niet-Joodse landen en steden waren voor hen immers onrein. Ze wilden geen deel krijgen aan Gods oordeel over de heidenen. Als de apostelen hetzelfde gebaar maken, behandelen ze hun afwijzende volksgenoten dus in feite als heidenen. Het is als een getuigenis tegen hen, niet mis te verstaan. Deze instructie van Jezus kan ongevoelig en kwetsend op ons overkomen. Hij zal niet bedoelen dat we als brengers van het goede nieuws opzettelijk mensen moeten beledigen of grof mogen behandelen. Aan de andere kant hoeven we ons blijkbaar ook niet altijd subtiel, politiek correct of onderdanig te gedragen. Waar zou voor jou de grens liggen in hoe mensen op jouw getuigenis over Jezus reageren? En hoe zou je dat willen laten merken?

In Salvation bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Abba Vader. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Wil je deze overdenking en andere overdenkingen van Levenswoorden terugluisteren? Dat kan op ieder moment via onze website grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je ook alle andere podcasten van Groot Nieuws Radio. Onder andere ook Groot Nieuws van de Week, de podcast van Annemarie Biljart, die je zometeen hoort met De Nieuwe Morgen, naar de opwekking bent. Wij houden van die God.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Lekker toch? De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Thijs en Jorieke, live.
7: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
8: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
7: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
8: Wat ga jij dan doen?
6: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Ja, ik zeg gewoon goedemorgen hoor. Helemaal fris en fruitig. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen en jij bent erbij. Samen de dag aangaan. Met welke muziek en welk verhaal van afgelopen weekend daar voor jou misschien wel helemaal bij hoort. Meld je via een appje naar de studio. Ik spreek je heel graag zometeen. Goedemorgen, ik zeg het gewoon nog een keer.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
23: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. De Nieuwe Morgen.
24: Met Annemarie Biljart.
3: Het christelijke radiostation.

0: en Christine Getty. My heart is filled with thankfulness. Nou, dat is eigenlijk al helemaal op jou van toepassing. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op deze 20 juli 2026, een paar minuten over zes. Terwijl, ja, jij zweeft nog een beetje na, toch?
1: Ja, nagenieten van een mooie bruiloft. Een mooi weekend.
0: Oh man, hé. Hoe is dat dan als je eigen broer daar staat en in de kerk uitziet naar zijn bruid, Jeroen en Hanneke, afgelopen vrijdag?
1: Het was heel bijzonder, omdat mijn schoonzus gewoon als verrassing ook voor hem zo... ik zie goud in jou. Ja, dan raakt het je wel als er gewoon vanuit het hart wordt gezongen.
0: Zo. En ze krijgt het ook voor elkaar. Ze moest niet zo hard huilen dat het een soort half snikkend was.
1: Zij kreeg het voor elkaar. Ik denk dat er menige mensen snikkend zat te luisteren.
0: Ja, joh. Prachtig. Wie is Jeroen voor jou?
1: Jeroen is mijn broer. Een jongere broertje. Ja, de jongste van het gezin. Ja.
0: Maar zo klein is hij niet meer, hè?
1: Nee.
0: Op de een of andere manier blijft dat dan toch altijd je broertje. Maar hij is gewoon een volwassen man, getrouwd en wel.
1: Ja, klopt. Klopt. Bijna 30.
0: Oh ja, nee, dat is wel echt volwassen, Robin. Ja, dat is wel echt volwassen. Hé, wat mooi. En hoe reageerde hij op dat lied dat Hanneke voor hem zong?
1: Nou, dat heb ik niet heel goed kunnen zien eigenlijk. Ik denk, ik schat zo in, heel erg ontroerd.
0: Ja, hij dacht, maar... ik kijk niet om. Ik blijf gewoon staan.
1: Ja. Ja, maar hoe mooi is dat als je erover nadenkt dat zoiets vanuit het hart gezongen wordt. Want dat is uiteindelijk ook... Ja, God heeft ook die relatie zo vanuit ons hart met hem bedoeld.
0: Ja.
1: Net zoals dat de vijf wijze meisjes op de Heer Jezus, op de bruidegom zitten te wachten.
0: Ja, die gelijkenis.
1: Ja, ik mocht daarna nog spreken en Bijbel lezen. Ik werd er ook door verrast eigenlijk in die zin. Maar bedankt Hanneke daar ook voor dat ze dat zong. Omdat, hoe mooi is dat? Dat zo horen wij ook de zingen voor God als we in de gemeente, als we voor de kerk zingen. Dat is vanuit het hart. Dat is wat God ook wil. Die liefdesrelatie, die geestelijke relatie met hem.
0: Ja, ja. Hoe toepasselijk dan, hè? Ik zie goud in jou, ik zie God in jou.
1: Ja.
0: Mooi om daar dankbaar op terug te kijken. Dan is het nu ook weer gewoon maandag. Maar wat was het goud afgelopen vrijdag?
1: Precies.
0: Dankjewel, Robin.
1: Graag gedaan.
0: We gaan er naar luisteren. Goud in jou.
2: Ik zie goud in jou.

0: Goud in jou van Gerald en Melinda Troost.
1: De dagtekst.
0: Een bijzonder moment laatst in mijn kerk toen deze psalm werd aangehaald. Als iets om je aan vast te klampen. Onder alle omstandigheden. Psalm 27, waarin vers 3 staat: al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Psalm 27, vers 3 is de dagtekst.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf.

0: bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Take It All Back. Daarvoor hoorde je muziek in de Nieuwe Morgen van Marcel en Lydia Tsiemer. Terwijl een heel aantal van jullie al wakker is. Ik weet zeker ook op New Wine. De zomerconferentie op dit moment bezig. Groot Nieuws Radio is daar de hele week bij. Niet iedereen meldt zich wakker, want ja, je zit een beetje verdwaasd voor je uit te kijken terwijl je net uit je tent stapt. Nou, Jan die stapt zeker niet uit zijn tent, maar wel door de natuur. Een heerlijke ochtendwandeling. Marcel begint aan zijn laatste werkweek voor de vakantie. 5 dagjes metselen en dan op naar zonnig Frankrijk. Arjan die appt naar de studio een goed weekend gehad te hebben. En nu samen met Bram de hond weer naar de golfbaan voor een dagje werken. André is wakker en onderweg naar Blijswijk. Stuurt nog een leuke foto van kat Pablo. De opvolger van Olly. Ach ja, dat is wel een heel lief, speels en aanhankelijk beestje. En een mooi beeld, ook dat. André, dankjewel voor de foto. Karin, goedemorgen, zeg ik ook tegen jou. Remco is erbij, net als Nagali. John is blij dat het iets koeler is geworden. Dat is in Arnhem in ieder geval het geval. En op de meeste plekken in ons land. Ja, ik herken dat wel hoor, dat je nu denkt open met die ramen. En Marat gaat zo meteen op de fiets naar het werk. Had ik vanochtend ook willen doen, maar ik ben toch gezwicht voor de auto. Maar heerlijk op de fiets. We danken God, mijn vrouw en ik, dat hij goed voor ons is. We zijn elke dag afhankelijk van hem. Een gezegende dag. Nou, dat wens ik jou ook, Marat.

0: Sela, breng ons samen. En daarvoor muziek van Rent Collective. Half zeven is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Op de Merwedebrug bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. Truckers hebben lak aan het rijverbod dat gistermiddag inging. Dat kan ook makkelijk, want er worden geen boetes gegeven. In Zwitserland is een Nederlander opgepakt die een man zou hebben neergestoken op het station van Basel, melden diverse media. Dat deed hij uit het niets. Hoe het met het slachtoffer is, is niet bekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gisteravond laat mochten de bewoners weer terug naar huis. En nu mogen er ook weer auto's rijden.
2: Groot nieuws update.
0: Ook kerken in Duitsland hebben zich fel verzet tegen het fractievoorzitterschap van de Duitse regeringspartij CDU-CSU van Jens Spahn. Hij diende uiteindelijk dit weekend zijn ontslag in. Spahn lag onder vuur omdat hij zich als minister verzette tegen de legalisatie van draagmoederschap, terwijl hij met zijn man een kind kreeg via deze weg. De New Wine Zomerconferentie is dit weekend begonnen. Groot Nieuws Radio is er live bij. De hele week staat in het teken van vrede. Voor de goede vrede is het thema. Ron van der Spoel sprak er gisteravond over. Wat is Bijbelse vrede?
3: Niet de situatie bepaalt hoe jij je voelt, maar de relatie. En dan gaat het over al die relaties in ons leven. Dan gaat het over de relatie met God, over de relatie met elkaar en over de relatie met jezelf.
0: Nou, de hele toespraak kun je nog terugluisteren via Groot Nieuws Gemist. Zoek dan even op de uitzending van gisteravond vanaf 7 uur. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken wil in 2030 uitpakken met de viering van de doop van Jezus dan 2000 jaar geleden. Trouw schrijft erover. Een grootscheepse pelgrimage moet volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken christenen er weer van doordringen dat het christendom in Israël is begonnen. En het Sera Worship Festival verhuist naar een andere locatie. Er waren te veel praktische en logistieke uitdagingen op het terrein in Zeewolde. Het festival is nu in Band, ook in Flevoland. De datum blijft ongewijzigd. 21 tot en met 23 augustus. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend wat meer bewolking, later meer zon. Het blijft droog, wordt 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie zou ik je geven als die er zou zijn. Maar lieve mensen, het is vakantietijd. En dat betekent dat veel minder mensen op de weg zijn op dit moment dan normaal. En we heerlijk door kunnen gaan met muziek van Cici Winans.
2: De Nieuwe Morgen.

0: us stretches to the sky.
1: Psalm 36 in de uitvoering van Third Day. En daarvoor was ik zomaar even regelrecht terug in mijn jeugd. In een kerk die bij elkaar kwam in een sporthal. Dat was verwarrend, want de ene helft van de mensen die voor het gebouw stond ging sporten en de andere helft ging naar de kerk. Maar dat lied, volle verzekering, Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. Het origineel in een prachtige uitvoering van Cici Winans hoorde je zomaar op deze maandagochtend op je radio. Ja, en ik zeg het vaker, het gebeurt dat er nummers voorbij komen dat je denkt, hey, dat is toevallig. Dat had ik nou net even nodig en laat dat nou net te vaak gebeuren om toevallig te zijn.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 11, vers 1 tot 28 uit de Basisbijbel. Lessen over bidden. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij weer opstond, vroeg een van zijn leerlingen hem: Heer, leer ons bidden. Johannes leerde ook zijn leerlingen bidden. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zegt dan: Onze hemelse Vader, laat dan alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wil. Net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wil. Geef ons elke dag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. En hij zei tegen hen: Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat en zegt: Vriend, wil je mij alsjeblieft 3 broden lenen? Want een vriend van mij is op reis en wil nu bij mij overnachten, maar ik heb helemaal geen eten voor hem in huis. En stel dat die vriend dan zou zeggen: Stoor me niet. De deur is al dicht en we liggen allemaal al in bed. Ik kan u geen brood geven. Ik zeg jullie, zelfs al wil hij eigenlijk niet opstaan om je die broden te geven, toch zal hij je ze geven. Hij zal je zoveel geven als je nodig hebt. Niet omdat je zijn vriend bent, maar omdat je zo brutaal bent geweest. Daarom zeg ik jullie, bid, want dan zal je krijgen. Zoek, dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt zal krijgen en iedereen die zoekt zal vinden. En voor iedereen die klopt zal worden opengedaan. Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om brood vraagt. Of een slang als hij om een vis vraagt. Of een schorpioen als hij om een ei vraagt. Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zeker de Heilige Geest geven als mensen hem daarom bidden. Jezus en de Beelzebul. Op een keer joeg Jezus weer een duivelse geest uit de man weg. Door die geest kon de man niet praten. Toen de geest uit hem was weggegaan, kon de man weer praten. En de grote groep mensen waren heel verbaasd. Maar sommige mensen zeiden: Hij jaagt de geesten weg met behulp van Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Andere mensen wilden hem uitdagen en vroegen hem daarom om een teken van God om te bewijzen wie hij was. Maar hij wist wat ze dachten. En hij zei tegen hen: Als een koninkrijk uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal dat koninkrijk zichzelf vernietigen. En als een familie uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal die familie zichzelf vernietigen. Als ook de duivel tegen zichzelf strijdt, hoe zou zijn koninkrijk dan kunnen blijven bestaan? Want jullie zeggen dat ik met behulp van Beelzebul de duivelse geesten uit mensen wegjaag. En als ik dat met de hulp van Beelzebul doe, door wie doen jullie zonen het dan? Daarom zullen zij jullie rechters zijn. Maar als ik door de kracht van God de duivelse geesten uit mensen wegjaag, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Als een sterk, goed bewapende man zijn huis bewaakt, zijn al zijn spullen veilig. Maar stel dat er een overvaller komt die sterker is dan hij, dan verslaat hij hem, ontwapent hem en neemt de buit mee. Iedereen die niet voor mij is, is tegen mij. En iedereen die niet samen met mij de mensen bij elkaar verzamelt voor mijn koninkrijk, die jaagt ze uit elkaar. Als een duivelse geest uit de mens is weggejaagd, dwaalt die geest door droge, levenloze plaatsen om rust te vinden. Maar als hij geen rust vindt, zegt hij: Ik ga terug naar het huis waaruit ik ben weggejaagd. Als hij daar terugkomt, ziet hij dat het is schoongeveegd en netjes opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten zoeken die nog slechter zijn dan hij zelf. Samen gaan ze naar binnen en blijven er wonen. Dan wordt het met die persoon nog erger dan eerst. Toen hij dit zei, riep een vrouw in de grote groep mensen luid: Wat heerlijk voor een moeder om zo'n zoon te hebben. Maar Jezus zei: Wat heerlijk is het als mensen Gods woorden horen en ze ook doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Martijn Ed naar de studio. Onderweg naar de Eemshaven om te laden voor Deventer. Koffie en Groot Nieuwsradio weer dikke prima. Gert-Jan op de fiets naar Waalwijk. Maya onderweg naar het ziekenhuis voor een operatie. Eline die zwaait via de app. Nou, bij deze zwaai ik terug. En Marjolein laat weten nu pas wakker te zijn. Nou, pas, dat is een heel relatief begrip. Maar fijn voor jou in ieder geval. En ook Piet, dat is bijna een verontschuldigend appje. Tegenwoordig iets later, gepensioneerd, rustig aan in de krantenwijk. Nou, dat zou ik ook maar doen als ik jou was, Piet. Samen met Ineke, toch altijd weer vroeg op. Respect, hoor.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
20: Ja, sterkt als je toch in de file staat. Goedemorgen, zeg ik, met nadruk tegen jou. Goedemorgen. De nieuwe morgen is er onder alle omstandigheden. Of je nou vakantie hebt of dus gewoon in de file staat. Zometeen met een heel mooi bekend nummer van Amy Grant.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
24: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
26: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
27: Met Annemarie Biljart.
26: Het christelijke radiostation.

0: Amy Grant die liet weten dat Franny Cash met haar meegaat op tour deze herfst. Haar kun je kennen van We The Kingdom. Vorig jaar verscheen haar eerste soloalbum, maar dat zijn wel twee fantastische artiesten samen op het podium. Wie weet wel een nieuwe versie van Holy, Holy, Holy. Goedemorgen, in de kerk zat ik gistermorgen naast iemand die halverwege de dienst zei: en wat als je niet op vakantie gaat? Nou, het was een aantal keer genoemd. Het is wat rustiger, want het is vakantie. Als je van de week op vakantie gaat, nou ja, je kent het wel. En ik snap het ook wel, want het is weer die tijd van het jaar. En ik weet ook, niet iedereen gaat op vakantie. Om verschillende redenen. Hoe dan ook, de nieuwe morgen is er voor je. Gewoon vertrouwd, iedere ochtend om je werkdag mee te beginnen. Je vrije dag, thuis of op je vakantieadres. En wat mooi is, deze week is de New Wine Zomerconferentie en Groot Nieuws Radio is daar live bij. Een prachtige week, een feestje dat je via de radio helemaal meebeleeft met het thema vrede. Voor de goede vrede. Hoe dan? In deze tijd. Ja, juist in deze tijd. Daar hoor je zo meteen meer over.
1: De dagtekst.
0: Een bijzonder moment toen ik pas hoorde dat deze psalm werd aangehaald als iets om je aan vast te klampen onder alle omstandigheden. Psalm 27, waar je leest in vers 3: al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Dat is nogal een zekerheid. Om je, zoals gezegd, soms gewoon aan vast te klampen. Ook als je het niet voelt. Psalm 27, vers 3 is de dagtekst van vandaag.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Martijn Buwalda, bijna zeker. Nou, het is eigenlijk wel heel zeker dat je Martijn Buwalda ook nog live gaat horen deze week vanaf New Wine. Want Groot Nieuws Radio zendt live uit vanaf de zomerconferentie. Je hebt daar al over kunnen horen. Onze tent is niet te missen, midden op het hoofdterrein tegenover de grote tent.

0: ze vrede dan anders? Ron van der Spoel legt het uit.
1: Wat verschil dat de vrede die Jezus geeft onvoorwaardelijk is. Vrede is niet, we hebben geen ruzie, we hebben geen conflict. Dus is het vrede. Dat is ook vrede, maar dat is politiek. Dat is tussen landen, dat is oorlog en zo. Vrede betekent ook niet de Bijbelse vrede, waar Jezus het over heeft. Bijbelse vrede betekent ook niet, alles is in orde. Het is helemaal prima met mijn leven. Ik heb het allemaal netjes voor elkaar. Dank u, Jezus. Het is weer helemaal in orde. Geen zorgen, geen vragen, geen ellende meer. Dat is ook geen vrede. Die vrede is ook niet wat Jezus geeft. Er zijn gelukkig van die momenten in het leven dat je ontzettend dankbaar en blij kan zijn. Dat het gewoon goed gaat met je. Maar ja, heel vaak ook niet. We leven in een gebroken wereld. We zijn gebroken mensen. Het is allemaal kwetsbaar. Dus vrede betekent niet alles is oké. Wat betekent het wel? Niet de situatie bepaalt hoe jij je voelt, maar de relatie. Vrede is, het is goed in de relatie. Vrede heeft dus alles te maken met relaties. De relatie, shalom, betekent, de relaties zijn goed. Niet de situatie bepaalt hoe ik me voel, maar de relatie bepaalt hoe ik mij voel. Of ik vrede ervaar of niet. En dan gaat het over al die relaties in ons leven. Dan gaat het over de relatie met God, over de relatie met elkaar en over de relatie met jezelf. Eerste plaats, de relatie met God. Het is goed met God. Shalom betekent, ik weet, hè, het is goed tussen God en mij. Wat is dat ongelooflijk heerlijk om te beseffen dat Hij door zijn Zoon Jezus jou onvoorwaardelijk accepteert. En jou onvoorwaardelijk lief heeft. Ik merk bij mezelf dat juist als ik weer God teleurgesteld heb, als ik weer in de fout gegaan ben, als ik weer die gedachten of die fantasieën of die weet ik voor wat allemaal niet heb gehad, dat ik hem haast niet meer durf te ontmoeten. Dat ik denk, oh, ik schaam me. Maar dat God dan iedere keer weer zegt, waar ben je? Zoals hij dat tegen Adam en Eva zegt, hè, in het paradijs. Waar ben je? Ik ben je kwijt. Ik zoek je. Waar ben je? Kom tevoorschijn. Kom naar me toe. Het is goed met God. Weet je, vrede betekent, ik zei net thuiskomen, hè? Vrede betekent thuiskomen bij God. En van daaruit, als dat het fundament in je leven is, als je weet hoe je bemind en geaccepteerd en gecomplimenteerd wordt door de Heere God, dan komt er ook ruimte om eens om je heen te gaan kijken naar de mensen met wie je leeft, met de mensen met wie die je tegenkomt in de straat, op je werk, in je kerk. Mensen die je tegenkomt, want shalom betekent ook, het is goed tussen ons. De vrede van God, de vrede van Jezus, werkt altijd door in de vrede met elkaar. Als het goed is met God, kun je checken. Je kunt checken, is het goed met God? Door te vragen, is het ook goed met de mensen om me heen? Ook die mensen die je soms het bloed onder je nagels vandaan halen. Ook de mensen die je soms ongelooflijk teleurstellen. Kun je hen lief hebben? Dus vrede, shalom, betekent thuiskomen bij de Heer, zoals die verloren zoon. Maar het betekent ook thuiskomen bij de ander. En die ander mag ook thuiskomen bij jou. Het grote geheim van vrede met elkaar hebben, thuiskomen bij elkaar, betekent durf je open en kwetsbaar te zijn. Want zolang wij iets ophouden, zolang wij ons groter voordoen dan we zijn, zolang wij onze maskers blijven dragen, gebeurt het niet. Je kunt thuiskomen bij elkaar. Als ik zo kwetsbaar mag zijn bij mijn vader, dat ik op mijn knieën val en zijn omhelzing voel, dan mag we dat ook met elkaar doen. Alsjeblieft, kerken in kerken. Laten we nou ophouden met het ons groot houden. En laten we alsjeblieft kwetsbaar zijn.
0: Ja, vrede in de relatie. Wat weet Ron van der Spoel het weer raak te verwoorden. En wat is het ook een thema waar je echt de diepte mee in kunt. Daar kun je wel een week voor uittrekken. En dat gaan we ook gewoon doen. De hele toespraak van Ron van der Spoel kun je nog terugluisteren via Groot Nieuws Gemist. Zoek dan even.

onze uitzending op van gisteravond vanaf 7 uur. Een heel aantal van onze programma's vandaag live vanaf New Wine. Onder meer brandstof straks, de lunchroom ook. Het gaat een hele mooie dag worden. En voor wie nu denkt, oh ja, de diepte in en geestelijk thema. En zeker en ondertussen is het ook gewoon heel gezellig met genoeg ontspanning. En er valt ook nog genoeg te lachen. Kom gezellig langs in onze tent, niet te missen op het hoofdterrein van New Wine.

Dan is het leuk om deze weer eens te horen. Marjolein Keizer en Blijdschap. Zometeen de groot nieuwsupdate. Waarin je onder meer hoort over een andere locatie voor het Zera Worship Festival. Na Matthew West, Don't Stop Praying.

0: dat is leuk. Mirjam app naar de studio. Zit voor haar tent op New Wine met dat allereerste bakje koffie. En dat smaakt goed. Ik weet er alles van. Het is 7:30. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Spanje heeft het WK gewonnen en dat leverde in Madrid een enorm feest op. Niet alleen daar, in Lelystad ook, meldt Omroep Flevoland. Daar wonen veel Spanjaarden door een Spaans bedrijf. Het werd 1-0 tegen de machteloze Argentinië. De drugscriminaliteit is in 5 jaar met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel en de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen. In Flevoland was de toename het grootst. Zuid-Holland heeft de meeste drugszaken. Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen met een pasgeboren baby hulp krijgen, komen er kraamhotels. Het AD schrijft dat zorgverzekeraars die deze zomer openen. Nu krijgen gezinnen soms helemaal geen hulp.
2: Groot nieuws update.
0: Ook kerken in Duitsland hebben zich fel verzet tegen het fractievoorzitterschap van de Duitse regeringspartij CDU-CSU van Jens Spahn. Hij diende uiteindelijk dit weekend zijn ontslag in. Spahn lag onder vuur omdat hij zich als minister verzette tegen de legalisatie van het draagmoederschap, terwijl hij met zijn man een kind kreeg via deze weg. Stel dat er buitenaards leven is, dan raakt dat de kern van het christelijk geloof, meent theoloog Ruben van Wingerden in het ND. Want is Christus dan ook voor aliens gestorven, of is het denkbaar dat er op een andere planeet geen zondeval is geweest? Sommige gelovigen vinden het blasfemisch dat ik hierover nadenk, zegt hij. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken wil in 2030 uitpakken met de viering van de doop van Jezus, dan 2000 jaar geleden. Trouw schrijft erover. Een grootscheepse pelgrimage moet volgens de minister van Buitenlandse Zaken christenen er weer van doordringen dat het christendom in Israël is begonnen. En het Zera Worship Festival verhuist naar een andere locatie. Er waren te veel praktische en logistieke uitdagingen op het terrein in Zeewolde. Het festival is nu in Band, ook in Flevoland. De datum blijft ongewijzigd, 21 tot en met 23 augustus. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend is het bewolkt, later schijnt de zon vaker. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Verkeersinformatie is er toch, ook al is het vakantie, krijg je van de ANWB.
3: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
0: Rianne stuurt een fotootje. Kan je even laten weten waar die koffie van Mirjam is? Jij staat ook op New Wine, maar waar jij bent, daar ziet het nogal desolaat uit. Sterkte daar.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke

0: van die irritante langslapers. Kun je ook gewoon de radio heel hard zetten. Lekker hoor, goedemorgen. Joke Buijs en G-Roots in alles.
1: De Kerkentour.
0: En vertrouwd, in de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. Een rustdag vandaag, dus terugblikken op die monsterrit met valpartij gisteren. Van Champagnol naar Plateau de Solesson. 183,9 kilometer ploeteren. Terugblikken, teruggaan eigenlijk. Want als je die rit terugspoelt, dan bevind je opeens toch nog in Champagnol. Een gemeente in het Franse departement Jura maakt deel uit van het arrondissement Lons-le-Saunier. Champagnol heeft een industrieel verleden. De gemeente geldt als toegangspoort van het natuurgebied Parc Naturel Régional du Haut Jura. Maar dat mag je allemaal weer rustig vergeten als je richting de Église Saint-Cyr et Saint-Julie loopt. Gewijd en vernoemd naar een jongetje van 3 en zijn moeder, die in de 3e eeuw na Christus op een bijzondere manier getuigde van hun geloof en dat vervolgens met de dood moesten bekopen. Zoek hun verhaal maar eens op. Want met die achtergrond maakt de Église Saint-Cyr et Saint-Julie nog meer indruk. De traditionele klokkentoren, het orgel dat in 1721 in Poligny geïnstalleerd werd, voordat het in 1807 weer naar huis terugkeerde, het staat nu op de monumentenlijst. Een stukje geloofsgeschiedenis dat in de kerk tot leven komt. In de Église Saint-Cyr et Saint-Julie in Champagnol. Op deze rustdag in de Tour de France vandaag, de bestemming van onze kerkentour.

0: De Amerikaanse band Cela en You Raise Me Up. Overdenkingen krijg je 's ochtends in de Nieuwe Morgen, rond 7:15 en 8:15. Op maandag hoor je Nadine de Vos. Ze heeft het over een roze wolk.
1: Ik weet niet of jij je nog kunt herinneren de eerste keer dat je verliefd werd op iemand. Tjongejonge, wat kan dat met een mens doen? Die eerste liefde laat je ineens bloemen en cadeaus kopen. Hij of zij is natuurlijk de meest geweldige persoon en je wilt liefst alleen maar bij hem of haar in de buurt zijn. Meestal noemen we dit de roze wolk. En zeggen we met elkaar, die roze wolk gaat ook weer voorbij. In ons leven met God kan het ook zo zijn. 15 jaar geleden is het alweer dat ik Jezus voor het eerst ontdekte. Ik geloofde en mijn leven kreeg een nieuwe bestemming. In de eerste jaren ging het heel snel. Ik zei mijn baan op. Ik deed een bijbelschool, want ik wilde alles over Jezus te weten komen. En ik reisde de hele wereld over om ook zoveel mogelijk mensen te vertellen over hoe geweldig Jezus is. En ik weet nog in die periode dat mensen wel zeiden, wauw, wat mooi die eerste liefde. Geniet daar maar van, nu je die nog hebt. Ik kon me er toen weinig bij voorstellen dat ik die liefde niet zou hebben. Mijn hele leven stond op zijn kop. Nu, 15 jaar later, begrijp ik de woorden beter. Ik zie ook hoe het christen zijn een manier van leven of zelfs een gewoonte kan worden. Ondertussen ben ook ik gewend geraakt aan het christelijke leventje en alles wat daarbij hoort. En is het inderdaad waken om die eerste liefde niet te verliezen. Het is net als in een relatie of in een huwelijk. Het vraagt steeds weer aandacht en je mag altijd waakzaam zijn dat het niet iets vanzelfsprekends wordt. Na een pittig jaar in 2024, waarin het voor mezelf soms hard werken was, werden de woorden van Openbaring 2 vers 3 en 4 een liefdevolle uitnodiging. In deze 40 dagen tijd zei Jezus tegen mij, ik heb gezien de moeilijkheden die je hebt verdragen, de volharding die je hebt getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Paulus schrijft aan de gemeente, ik zie het harde werk dat jullie doen en ik zie wat jullie verdragen. Maar één ding, verlaat de eerste liefde niet, de passie, die roze wolk. We kunnen de grootste projecten optuigen, een volle agenda van kerkenwerk hebben, een gebedje hier, een gebedje daar, de kerkgang op zondag, christelijke jargon spreken. Het kan vanzelfsprekend worden. We moeten ervoor waken dat de eerste liefde niet wegebt. Dat het steeds de roze wolk blijft waarin we ons bewegen, waarvanuit we alles doen. Deze 40 dagen zet ik daarom als teken van die liefde en herinnering voor mezelf een hartje op mijn hand. En met de 3 weken die al voorbij zijn gegaan, merk ik dat steeds als ik het hartje zie en denk aan Jezus' liefde voor mij, het me lukt om anders naar de situatie om me heen te kijken. Heel simpel, een hartje, maar met een krachtige uitwerking. Vanochtend ook een liefdevolle uitnodiging vanuit Openbaring 2 voor jou. Hoe is het met jouw eerste liefde? Of ben je hard en ingespannen aan het werk? Wanneer heb je voor het laatst iets van Gods liefde voor jou geproefd? Ik bid je voor vandaag een moment toe dat je opnieuw of voor het eerst verwonderd mag raken over zijn liefde. Misschien helpt jou daarbij een kaartje naast je bed die je iedere ochtend kan lezen. Of een woord dat je op je hand schrijft. Of een briefje aan de koelkast om jezelf te herinneren aan Jezus' liefde voor jou. Ik wens je voor vandaag een roze wolk toe. Veel plezier!

0: Jesus at the Center en daarvoor muziek van Ademproject. Allemaal na de overdenking van Nadine de Vos over een roze wolk.
1: En verder vandaag...
0: Groot Nieuws Radio zendt de hele week live uit vanaf de New Wine Zomerconferentie. Onder meer de dag van vandaag, waarin deze overdenking over een roze wolk een mooie doorstart krijgt. Want tussen 4 en 7 vanmiddag staan singles centraal. Zo'n zomerconferentie heeft natuurlijk een enorm gezinskarakter en samen zijn we natuurlijk ook Gods huisgezin. Maar wat is je plek als single? Deze week, maar ook het grotere verhaal. Het gaat erover in de dag van vandaag met een creatieve invulling die uiteindelijk leidt tot een live date op de radio rond 6:15. Wie weet wel jouw date? Nou, wil je er meer over weten? Blijf dan vooral luisteren. Je gaat het meebeleven. Groot Nieuws Radio, live deze hele week vanaf de New Wine Zomerconferentie. Wat hou ik

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Thijs en Jorieke, live.
5: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
4: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
6: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
6: Wat ga jij dan doen?
4: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
6: Tot dan!
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer... met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
14: Goedemorgen, sterkte als je in de file staat. Juist in deze vakantieperiode dat je dacht, nou, ik hoef niet extra vroeg van huis. Verrassing, toch in de file. Nou ja, de nieuwe morgen reist met je mee, ook al is dat misschien langer dan normaal. Mocht jij nou opnieuw wine zijn op dit moment, meld je dan even met een appje naar de studio, een fotootje erbij van je kampement. Misschien dat allereerste bakje koffie dat extra goed smaakt. Grootnieuws Radio zendt de hele week live uit vanaf Nieuw Wine.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
23: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. De Nieuwe Morgen.
24: Met Annemarie Biljart.
23: Het christelijke radiostation.

0: je praktisch geboren bent in de kerk, je hele leven daar al aan wijdt, helemaal gepokt en gemazeld bent in de christelijke bubbel. Maar als dat je op een gegeven moment afleidt van degene om wie het echt gaat. Verwoord in dit lied, Church Take Me Back. Het verhaal van Michael Cotfern zou zomaar jouw verhaal kunnen zijn. Goedemorgen, New Wine is gisteravond vlammend van start gegaan. Met die allereerste dienst in de ochtend. En 's avonds Ron van der Spoel over vrede. De zomerconferentie die een week lang duurt en die je een week lang meebeleeft via je radio. We zijn erbij en dat betekent dat onder meer Brandstof, Thijs en Jorieke, de lunchroom, de dag van vandaag, live worden uitgezonden vanaf het terrein in Liemde. Voor de Goede Vrede is een thema waar je deze week meer over zult horen. Onze tent niet te missen, midden op het hoofdterrein. Terwijl Rianne laat weten vrede soms te ervaren in je slaap. Mijn luchtbed lag heerlijk. En ik had me warm aangekleed, dus ik had het niet koud vannacht. Dat is mooi. Mariet was gisteren op New Wine, zegt. Ik heb toen al een hele mooie dag beleefd. Mirjam laat weten, ik kom zo even langs. Jullie zijn mijn favoriete radiostation. Mijn mooie oplaadstation. Love Grootnieuws Radio. Mirjam, we love you too. En Mark maakt zich op voor een nieuwe dag als medewerker op allerlei gebieden. Heel praktisch, kinderwerk. Maar ik zie ook wat koffiebekers. Het opbouwen, waar is Mark eigenlijk niet? En als jij nou op New Wine bent, hè, dan meld je bij de tent van Grootnieuws Radio. Tijdens onze live uitzendingen bijvoorbeeld. Maar dat mag ook via een appje naar de studio. We gaan een hele mooie, bijzondere week tegemoet.
1: Dagtekst.
0: En een bijzonder moment laatst in mijn kerk, toen deze psalm werd aangehaald als iets om je aan vast te klampen onder alle omstandigheden. Psalm 27, waarin vers 3 staat: al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Psalm 27, vers 3, is de dagtekst van vandaag.

0: Vol van aanbidding is hij, Dean, heel mijn hart zingt. Hoor je in de Nieuwe Morgen, in deze bijzonder mooie radioweek, mag ik wel zeggen. Want Groot Nieuws Radio, en dat is een primeur, live vanaf New Wine, de hele week. En dat betekent onder meer straks tussen 10 en 12 brandstof met collega Eunice. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wat voor gevoel rij jij op dit moment naar New Wine?
1: Hallo, heel speciaal. Jij zegt het net, dit is een primeur voor ons. En ik mag zo meteen op dat knopje gaan drukken. Op, in dat prachtige studiootje wat we hebben gebouwd. Want zo voelt het ook wel weer een beetje als pionieren. De eerste keer met een studio op New Wine. Ik weet verhalen van collega's de eerste keer dat we naar opwekking gingen. Volgens mij is het inmiddels allemaal een stuk professioneler. Maar ja. Toch wel dat gevoel van, we gaan een klein stukje radiogeschiedenis schrijven. En zo meteen druk ik op de knop en dan zijn we live vanaf New Wine. Ja, dat is iets... Ja, heel speciaal.
0: Ja. En het komt helemaal goed met die verbinding. Want Leni laat al weten via de app van Groot Nieuws Radio genoten te hebben van de dienst gisteravond die live te volgen was. Overigens ook nog terug te luisteren via Groot Nieuws Gemist. De tent van Groot Nieuws Radio niet te missen midden op het hoofdterrein. Ik zei het al. Waar jij om 10 uur Ruben Timman ontvangt. Wie is hij?
1: Ja, misschien kennen mensen zijn naam wel van Onderschrift met name. Hij is namelijk fotograaf en zijn beelden, ja, die hebben heel veel in de visie gestaan, maar ook in heel veel mooie magazines. Met name als het gaat om iets goeds doen voor de wereld. Want eigenlijk is hij zo begonnen. In het ver verleden was hij verpleegkundige. Hij zag van allerlei verschrikkelijks op de wereld en hij merkte, als ik er beelden van maak, dan maakt dat veel meer impact. Dan komt mijn verhaal veel beter over. Hij bleek er ook nog eens een keer echt een talent voor te hebben. En het bijzondere van hem is, hij fotografeert het liefst de binnenkant van de mens. Nou ja, hoe ziet dat er nou uit? De binnenkant van de mens moet volgens mij niet te letterlijk nemen. Maar hij kan dat echt prachtig verwoorden. Hij is ook verbonden aan Tearfund. Die hebben een heel mooi programma opgesteld bij New Wine. Horen er echt helemaal bij. Veel sprekers, veel workshops. Nou, en daar gaan wij ook helemaal de vruchten van plukken.
0: Ja, mooi. En als het gaat over beeld, dan zou preektekenen daar een goed vervolg op kunnen zijn. Want moet ik het dan zo zien dat een aanschrift, een notitieboekje tijdens de preek om het aantekeningen te maken is uit, maar je moet gaan tekenen?
1: Ja, we gaan echt een hele creatieve ochtend tegemoet in Brandstof. Want als je het eerste uur een fotograaf ontvangt, gaat het hebben over hoe doe je dat dan? Maria is mijn verslaggever, gaat op zoek naar mooie foto's naar mensen in hun telefoon. Dus ben je opnieuw.

0: Rewind. Zie een hele aardige verslaggeefster. Open vooral je telefoon voor haar. Maar wij dachten, het is een creatieve ochtend. Wat zien we nog meer op het programma? Ja, preek tekenen. En allereerst was onze gedachte, wat is dat? Dus dat gaan we vragen. Hij kan al iets verklappen. Dat is dus als je tijdens de preek aantekeningen maakt, maar dan op zo'n manier dat het helemaal gestructureerd is. Dat je een notule hebt die eigenlijk visueel is. Hm. En ik weet nu, bij jou is ik wou zeggen Maria, ik ben al zo helemaal, ingespeeld op de uitzendingen.
1: Geeft niks. Maar,
0: ik weet niet of jij wel eens aantekeningen maakt, Annemarie, tijdens een preek?
1: Zeker, ja.
0: Ja, bij mij is het dan altijd, jij doet het soms ook tijdens vergaderingen bij ons op het werk. Want dan kun je het beter onthouden, toch?
1: Ja, klopt. Anders zit ik met mijn gedachten heel ergens anders.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Misschien kun je nog wel iets opsteken van onze preektekenaar, Janita van Ginneken. Zij doet dat omdat zij, als kind zei zelf, ik mocht altijd 2 keer mee naar de kerk op zondag. Was op zich ook wel weer een beetje aan de vele kant voor een kind. Dus dat ging ze doen. Ze ging meetekenen. Wel heel functioneel, want het bracht daar dus iets waarvan zij dacht dat het heel normaal was. Mm. Maar uiteindelijk gebruikt ze het in bedrijfsleven. Ze geeft er hele cursussen en workshops voor. En zij is wel heel leuk. Zij is voor ons al sinds gisteravond gaan preektekenen. Dus we krijgen het mooie van de preek van gisteren ook nog op die manier van haar mee.
1: Oh, wauw. Nou, ik ben benieuwd of dat ook voor mensen geschikt is die totaal niet kunnen tekenen. En ik ben ook benieuwd.
0: Dat is wel beloofd. Okay. Komt goed.
1: En ik ben benieuwd hoe haar tekening van de preek van gisteravond eruit ziet. Want man, wat zat daar veel in toen Ron van der Spoel het had over vrede. Eunice, hoeveel kilometer nog te gaan? Heb je daar een beetje zicht op?
0: Ja, dat komt zeer dichtbij allemaal. Nog maar 26 kilometer.
1: Oh, dus een paar minuutjes en dan ben je er. Collega Eunice en Brandstof te horen. Tussen 10 en 12 live vanaf New Wine. Doe voorzichtig onderweg en heel veel plezier. Dankjewel. Dag Eunice.
0: Doei doei.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

Grace en Awesome God. Daarvoor Colton Dixon. Over een groot geloof gesproken. Een boot bouwen als er nog geen wolkje aan de lucht is. Pure gehoorzaamheid, vertrouwen. Colton Dixon hoorde je met Build a Boat. Zometeen nog groot nieuws-update. Met nieuws over het Zera Worship Festival.

0: gerechtigheid met Elbert Smelt. Wat een wonder. Het is 8:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De Tweede Kamer wil dat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnt, schrijft het AD. ON houdt zich niet aan de regels. Zo presenteren ze keer op keer meningen als feiten. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd. Het was waarschijnlijk wraak voor de grote aanval op Kiev afgelopen weekend. De meeste drones zijn volgens Rusland uit de lucht geschoten. Er zouden een paar gewonden zijn. En de Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen worden vanmiddag gehuldigd in Madrid. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. Gisteravond werd Argentinië na verlenging verslagen met 1-0.
2: Groot nieuws update.
0: Ook kerken in Duitsland hebben zich fel verzet tegen het fractievoorzitterschap van de Duitse regeringspartij CDU-CSU van Jens Spahn. Hij diende uiteindelijk dit weekend zijn ontslag in. Spahn lag onder vuur omdat hij zich als minister verzette tegen de legalisatie van het draagmoederschap, terwijl hij met zijn man een kind kreeg via deze weg. De New Wine Zomerconferentie is dit weekend begonnen. Groot Nieuws Radio is er live bij. De hele week staat in het teken van vrede. Voor de goede vrede is het thema. Ron van der Spoel sprak er gisteravond over. Want wat is dat, vrede? En vooral Bijbelse vrede.
3: Niet de situatie bepaalt hoe jij je voelt, maar de relatie. En dan gaat het over al die relaties in ons leven. Dan gaat het over de relatie met God, over de relatie met elkaar en over de relatie met jezelf.
0: De hele toespraak kun je nog terugluisteren via Groot Nieuws Gemist. Zoek dan even op de uitzending van gisteravond vanaf 6:30. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken wil in 2030 uitpakken met de viering van de doop van Jezus, dan 2000 jaar geleden. Trouw schrijft erover. Een grootscheepse pelgrimage moet volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken christenen er weer van doordringen dat het christendom in Israël is begonnen. En het Zera Worship Festival verhuist naar een andere locatie. Er waren te veel praktische en logistieke uitdagingen op het terrein in Zeewolde. Het festival is nu in Band, ook in Flevoland. De datum blijft ongewijzigd, 21 tot en met 23 augustus. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend is het bewolkt, later schijnt de zon vaker. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Verkeersinformatie is er ook en die krijg je van de ANWB.
4: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
0: Annemarie Biljart. Goed afscheid nemen van je kerk. Hoe doe je dat? Ga je zometeen meer over horen. Na muziek van Hilary Scott en de Scott Family, Thy Will.
2: De Nieuwe Morgen

0: Vijf over half negen is het. Steeds meer tentritsen gaan open. Ook op de New Wine Zomerconferentie. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een bijzonder moment dit weekend zet jou aan het denken.
1: Ja, want wat is belangrijker? Een goed welkom of een goed afscheid? Nou, iets om over na te denken vandaag. Maar vooral ook om als kerk eens bij stil te staan. Kijk, veel kerken hebben in hun visie wel iets staan over gastvrij zijn. Of we willen mensen welkom heten of laagdrempelig zijn. Allemaal hele belangrijke waarden. Maar ik zou vandaag ook eens willen aanmoedigen om er nog wat aan toe te voegen. Bijvoorbeeld, we willen een gemeente zijn die warm afscheid neemt van mensen. Nou, klinkt misschien een beetje gek, maar heeft een reden. Gisteren namen wij als gezin afscheid van onze kerk. We zwaaiden niet vervelend af, zeker niet. Nadat ik een aantal jaar voorganger was, zijn we daar nog een jaartje gebleven. Maar we voelden gewoon dat het tijd was om te gaan en kwamen tot de conclusie dat we een gemeente wat dichter bij huis gaan zoeken. En gisteren was dan ook erg dubbel. Het is goed, maar je neemt ook afscheid van een hele groep mensen die in je hart zijn gaan zitten. Je kent de verhalen, de talenten, de rafelrandjes, de stokpaardjes, dat wat God in hen gedaan heeft. Allemaal mensen met wie je heel hard hebt gelachen, diepe gesprekken hebt gevoerd die je ziel raken. Soms gestoeid ook over ingewikkelde thema's en ook veel samen hebt gebeden. We hebben afscheid genomen van familie, noemde mijn vrouw het op de weg terug. En dat is het ook echt. Ik werd mij vooral bewust hoe bijzonder het eigenlijk is als je elkaar vaarwel kan zeggen in liefde. Met een hele hoop mooie woorden en knuffels in de hoop en verwachting dat God zijn werk voortzet in de gemeente en in degene die vertrekt. En ik weet ook dat het lang niet altijd goed verloopt. Hè. Soms komt er ook pijn of gedoe bij kijken. En dat maakt afscheid nemen van familie nog veel pijnlijker. Juist daarom aan de kerk, aan ons allemaal de oproep: doe zeker je best om mensen zo goed mogelijk te verwelkomen. Maar maak er net zo hard werk van dat als iemand afscheid neemt, dat gebeurt met warmte en liefde. Want die herinnering neem je je hele leven met je mee.
0: Ja, en waar je vandaar ook heen gaat, hè? Al ging je wonen voorbij de verste zee, schrijft Psalm 139. Daar zou uw hand mij leiden. Daarover zingt Elise. U behoor ik toe. Naar Psalm 139. Martin, dankjewel.

0: One Step Away.
1: Casting Crowns en One Step Away. De overdenking in de Nieuwe Morgen krijg je rond 8:15, 8:15. Op maandagochtend hoor je Nadine de Vos. Over Ik Ben Het heeft ze het.
2: Wauw. Ongelooflijk. Ik zei het zelfs hardop. Wat een verhaal in de Bijbel. 10 minuten later liep ik naar beneden en vertelde ik aan mijn man wat ik had gelezen. En die avond bij het eten deelde ik het ook met de kinderen. Deze gebeurtenis in de Bijbel heeft de hele week in mijn hoofd als het ware meegereisd. In deze 40 dagen tijd kruip ik in het verhaal van Pasen en lees een boek over dat wat Jezus deed met Pasen. Wat zijn dood en opstanding betekenen. En dan lees ik vooral wie hij is, de Zoon van God. Wat een autoriteit. En daar las ik ook het verhaal van Johannes 18 en ik wil het vanochtend met jullie doorlopen. Judas komt Jezus opzoeken in Gethsemane en hij neemt een hele afdeling soldaten, enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën mee. En ze komen met lantaarns, fakkels en wapens. Er is een heel arrestatieteam opgetrommeld. Een afdeling van Romeinse soldaten, dat konden er al gauw een paar honderd zijn. In Matteüs 26 staat nog aanvullend dat Judas kwam met een grote menigte met zwaarden en stokken. Het arrestatieteam was belachelijk groot, maar ook zwaar bewapend. Allemaal om één ongewapende man te arresteren. En dan komen ze daar aan en dan stelt deze ongewapende Jezus de vraag: wie zoeken jullie? Ze antwoorden: Jezus uit Nazareth. En let op, want bij dit moment had ik willen zijn. Jezus antwoordt met de woorden: ik ben het. Jezus gebruikt hier de woorden ego eimi in het Grieks. Die staan voor de godsnaam ik ben, waarmee God zich door de eeuwen heen aan Mozes openbaarde. En toen Jezus dit zei, ik ben het, staat er dat ze achteruit deinsden en allemaal op de grond vielen. Zie je het voor je? Ongelooflijk. Wauw, dat was mijn reactie. Wat een verhaal. Jezus zegt alleen de woorden. Ik ben het. Hij spreekt de naam van God uit. En bam, al die 100 zwaar bewapende mannen vallen om. Wat een kletterend geluid zal dat hebben gegeven. En wat een ervaring als je zelf een van die soldaten was die daartussen stond. Jezus straalt een krachtige autoriteit uit. Ook al is hij in het vlees ongewapend, in de geest is hij heerser over alle dingen. En dat is hij nog steeds. Wanneer Jezus spreekt, gebeurt er iets. En dat is de kracht van Gods woord. Door Gods geest op de bladzijden van onze Bijbels wil Gods woord ons bekrachtigen. Van binnen. Situaties in ons leven lijken ons soms omver te blazen. Maar als we ons vullen met Gods woord, mogen weten dat hij de ik ben. Dan hoeven we niet met de wapens van deze wereld te vechten. Maar wel met de kracht van zijn geest vandaag aan te gaan. Bam. Dat is het woord dat je mee mag nemen voor vandaag. Bam, ze gingen tegen de vlakte, omdat hij de ik ben die ik ben is. Hij zei het en iedereen valt om. Dat is de God die vandaag met jou en mij meegaat. En daarom wens ik je een geweldige dag toe.

0: Terry en Honestly, We Just Need Jesus. En daarvoor hoorde je Ruimte van Mosaic Worship. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hangen ze bij jou op dit moment met een tablet op de bank? Of slapen ze nog?
1: Nee, ze hebben sportdag. En dat de hele week. Dus iedere ochtend zijn ze lekker aan het sporten. Ja.
0: Het is dat een soort lekker aan het sporten? Zo van lekker aan het sporten?
1: Lekker aan het sporten.
0: Oké, dat is fijn. Ja, want de vakantieperiode in de regio Midden is ook aangebroken. Dus dat betekent dat het ook bij jou thuis...
1: Ja, klopt. Gezellig druk, laat ik het zo zeggen.
0: Een kleine frustratie.
1: Wat dan?
0: Bij mij thuis is het zo dat op het moment dat ik uit mijn werk kom...
1: Ja?
0: De meesten nog gewoon in bed liggen.
1: Nee, dat weet ik niet.
2: De eerste blessing van de dag.
0: Dat is heftig, hoor.
1: Wij zetten ondertussen koers naar Kampen, zijn op weg naar jou en naar Lucelle. Lucelle, de eerste blessing is voor jou. Iedereen wordt weer verzocht vriendelijk in te stappen. Of vriendelijk verzocht in te stappen. Voor jou ook vriendelijk instappen is ook wel leuk. Houdt een beetje gezellig. Voor de muzikale reis die we gaan maken. Over bergen, door dalen. Maar misschien wil jij een mooi uitkijkpunt of rustpunt of dankpunt toevoegen aan die reis. Dan kan dat. Of misschien zeg je wel van nou, ik kan wel wat spanning en sensatie gebruiken. Ook dat kan natuurlijk met muziek. Dus mocht je een plaat willen toevoegen, dan zou ik nu even een appje sturen naar de studio. En dan pakken wij het op hier.
0: Blessings na het nieuws van 9 uur.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
1: Dankjewel. Ja, het wordt weer mooi, de blessings van vandaag. Jouw verzoekplaat als een zegen voor het land. Maar eerst, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? Kortom, breng ons even op de hoogte van jouw actuele luisterstatus met een hoogst persoonlijk appje naar de studio.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
25: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
26: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder. Simpel.
10: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
28: Met Tim Hendricks.
10: Het christelijke radiostation.

God will make a way. Hier aan de start van Blessings. En wie er ook is, dat zijn Kees, Nathalie en Daan in Zuid-Frankrijk luisterend. Nee, niet Zuid. Jawel, Zuid-Frankrijk luisterend naar de Blessings. Fijn om Grootnieuws Radio overal mee naartoe te kunnen nemen. En Maritska die laat weten, ik ben aan het luisteren via de app op mijn telefoon met mijn oortjes in tijdens het werk in de huishouding in een verzorgingshuis. Lange werkdag in verband met vakantietijd. Ja, sommige mensen die moeten natuurlijk extra aan de bak, zodat een ander op vakantie kan. Dus lekker bezig. Familie Bakker die laat weten, na een weekend in het prachtige Oostenrijk zijn we vandaag door naar Italië. De kinderen vermaken zich met een film op de achterbank en we luisteren Grootnieuws Radio. Ah, goede reis, jongens. Neline die zegt, ik ben op de Ravijweek in Voorthuizen. Een heerlijke week waarin ik God wil ontmoeten. En Alex laat weten, mijn vakantie zit erop. Heerlijk omgeving, Denenkamp in onze vakantie. Gezegende uitzending voor iedereen. En dan een berichtje van Rianne. Mijn status, een heerlijke cappuccino achter de kiezen uit de mooiste beker. En daar staat hij te shinen. Het is een Grootnieuws Radio beker. Hoe kan dat ook anders? En je hebt even gecheckt hoe de Grootnieuws Radio stand erbij staat. Betekent dus dat je op New Wine bent, want daar zijn wij ook. Tenminste, daar zijn mijn collega's. We schakelen zometeen over naar New Wine. Ja, dat dus meer deze zomer en vandaag hier op je radio. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn ze, de Blessings van vandaag. 20 juli in het jaar 2026. En de eerste verzoekplaat. Opwekking 670 op Hem rust mijn geloof. En die ga ik draaien. Voor jou, Lucelle uit Kampen in het bijzonder. Want hoi Lucelle, zegt Marja. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Jullie zitten in een roerige tijd als gezin. En daarom ook dit lied, juist dit lied voor jou en jouw gezin ter bemoediging. Gods zegen en nabijheid wens ik jou toe voor je nieuwe levensjaar. Heel veel liefs van Marja. En dan is het nu aan de Opwekking Band met de stem van Eveline Cocu.

op hem rust mijn geloof. En goedemorgen Johan. Johan checkt in terwijl de blessings reeds klinken, laat hij weten. Mooi begin, fijne dag allemaal. Jij ook Johan. Marga die is goed voor de dieren aan het zorgen, maar zorgt ook goed voor zichzelf. Lekker ontbijtje, blessings aan. En we krijgen een goedemorgen vanuit Zwitserland van Dirk, Dimfi, Naomi en Amara. Jullie laten weten, wij genieten van de zon en de bergen. Machtig is God. Groeten terug en wij genieten ontzettend mee als jullie dit zo even doorappen naar de studio. Frank dan, ja, die zit gewoon lekker te luisteren aan het Gardameer. Zo even ontbijten en dan naar Simeone. Ondertussen nog even luisteren naar Grootnieuws Radio. Arenda die zegt, mijn status, ik ben onderweg naar Nijmegen. Ik ga deze week de Nijmeegse Vierdaagse lopen. En zojuist in Emmeloord nog even last minute naar de fysio geweest om mijn kuit te tapen. Maar ik ga wandelen met Jezus. Misschien kunnen jullie het liedje nog even laten horen. Ik wandel in het licht met Jezus. Oh, nou, ik ga even kijken of ik dat voor je kan doen. Marian die is de badkamer aan het reinigen. Wouter die zegt, ik ben jarig vandaag. 59 kaarsjes mag ik uitblazen. En ja, dan is het volgende lied misschien wel heel mooi, Wouter. De blessing komt eraan om jou te zegenen voor het nieuwe jaar. De blessing ook voor Jenneke uit Den Helder, die jarig is. Je krijgt hier de felicitaties van je ouders. Kees en Klaasien Wursten zeggen, lieve Jenneke, vandaag ben je 40 geworden. En wij, jouw ouders, willen jou graag deze muzikale bemoediging geven. De blessing, een zegenlied waar we mooie herinneringen aan hebben. Je mag ervan genieten en we hopen dat het je goed mag doen. Zijn zegen gewenst, samen met Jeroen en dochter Sarah, voor je nieuwe jaar.

Chris Tomlin met Everlasting God hier bij Blessings op Grootnieuws Radio. En we worden naar Scherpenzeel gestuurd. We mogen daar naartoe voor Annerieke Dorenstein. Annerieke, goedemorgen. En deze goedemorgen krijg je van pa en ma, Wim en Tineke, Arno en Dorine, Arnold en Annemarie. En natuurlijk ook namens neefjes en nichtjes die dol zijn op Tante Riek. Lieve Annerieke, ja ja, een verrassing voor jou op de radio. Want vandaag ben je namelijk 30 jaar geworden. Ja, 30, en dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We zetten jou graag even in het zonnetje. Bij deze dus een mooi nummer voor jou. Een nummer dat al jaren met je meegaat. En ja, daarnaast heel veel succes met de Nijmeegse Vierdaagse. Samen met Bas. Zet hem op. Ook vandaag weer helemaal kilometers. Ook vandaag weer heel wat kilometers. Even kijken, hoe is het vandaag? Hoeveel kilometers te gaan? Wie weet hoor je dit wel onder het lopen. Nou, geniet van deze dag, lieve Annerieke. En we houden van jou. En ik mag voor je draaien. Hier zijn ze, Martijn Bewalda, samen met Kees Kraaienoord. Het lied Heerser over alle dingen. Heerser.

0: Hipster over alle dingen. Martijn Buwalda en Kees Kraaienoord met de felicitaties voor jou. Annarieke Dorenstein uit Scherpenzeel. Ja, ik heb het eventjes opgezocht. Maar als het goed is, morgen dus de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Heel veel succes iedereen die gaat meelopen. En leuk af en toe even te horen hoe het met je gaat. Dan naar Rotterdam voor Jan van Meijeren. Jan van Meijeren, een hele goede morgen. En ik mag u een hele speciale boodschap overbrengen namens Deborah. Deborah, voor u ook wel bekend als Assepoester. Luistert u even mee.
1: Goedemorgen, meneer van Meijeren. Hier een knipoogje van Assepoester. U weet wel, mevrouwtje Deborah. Jarenlang kwam ik elke zaterdag bij u wonderen verrichten met mijn rare kwast en de boel op stel te zetten. Dan zette ik Groot Nieuws Radio op en dan zongen we samen de sterren van de ochtendhemel. Ik was er al voor zevenen. En dan hadden we de nodige diepgaande gesprekken, maar ook deelden we alle huis, tuin en keukenverdrietjes met elkaar. Maar nu bent u een dikke half jaar geleden heel lelijk op uw hoofd gevallen. En moest u noodgedwongen naar een verpleeghuis in Rotterdam verhuizen. En heeft u met heel veel pijn in uw hart Hendrik Ido Ambacht achter u moeten laten. Al waren u dagelijks 3 keer een uur met uw hond Oerson, uw grote vriend, ging wandelen. De lijnen nog op het voetbalveld uitzetten. En omringd werd door een vaste vriendengroep. En nou kunt u bovendien ook niet meer naar uw lief- en leedclubje van de kerk. Niet meer naar de kerk. Er is heel veel weggevallen. En vindt u natuurlijk vreselijk. Dus vandaag stuur ik u een gezellig liedje op om u te bemoedigen. Hè, de laatste keer dat ik u sprak, zei u ook: Deborah, het mooiste komt nog, hè, Assepoes. Nou, vergeet dat niet, het zijn je eigen woorden. Er ligt nog iets heel moois op u te wachten. Dikke kus van Assepoester.

op die dag in de hemel. En we mogen een liedje draaien voor Hugo. Nou, misschien is het volgende liedje wel mooi. Te weten dat er een God in de hemel is die voor je zorgt, die over je waakt. Je zegt, Annegina zegt, graag een plaatje voor Hugo, die onderzoeken moet ondergaan in het ziekenhuis. Sterkte van oma en opa Randwijk bij deze, dus even via de radio. Hopelijk dat het bericht goed bij jou aankomt. Zet hem op vandaag. En een bemoediging ook voor jou, Jannie Volkers uit Veendam. Vanuit het Zand krijg je deze blessing van Johan en Nettie Beukema. In de hemel is de Heer, ook voor jou. Want, zeggen Johan en Nettie, we willen je graag bemoedigen. Je bent herstellende van de operatie. Gods nabijheid en zijn zegen wensen wij jou toe. Een hele dikke knuffel van ons, Johan en Nettie. En dit is André van Zijl.

0: U regeert in de hemel is de Heer. André van Zijl.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, platen die je kracht geven, energie geven. Die helpen bij je focus, die ons inspireren en op God wijzen. Dankjewel voor alle blessings die ook vandaag weer mogen klinken. En ook voor deze zomerperiode, vraag platen aan hier in Blessings. Maar ook voor de wensuitzendingen iedere avond tussen 7 en 8. En dan zeggen we het met voorop psalmengezangen. Fijn dat je erbij bent en ga met ons mee vandaag ook richting Nieuwwijn. Op dit moment, ja... De mobiele studio die staat er al. We zullen zo overschakelen en dan zullen we kijken hoe dat daar gaat. En dan hoor je een mooi verslag van alles wat daar voor moois gebeurt. Net als we natuurlijk ook bij opwekking hebben gedaan bijvoorbeeld. En misschien dat we elkaar wel ontmoeten. Ik weet bijvoorbeeld dat Marieke van Dalen daar ook is. Maar Marieke heeft ook een politieke agenda. Marieke?
3: Wij rijden op de A2 richting Nieuwwijn om vandaag... te zijn in de tent van de ChristenUnie. Dus kom gezellig een spelletje bij ons spelen. Tot ziens, Marieke en Marinus.
0: Leuk. Ja, tot straks op Nieuwwijn. En ben je er niet, dan kun je natuurlijk via de radio dus gewoon lekker meegenieten. Wij gaan naar Emmeloord, want ook daar gebeurt het vandaag. We mogen daar een plaat bezorgen bij Leo Daan, goedemorgen. En mag ik je voorstellen aan jouw vrouw Ellen. Al 31 jaar getrouwd. En dus zegt Ellen, lieve Leo, gisteren 31 jaar getrouwd. Ik vraag een lied voor je aan. Voor jou, Phil Wickham en This is Amazing Grace. En ik wil zeggen dat ik heel erg veel van je hou. Geniet van dit lied en van je vrije dag. En ik zie je vanavond weer. Liefs, Ellen.

Ja, even een intiem momentje, want ja, het is jullie trouwdag, Leo en Ellen van harte. En toch mooi dat we daar van mogen meegenieten. Dat is wel gaaf met Phil Wickham en This is Amazing Grace. En we vieren mee Jan-Willem Bultman uit Elburg, je verjaardag. Ja, het blessingsapparaat daarvoor ingeschakeld. We hebben een heel mooi lied voor je klaarstaan, dat zullen we draaien. Maar eerst dit, want de blessing mag je ontvangen namens Arjen, Janine, Ruben, Daan, Ron, Ed, Heidi, Evi en Pepe. En ze laten weten, lieve papa, schoonvader en opa, u bent gisteren 69 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En we zijn dankbaar voor uw nieuwe levensjaar. En we willen u samen met ma, oma nog vele fijne en liefdevolle jaren toewensen. Bovenal Gods onmisbare zegen. Met dit lied vandaag op Groot Nieuws Radio. Dit is Selah en het prachtige Maranatha.

Laura Wierks vraagt ons naar Dordrecht te gaan met muziek voor haar ouders. Lieve pa en ma, zegt Laura, gisteren was een mooie dag. Jullie trouwdag, 37 jaar getrouwd. En ik wil jullie zeggen, God zegen voor het komende huwelijksjaar. Nog 1000 erbij. Speciaal voor jullie, eventjes iets vrolijks op de radio. Een mooi lied om het te vieren. Muziek van Joke Buijs, en je hoort het misschien al. Dit is Daar zijn geen grenzen, met liefst van jullie dochter, Laura.

0: Joke Buijs en Daar zijn geen grenzen. Een vrolijke plaat was de vraag. Volgens mij is dat wel gelukt voor pa en ma Wierks, 37 jaar getrouwd. Ja, we gaan even schakelen met collega Eunice. En die is niet op haar post hier in de studio waar ik zit. Nee, we moeten het eventjes op afstand doen. Maar jij neemt ons mee naar New Wine. Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Ja, daar ben je met de lichte...
1: Ja, hoor je al iets?
0: Ja, ik hoor je. Lichte vertraging, maar dat maakt helemaal niet uit. Hé, hoe is het met je en waarom ben je op New Wine? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Met mij gaat het heel goed. Ik voel een beetje de spanning van we doen iets nieuws. Als Groot Nieuws Radio. We staan hier namelijk, dat kennen we wel, met een studio. Maar nog nooit eerder waren we op New Wine. Dus goede vraag, waarom hier naartoe? we vinden opwekking ontzettend leuk. New Wine wordt wel eens een beetje het zusje genoemd of de kleinere opwekking. Maar eigenlijk doe je er daar niet helemaal recht mee. Het is ook echt iets anders. Iedereen die ik tot nu toe gesproken heb, en dat zijn er al heel wat, ook veel leuke luisteraars, die zeggen allemaal, oh, maar het is hier wel anders. Het is hier wat meer een festivalgevoel. Mensen hebben de tijd. Je bent hier een hele week om te kamperen. En mensen zoeken de diepgang, maar ook zeker dat vakantiegevoel. Dus wat dat betreft lijkt het qua sfeer op opwekking. Ik zie een grote witte samenkomsttent. Ik zie kleine witte tentjes. Maar alles net wat kleiner en gemoedelijker. Ja, en wij dachten, het is hier zo leuk. We kunnen er langs gaan met verslaggevers wat we eerder deden. Maar hoe mooi is het om jou gewoon mee te nemen. Dus dat gaan we doen.
0: Ja, ik vind het te gek. Fantastisch. We zijn dus op New Wine vanaf nu. Ik geef het stokje over aan jou, Eunice. En we laten ons verrassen door alles wat er op ons afkomt. Mooie tijd daar.
1: Zin in.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland.
7: Eerst die maar zo.
6: 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand, met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
1: We zijn live vanaf de New Wine Zomerconferentie. En dat betekent, luister je mee op de conferentie of ergens anders, je bent meer dan welkom. Geniet van een goed gevulde en gezellige ochtend met zometeen muziek van Matt Marr.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Met Eunice Nahuis.
8: Live vanaf de Nieuwe Wijn Zomerconferentie.

0: The Lord's Prayer, It's Yours. Je hoorde Matt Maher.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Mag ik je hand? Goedemorgen, live vanaf de New Wine Zomerconferentie. En dat hoor je nog een beetje. Hier en daar wat technische opstartprobleempjes, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Daar is het hier veel te mooi voor. Voor het eerst zijn we met de studio hier op Landgoed Velder in Liemde. Wat moet je je erbij voorstellen? Nou, het lijkt hier op de Pinksterconferentie van Opwekking, zei ik net al tegen Tim. Het is kleiner en een hele week. Ik ruik de geur van verse croissantjes. Kijk uit over een zonnig terras met allemaal houten klapstoeltjes. Witte tentjes, oranje parasols, oranje vlaggetjes. Ja, dan weet je dat je goed zit. Je bent bij de studio van Groot Nieuws Radio. Ja, we vallen mooi op hier op het Dorpsplein. Er wordt volop vakantie gevierd op de camping. Er zijn concerten, samenkomsten, workshops, seminars. Dus wij dachten, daar moet je iets van meekrijgen. Thuis of op de plek waar jij vakantie viert. Ja, en zoals altijd in Brandstof ontvang ik gasten. Vandaag zijn dat mensen die hier op New Wine aanwezig zijn. Dus we hoeven niet veel te zoeken. Maar het zijn wel echt hele toffe mensen. Zoals fotograaf Ruben Timman. Hij is veel meer dan fotograaf. Ik spreek hem zo over het fotograferen van wat hij noemt het meesterwerk van de maker zelf. Namelijk wij. En foto's worden hier op het terrein ook volop gemaakt. Verslaggever Maria die gaat zo meteen op zoek naar bijzondere foto's. Gewoon op de telefoon van bezoekers. Dus ik ben benieuwd of ze een beetje in telefoons mag kijken. Maar ik denk het wel, ze vraagt het vast heel aardig. Je hoort zo meteen of het haar lukt. Ja, en praat je gezellig mee in de app van Groot Nieuws Radio. We hopen dat je samen met ons helemaal thuis voelt hier op New Wine. Dit zijn Anne-Michel en Maaike van Putten. Met Veilig in mijn armen.

0: Als dit geen fijn nummer is om mee te kamperen, dan weet ik het ook niet meer. Hallelujah, Your Love is Amazing, you're the Brian Dirksen. Ja, de kampeerstemming die zit hier goed in. Ik zit op het zogenaamde dorpsplein van New Wine. Dat noemen ze ook wel het bruisend hart. Nou, ik zei het al, hè, heerlijk zonnig terras vormen, die houten klapstoeltjes. Ja, en ergens daartussen bevindt zich onze verslaggever Maria Dansen, want er gebeurt zoveel. Zij is onze oren en ogen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Eunice. Zeker.
0: Wat heerlijk om jou hier te zien rondlopen in je bloemenjurk. Dit is helemaal vakantiegevoel. Heb je dat al?
1: Ja, absoluut. Ja, dat begon al toen ik hier aankwam vanochtend. En de parkeervrouw tegen mij zei van... Oh, je moet je eigen niet druk maken op maandagochtend.
0: Oh,
1: lekker
0: zalig.
1: Op zijn Brabant. Sorry, ik kan dat niet zo goed nadoen, maar zo klonk het. En ik voelde me gelijk helemaal dat ik dacht... Oh, wat heerlijk. Ik mag gewoon lekker rustig aan doen.
0: Ja, hè? Dat is wel echt de sfeer. Wat goed. De kinderen, die mogen het iets minder rustig aan doen wat ons betreft. Want we hebben een speciale actie hier op New Wine voor hen. Begrijp dat jij wat verstopt hebt.
1: Ja, dat klopt. En niet zomaar iets. Het is een

0: blinkende gouden munt. En daarvoor geven wij elke uur een hint weg.
1: Okay.
0: En dan, die helpt jou om hem te vinden.
1: En wat voor soort munt zijn we nou op zoek? Misschien goed om hem even te beschrijven?
0: Ja, als je een beetje zo'n schatkist van een piratenschip voorstelt.
1: Ja, joh, zie ik elke dag.
0: Gewoon echt
1: ja.
0: Van die dubloen, gewoon zo'n dubloen, zeg maar. Weet je wel, echt zo'n gouden munt, maar dan wel plastic.
1: Okay.
0: Ja, sorry, dat dan weer wel.
1: Ja, we blijven toch wel afhankelijk van giften.
0: Ja, het is, ja? kan niet al te gek maken natuurlijk. Anders gaat het kind met de munt vandoor.
1: Oké.
0: Okay. In plaats van met de prijs. Maar goed, daarvoor, om die munten te vinden, krijg jij een belangrijke hint van mij.
1: Oké, dus ben je hier op het terrein, let even goed op. Deze actie is speciaal voor jou als je kind bent of je voelt je kind. Hier komt de eerste hint.
0: Ja, en daarbij wou ik nog even zeggen, want op dit moment is de dienst met Danielle Strickland. En dat wordt hevig vertaald ook tussendoor. En dat heeft ook alles te maken. Het vertalen is heel belangrijk voor deze hint.
1: Oké.
0: Luister goed. Voor mijn tent gaan alle Engelse deuren open.
1: Oké, okay, en ik heb begrepen, hij is niet te moeilijk. Dus je mag heel letterlijk denken. Wil je de hint nog een keertje noemen?
0: Voor mijn tent gaan alle Engelse deuren open.
1: Oké, okay, dus iets met open deuren, internationaal, Engels. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben, denk je niet?
0: Ik denk het ook wel. Misschien al iets te veel.
1: Nou, ik hou ervan om het makkelijk te maken. Je weet hoe ik ben. Hey, en jij hebt ook nog een eigen challenge?
0: Ja, zeker. Dat klopt. Ja, want je zei het net al, een bijzondere gast zo meteen. Die echt hele coole foto's maakt van mensen.
1: Ja.
0: Die echt probeert om een stukje binnenkant aan de buitenkant te laten zien. En
1: zeker.
0: Ik dacht, ja, ik ga gewoon schaamteloos vragen of ik even de profielfoto's van mensen mag bekijken. Om te kijken of zij zich ook een beetje iets hebben uitgekozen waarvan ze zeggen, ja, daar herken ik mezelf wel in. Ook die binnenkant van mij.
1: Oh, wauw, dat is mooi. Want we gaan het inderdaad hebben over het thema van zijn workshop zometeen. Iedereen, ieder mens een meesterwerk. Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Nou, ik ben heel benieuwd met waar je zometeen terugkomt. We spreken jou lekker tussendoor in dit uur en het komende uur ook nog. Maria, fijn dat jij er ook bij bent.
0: Yes.
1: Tot zo, hè. Dit is muziek van Lauren Daigle samen met Wonder Project. You lead me.

0: de Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daar vanuit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologisch agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Mijn Jezus, mijn redder, Jorde, Charlotte Jordaan. Terwijl er thuis goed mee wordt geluisterd, superleuk. Appje van Perry zie ik hier binnenkomen. Die zegt, hey Eunice en team, gaaf dat jullie opnieuw wine zijn. Wat is het thema van dit jaar? Nou, dat is een vraag die ik goed kan beantwoorden. Dat is namelijk voor de goede vrede. Daar draait het hier allemaal om. Gisteren een prachtige toespraak van Ron van der Spoel hierover. Die kun je terugluisteren op onze website. Dus ja, doe dat als je denkt, ik wil erdoor geïnspireerd worden. Maar dat kan ook door mijn gast. Hij is fotograaf, maar voelt zich meer een positieve activist. Ik heb het over Ruben Timman. Als fotograaf reist hij de hele wereld over om mensen in wat voor staat dan ook waardig in beeld te brengen. Zijn beelden zijn hier op New Wine te zien in een tentoonstelling. En straks gaat hij een seminar geven, maar wij mogen hem nu alvast spreken. Ruben Timman, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is een positief activist?
1: Ja, iemand die maatschappelijke thema's aanpakt, maar op een positieve manier. We zijn vooral ergens voor in plaats van ergens tegen.
0: En waar kom je dan voor in actie?
1: Allerlei thema's, van dakloosheid tot vluchteling zijn of eenzaamheid. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wat op ons pad komt, daar gaan we mee aan de slag. En dat gaat vooral over gebroken zijn. En wij proberen dingen om te draaien, van verloren naar gevonden, van gebroken naar heel.
0: Ja, en daarin is dus je fotocamera essentieel. Want ik spreek vaker mensen die dit doen, maar niet zo vaak fotografen.
1: Oké. Ja, die camera is eigenlijk niet het einddoel. Het is eigenlijk meer een middel. Want door die camera krijgen we allerlei ontmoetingen. Kijken we elkaar in de ogen. En dat is eigenlijk de diepere laag van alles wat we doen.
0: Nou, daar wil ik je zo meteen nog even wat dieper over spreken. Want jij hebt een hele mooie uitspraak. Je fotografeert het liefst de binnenkant van de mensen. Nou, hoe dat eruit ziet, daar ben ik heel benieuwd naar door jouw ogen. Maar ook goed voor mensen om te weten. Dit doe jij niet zomaar hier in Nederland. Nee, dit heb je over de hele wereld gedaan, toch? En nog steeds?
1: Ja, ik ben net terug uit Oeganda. Waar we voor Teerfund een reportage hebben gemaakt. Maar inmiddels heel wat landen. Vorige week zat ik nog in Duitsland, in de Aarvallei. Daar was 5 jaar geleden een gigantische ramp met 135 doden. Een overstroming. En dat zijn ook plekken waar we naartoe gaan. Waar we op zoek gaan naar hoop en waardigheid. En ook daar proberen dingen om te draaien. En dat doen we met de gemeenschap daar.
0: Dat klinkt prachtig, maar je gaat eigenlijk gewoon naar een rampgebied toe. Hoe zet je dat dan op de foto?
1: Ja, dat is ook niet zo eenvoudig. Dat heb ik ook moeten leren. Maar op al die plekken ga ik op zoek naar lichtpuntjes. En die zijn er. Eenvoudig is het niet. Dat klopt.
0: En wat brengt dat teweeg, zo'n foto van jou?
1: Ik denk dat het mensen anders laat kijken. Anders naar elkaar, naar zichzelf. En mensen wat verder weg. En dat mensen zich realiseren dat we eigenlijk allemaal meesterwerken zijn. En dat we ertoe doen, dat we gezien mogen worden. Want dat is wat we uit willen dragen. Elk mens doet ertoe. Hoe je ook voelt, waar je wieg ook stond, wat je status er ook is. En dat willen we eigenlijk door ons gedachtegoed delen met de wereld.
0: Ja, want kijken we daar te makkelijk overheen als we iemand zien die nou, er misschien niet zo verzorgd of goed uitziet als dat we gewend zijn in onze toch comfortabele wereld?
1: Ik denk het wel. En dat kan ik zeker over mezelf zeggen. Dat ik daar heel vaak makkelijk overheen kijk. En dat is ook mijn eigen worsteling in het leven. Om zonder oordeel te kijken. En het is een soort overlevingsstrategie. Om altijd een oordeel te hebben. Mensen in hokjes te plaatsen. Dus ik doe het eigenlijk. Ja, ik zeg het eigenlijk vooral tegen mezelf. Van probeer het oordeel uit te stellen.
0: Mooi. En jouw beelden die zijn natuurlijk hier op New Wine te zien. Maar we kunnen ze ook op andere plekken zien, toch?
1: Ja, we hebben een fysiek museum in Zaandam. Op een oude munitiefabriekterrein. Maar we zitten ook overal in het land met pop-up exposities. Soms pakken we een gebouw in of beplakken we een basketbalveld met portretten. Of gewoon op een station of een marktplein een iets traditionelere expositie. Pop-up expositie.
0: Ja. Wow. Nou, hou hem in de gaten dus, want die beelden zijn echt bijzonder indrukwekkend. Je hebt een Museum of Humanity, het Museum der Mensheid, als we het vertalen.
1: Ja.
0: Ook een prachtige website. Dus als je er meer vanaf wil weten, check dat even. Museumofhumanity.nl. Ruben Timman is fotograaf, maar veel meer dan dat. Zometeen praten we door over wat hij noemt iemands binnenkant fotograferen. Ja, en daar draait het natuurlijk ook om bij de liefde van God. Die dat het allerbeste kan. Mama.

0: Love Me Best. Ja, daarover gesproken, over liefde. Zou jij jezelf een meesterwerk noemen? Ruben Timman is fotograaf en zegt: ieder mens is een meesterwerk. Hij maakt dan ook niet zomaar foto's. Nee, hij wil de binnenkant van iemand vastleggen. Ja, hoe dat werkt, dat hoor je zo meteen. Ruben geeft hier op de New Wine zomerconferentie een seminar. Eerst even naar verslaggever Maria, want volgens mij staat zij bij een meesterwerk.
1: Zo, hallo. Er komt echt net een soort golf, zeer lijdrechtig golfkarretje rond. Maar volgens mij zei je, volgens mij mag ik of niet, Dennis?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zo, ik kon jou echt helemaal niet verstaan. Maar Rebecca heb ik gevonden. Nou, als ik even jou mag omschrijven. Gewoon een hele mooie dame. We zijn ongeveer even groot. Dus wat is dat, 1,65 ongeveer? En lekker mooi pak heb je aan. En een streepjes blue, spijkerbroek. En,
2: sorry, ik ben...
1: Ja,
2: ja,
1: oh, nou, dan heb je echt... Nou, je ziet er keurig verzorgd uit voor iemand die aan het kamperen is. En nou, ik mocht dus even jouw profielfoto zien.
3: Ja,
1: wie staat hierop?
3: Dat ben ik, Rebecca. En met mijn zoontje Matthias. We zijn daar in Tanzania. Dus ik heb ook wel bewust, denk ik, deze profielfoto. Omdat ik daar gewoon hele mooie herinneringen aan heb. We hebben daar veel vrienden in Tanzania. We zijn daar ooit begonnen. Eigenlijk op reis met ons hele gezin. Maar inmiddels hebben we daar vrienden gemaakt, zoals ik al zei. En is er een waterbron geboord. En gaan we daar regelmatig heen om het project te bezoeken. Ik mocht dit keer mee, maar mijn man die is zeker al 11 keer daar geweest. Dus als ik deze profielfoto zie, dan zie ik mijn zoontje. Wat ja, ons grote cadeau ook is. En mooie herinneringen aan een prachtig land. En waar we heel veel contact mee hebben.
1: Ja. En als je naar jezelf kijkt, hè, zie je dan ook inderdaad, denk je van ja, dat is echt wel Rebecca. Ik zie wat van mezelf echt daar van mijn binnenkant ook aan de buitenkant terug.
3: Wat een mooie vraag. Zo heb ik nooit, denk ik, naar mijn eigen profielfoto gekeken. Het is meer dat ik dan denk van wat is het mooi om daar in dat land te mogen zijn. Maar misschien moet ik beter op die manier nog naar die foto kijken.
1: Nou, wat zie je hier bij jezelf? Ben je tevreden hier?
3: Ik ben blij. Ja, ik ben blij. Ik ben daar met mijn zoontje, maar ook mijn andere zoon was daarbij. Mijn man was daarbij. Het is een foto die ook een beetje zo aan het einde van de middag is gemaakt. Dus de zon is zacht. Ik denk dat ik wel blij ben met die foto, absoluut.
1: Kostbare herinnering.
3: Ja, zeker.
1: Dank je wel.
3: Ja.
0: Oh, ik zie een fotograaf hier helemaal stralen. We hebben het over belichting gehad. Het is in het buitenland. Ruben, mooier dan dit kunnen we het bijna niet krijgen, toch?
4: Dit moet een meesterwerk zijn.
0: Dit moet een meesterwerk zijn, zeg jij.
5: Ja.
0: Ach, prachtig. Hoe leg je iemands binnenkant vast?
5: Dat is een heel proces. Dat is een proces van ontmoeten, van geven en nemen. En dat lukt me niet altijd. Maar... die zoektocht naar iemands binnenkant begint met het elkaar in de ogen kijken. En op zoek te gaan naar die binnenkant. En ik doe dat heel vaak door een beroep te doen op inbeeldingskracht. Ik neem mensen mee naar een plek of naar een persoon waar ze aan denken. Of soms naar hun jeugd. Want ik geloof dat elk kind in principe puur en echt is, authentiek. Dat lukt niet altijd, want soms gaat er iets mis. Maar als dat is gelukt, dan helpt het om daaraan te denken. Dat je weer kind was en dat je nog vrij kon dromen. Dat je nog alles kon.
0: Ja, en wanneer lukt het? Wat zie jij dan op je plaatje?
5: Ja, dan zie ik sprankelingen in de ogen. Dan zie je misschien wel die binnenkant wat ik probeer. Zonder opsmuk. En dan zie ik iets echts bij die persoon gebeuren.
0: Hmm. Ik kan me zo voorstellen dat als je zoveel mensen fotografeert en je doet dat met dit idee, dat je ook iets leert over de maker van die mensen.
5: Ja, absoluut. En dat is een zoektocht, dat is een mysterie. En het mooie is, in elke foto zie je de fotograaf in de ogen. En dat is dan de schepper. Die fotograaf is dan de schepper, maar daarachter zit natuurlijk het hele grote verhaal, geschapen in Gods beeld. En ik bad vroeger wel eens: God, ik wil u zien. En dan was het alsof God zei: kijk eens om je heen. Kijk eens in al die mensen. Schijnbaar heeft God de hele mensheid nodig om zichzelf aan ons te laten zien. En hoe mooi is dat? Miljarden mensen. En in elk persoon zit een ander stukje karakter van God. Ja, dat vertelt mij alleen maar iets over de grootheid van God.
0: Wat mooi zeg. Ik denk dat we heel vaak dat gebed hebben van: God, ik wil meer van u of ik wil u zien. Maar dat, dat begint en eindigt misschien dus wel met om je heen kijken in de ogen van anderen.
5: Ja, en dat vind ik zo prachtig. Dat ik het voorrecht heb om de wereld over te reizen en mensen in de ogen mag kijken en daar een stukje van God in terug kan vinden.
0: Ja. Zometeen geef je een seminar. Wat wil je de mensen meegeven?
5: Ja, het heet Elk Mens een Meesterwerk. En ik wil eigenlijk mensen uitnodigen om elkaar, inclusief mijzelf, wat meer in de ogen te kijken. En elkaar wat meer te ontmoeten. En ja, dat doen we denk ik te weinig. Ook ik doe dat te weinig. En dat is een voortdurende uitnodiging. Ontmoet elkaar. En zie de ander. En ik heb het heel vaak over Levinas, de Frans-Joodse filosoof, die zegt, wij zijn in de blik van de ander. Oftewel, je hebt die ander nodig om te bestaan. Om misschien wel echt gelukkig te zijn. En dat is de uitdaging.
0: Nou, die uitdaging die pakken we allemaal mee. We zijn gemaakt naar het beeld van onze schepper. In die zin zijn we dus eigenlijk ook allemaal makers. Want we horen het net, we hebben op de telefoon allemaal mooie foto's. We kunnen het vast allemaal niet zo goed als jij. Maar kunnen we daar ook iets van leren? Dat we allemaal die maakkracht in ons hebben?
5: Absoluut. En dat vind ik zo fascinerend. Dat we allemaal scheppingskracht hebben. En dat kan variëren van architectuur, van kunst. Maar ook gewoon een knuffel die je aan je kind geeft. Of aan iemand dichtbij.
0: Dat is ook iets
5: en
0: maken.
5: En alles daartussen. Ja, want dan creëer je iets. Je creëert een band met een ander. We zijn tot meer in staat dan we soms denken.
0: Ja, mooi zeg. Wil je Rubens beelden zien en meer weten over zijn missie? Kijk dan op museumofhumanity.nl. Ruben Timman, dankjewel dat je bij ons aanschoof. Ja, en over die scheppingskracht in ons. We zijn allemaal gemaakt om te creëren, je hoort het. Dus wij van Brandstof dachten, laten we dat gelijk in de praktijk brengen. Zometeen, in het tweede uur, gaan we, of je nou creatief bent of niet, aan de slag. Dus pak maar vast pen en papier. Dat kan ik je weer meegeven. Daar gaan we iets mee doen. Muziek van Lef nu, hier op Goudnieuws Radio. Terwijl Freek van der Brugge in de samenkomsttent ook aan het zingen is. Hoe mooi kan het zijn?
2: Uurtjes voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Lef, tot we thuis zijn. En ik kwam trouwens die andere dame van Lef, Lisbeth Koudoud, die kwam ik net nog tegen op de parkeerplaats. Die zei dat ze heerlijk thuis ging douchen. Ja, je krijgt alles achter de schermen mee als je hier zo opnieuw live bent met Groot Nieuws Radio. Die expositie van Ruben Timman, we spraken hem net, de fotograaf, is hier te zien bij Teerfund. En wat wel tof is, wij spraken een Rebecca. Maria had haar gevonden. In hun tentoonstelling zit ook een Rebecca. Dus die grote glimlach van hem, die was ook omdat weer niks toeval is. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met onze zoektocht voor de gouden munten. Ik heb nog niet heel veel kinderen hier gezien. En Maria is op dit moment lekker met een klein ruisje. Kijken of dat nog beter wordt. Maria, goedemorgen.
1: Yes, ben ik goed te verstaan?
0: Je bent fantastisch weer te verstaan.
1: Ja, ik dacht, ik ga gewoon eventjes naar de scene of the crime, zoals ze dat dan noemen. Het plaatsdelict waar ik de munt heb opgehangen. Ik zie hem gewoon, jongens. Ik kijk er nu naar.
0: Oké.
1: Hij hangt er.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, misschien moet ik de hints nog een keer geven.
0: Heel graag.
1: De plek waar ik ben, ik werd er ook met open doors ontvangen. Ik bedoel, met open deuren moet ik natuurlijk zeggen. We zijn hier in Nederland.
0: Ja, dat Engels, het gaat zo snel tussendoor.
1: Het gaat hier allemaal door elkaar heen. Maar goed, de hint is, voor mijn tent gaan alle Engelse deuren open.
0: Oké. Okay.
1: En wat misschien nog helpt om te gaan zoeken, om te denken van ik ga hier aan meedoen. Je krijgt dus, als je hem vindt en je brengt hem bij ons studio, krijg je een superleuk boek cadeau van collega Thijs Noorland. Het grote opblijfavondboek.
0: Ja.
1: Nou, met de zomervakantie voor de boeg, dan zou ik zeggen, dan heb je wel wat reden voor wat opblijfavondjes. En hiermee heb je gelijk een boek vol tips om die leuk in te vullen.
0: Fantastisch. Ja, wij weten dat gewilde boeken zijn van collega Thijs. Dus je kan hem hier gewoon, moet ik wel zeggen, vrij makkelijk kun je hem winnen. Door dus op zoek te gaan naar de gouden munt. Die dus, nog één keer de hint, Maria, die is hier op het terrein bij...
1: Voor mijn tent gaan alle Engelse deuren open.
0: En als je hem dan hebt gevonden, dan pak je hem daar heel snel bij die plek. Pak je hem de deur af. Hè, bij die open deuren, open doors. En dan kom je hem brengen naar de studio. En dan krijg je van ons dat leuke boek van Thijs. Dus ik zeg tot zometeen. Ben je kind, ben je op New Wine of al ietsje ouder? Wil je meedoen met de zoektocht? Nou, het is nu bijna geen zoeken meer. Ik zie je zo in de studio. Maria, dankjewel en tot zometeen in het komende uur.

0: Chrissy Wynans en Worthy. Nog steeds geen kind hier gespot met een gouden munt. Ja, ik vind dat dan niet leuk als iets niet werkt. En als een spelletje niet helemaal gaat zoals die gaat. Ik ben ook niet per se van dat het allemaal moet volgens de regels. Dus, luister je op dit moment op de New Wine Zomerconferentie. Ben je kind of niet? Mij maakt het niet uit. De gouden munt ligt bij de ingang van Open Doors. Pak hem en pak ook dat boek van Thijs Noorland.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 7 met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voor uur 2 van Brandstof Live vanaf New Wine heb je pen en papier nodig. We gaan creatief aan de slag. En mij is verzekerd dat je 0,0 creatieve ervaring nodig hebt. Ja, en dat stemt mij heel hoopvol. Ik hoop jou ook. Heb je ze al, pen en papier? Je hebt er nog tijd voor, hoor, om het even te pakken. Zometeen hoor je waarom je het nodig hebt. En deze komt eraan.
19: Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus?
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
17: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hé, even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
24: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
25: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
24: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
26: Met Eunice Nahuis.
27: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Kane en Rise Up Lazarus.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Welkom in uur 2. We zijn inderdaad live vanaf de New Wine Zomerconferentie. De geur van croissantjes, die heeft plaatsgemaakt voor verse vis. We gaan richting de middag, dat is wel duidelijk. Hopelijk geeft dat ook heel veel energie voor onze zoektocht. De Gouden Munten zoektocht, die loopt nog steeds door. We hebben er eentje verstopt bij, ik heb het gewoon verklapt net. Dus ik zeg het gewoon nog een keer. De Open Door stand en de tweede. Maria, wil jij weer zo vriendelijk zijn om een hint te geven?
3: Ja, ik ga de hint wel nog wat extra duidelijk aankleden. Want ik heb al begrepen, we hebben niet zo hele stevige zoekers onder ons publiek momenteel.
0: Nee,
3: hè?
0: Nee, dat
3: maar
0: niet
3: want dit, is, dit zou je de buurman van de andere hint kunnen noemen.
0: Oké.
3: Okay. Ik ga lekker zitten om Bijbel te lezen bij de stand waar ze heel veel van dat boek afweten.
0: Oké, okay, we zijn dus op zoek naar gouden munten bij twee stands hier bij de New Wine Zomerconferentie. Dus het is wel handig als je hier in de buurt bent. De eerste hebben we gewoon al verklapt. Vind je gewoon, die zit te blinken bij Open Doors. En de tweede, daar kun je nog een beetje eer aan halen qua zoektocht. Nog één keer de hint.
3: Ik ga lekker zitten om Bijbel te lezen bij de stand waar ze heel veel van dat boek weten.
0: Oké, okay, die heeft dus iets met de Bijbel te maken.
3: En zitten, hè? Dat heb ik ook heel nadrukkelijk gezegd, hoop ik.
0: Zitten, daar ligt de nadruk op. Oké, ik ben heel benieuwd. Vind je de munten? Dan zou ik zeggen, kom heel snel naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan ontvang je het nieuwste boek van Thijs Noorland over opblijven. Fantastische avond met het hele gezin. Dus daar heb je dat is echt wel de moeite waard, hoor. Om daarvoor eventjes uit je tent te komen. Maria, dankjewel. En ik hoop heel snel hier wat toch wel gelukkige winnaars te ontmoeten. Dankjewel. Aan jou ligt het niet. Ja, er gebeurt hier van alles op het terrein. Mooie diensten, seminars, workshops. En wij brengen al dat moois dichtbij voor je. Zeker in de komende minuten, want je krijgt een privé-workshop. Heb je pen en papier bij de hand? Zo niet, dan kun je dat denk ik nog wel heel snel halen. Aangeschoven is Jennifer Bakermans van Atelier Agape. Welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik heb begrepen, jij hebt drie grote liefdes.
4: Ja, klopt. Ik hou heel veel van God. Ik hou van kunst, maar ik hou ook van coachen.
0: Oké. Kunst, coachen en God. Dat zijn jouw drie grote liefdes.
4: Yes.
0: En vanmiddag geef je dus een workshop over Gods stem verstaan. Ja. Door creativiteit komt het volgens mij allemaal mooi bij elkaar. Ja, ik kan je daar van alles over vragen, maar we gaan het zelf meemaken.
4: Ja, klopt.
0: Zullen we gewoon gelijk aan het werk gaan?
4: Ja, als het goed is heeft iedereen thuis pen en papier gepakt. En nul creatieve ervaring is er nodig voor deze overdenking. Zullen we het zo even noemen, creatieve overdenking.
0: Ja.
4: En ik ga je eigenlijk iets vragen wat de mensen vanmiddag in mijn seminar ook moeten gaan doen.
0: Oké.
4: Dus je krijgt een beetje alvast een voorproefje. En ik ga je vragen om in één minuut een klein tekeningetje te maken. En als je een pen en papier bij de hand hebt, dan maak even een kadertje van ongeveer 10 bij 10 centimeter. Gewoon een vierkantje.
0: Tot nu toe kan ik je volgen. We maken een kader.
4: Een kader, 10 bij 10 centimeter.
0: Ja. Goed.
4: Een soort speakbriefje, zullen we maar even noemen.
0: Mm-hmm.
4: En ik ga dan de timer op 1 minuut zetten. Dus je krijgt van mij 1 minuut de tijd om binnen dat kadertje een tekeningetje te maken.
0: En waar moet dat tekeningetje over gaan?
4: Nou, er is vast iets wat jij graag deed als kind, maar je bent er op een of andere manier mee gestopt. En dat, het kan van alles zijn, hè? Dus ik geef geen cijfers of stickertjes plakken, doe ik niet.
0: Ja.
4: Of er is misschien iets wat op je bucketlist staat, wat je nog heel graag een keertje zou willen doen voor God.
0: Nou, oké.
4: Eén van die twee.
0: En heb jij daar zelf een voorbeeld van? Wat is iets wat jij dan nu zou tekenen?
4: Als ik het tekeningetje zou maken, dan zou ik misschien een klein meisje tekenen wat ooit heel erg veel van dansen hield.
0: Ah.
4: Zelf. Nou, ik ben nu 41, 20 jaar geleden heb ik voor het laatst gedanst. Dat is wel iets wat ik nog graag wil doen.
0: Oké, dus iets waar je, wat je mooi vindt om te doen, wat je misschien als kind deed, waarmee je bent gestopt, zeg je?
4: Ja.
0: Of iets wat je nog wilt gaan doen?
4: Ja, iets wat je nog heel graag zou willen doen. En dat mag van alles zijn. Hoeft niet creatief te zijn. Misschien.
0: En dat mag gewoon een heel lelijk poppetje zijn als het gaat over dansen. Of
4: maakt
0: niet sierlijk te zijn.
4: Het enige waar ik je op ga uitdagen, ook de mensen thuis, is dat je het binnen 1 minuut moet tekenen.
0: Oké, en is de minuut al ingegaan?
4: Ik geef je zo de go. Dus ook mensen thuis nog een keertje. Een kadertje van 10 bij 10 centimeter. Teken iets waar je als kind graag wat je graag deed. Of iets wat je nog graag wil doen voor God.
0: Ja.
4: En de minuut gaat nu in. Yes.
0: Spannend hoor. Ik ben benieuwd of wat er allemaal getekend wordt nu. Ja. We zeiden het al, het maakt niet uit hoe de tekening eruit ziet. Gaan wij toch ondertussen ook wel eventjes nog wat... wil ik wat dingen van je horen. Want terwijl iedereen lekker bezig is, ben ik benieuwd... hoe gebruikt God creativiteit om tot ons te spreken?
4: Mooie vraag. We hadden het net in de dienst van Danielle ook over... hè, dat God een brandende braamstruik liet zien aan Mozes. En God kent ons zo persoonlijk. Hij weet precies welke beelden, welke geluiden, welke geuren jou aanspreken. En wij zijn het vaak al lang vergeten, maar God vergeet niets. En daarom dat ik nu ook aan je vraag van... Goh, wat deed je graag als kind? 9 van de 10 keer gebruikt God dat soort momenten namelijk... om tot jou te spreken. Alleen wij zijn vergeten of verleerd om daar aandacht aan te besteden. En als ik zeg creativiteit, dan denken mensen meestal... jullie hebben nog 9 seconden, by the way.
0: Heel goed.
4: Denken mensen vaak dat het met iets groots moet zijn op een kunstdoek of zo. Maar vaak zijn het de kleine dingetjes waar God doorheen wil spreken. Maar heb je ogen om het te zien?
0: Daar gaat je timer.
4: Yes.
0: Oké. Deel 2 van de opdracht?
4: Ja. Nou, vervolgens, je bent ermee gestopt. Misschien met een reden. En er is ook een reden dat je denkt van, ja, maar dat is niet voor mij. Of misschien denk je, ja, maar ik ben nu te oud. Of ik heb er geen geld voor, of geen tijd. Of ja, dat is niet nuttig. Want dat hoor je ook vaak, hè, over creativiteit. Het is niet nuttig. Terwijl we hebben zo'n creatieve God. Als we kijken naar Genesis 1. Hij had het ook in 1 keer kunnen maken, de schepping. Binnen 1 seconde. Maar hij nam dus 6 dagen de tijd voor. En hij genoot van wat hij creëerde. Dus als jij denkt, waarom ben ik ermee gestopt? Schrijf dat eventjes op voor jezelf. En daar geef ik je 1 minuut de tijd voor. En tegelijkertijd dat jij opschrijft waarom je erbij mee gestopt bent, schrijf ook even op, wat vindt God daar dan van? Vindt hij het tijdverspilling? Of vindt hij het juist vreugdevol als je het gaat doen?
0: Oké. Zet jij de timer maar?
4: Ik zet de timer. De tijd gaat nu in.
0: En dan denken we dus na over de reden dat we gestopt zijn.
4: Ja, waarom ben je ermee gestopt? Of dat ene ding op je bucketlist, waarom doe je het nog niet?
0: Ja, en wat vindt God ervan?
4: En wat vindt God daarvan?
0: Spannende vraag hoor. Ik ben ook heel benieuwd of er inderdaad al mee wordt gedaan. Even kijken hoor. Nou, er is nog eventjes wat reacties over koffie die gehaald gaat worden. Heel goed. Dit gaat nog over het spel van net. Nou, we blijven even goed in de concentratie. Ik heb begrepen dat jij makers coacht. En dat zijn dus, nou, je zei het al, dan denken we vaak aan iets heel groots. Aan mensen die schilderen, dansen, noem het maar op. Maar de makers die jij coacht, die doen van alles, hè?
4: Ja, klopt. En dat kunnen afgestudeerde kunstenaars zijn. Jullie hebben nog

0: twee minuten. Maar het is misschien een mooie uitnodiging om met dit beeld terug te gaan naar de maker met hoofdletter M. Om te vragen aan hem van, heer, wat mag ik hiermee doen? Want hij heeft dit aan jou specifiek gegeven. Wij mogen echt wel geloven dat God ons heel creatief heeft geschapen. En creativiteit is veel meer dan alleen dus schilderen op een doek of dansen of foto's maken. Ik zeg altijd wel, als je creatief bent met Excel, ja. Of creatief bent met woorden, creatief in de keuken. God geniet daar heel erg van. Van die talenten als we het laten groeien. En het mooiste is als je het niet voor jezelf blijft houden, maar dat je er een ander mee gaat dienen. Dus waarschijnlijk wat jij deed als kind, je hebt het misschien niet door, maar jij kan daar iemand anders nog veel blijer mee maken dan God alleen.
1: Mooi, die creativiteit is niet voor jou alleen, maar God wil dat ook gebruiken voor anderen.
0: Ja.
1: Ik heb een mooi appje van Gwenda, die zegt, ik heb een viool gekocht. Als kind wilde ik graag viool spelen, maar dat was te duur. Dus dat gaat nu van mijn bucketlist af.
0: Woe!
1: Ja, dit is iets om te vieren, toch?
0: Ja, zeker.
1: Nou, wat goed. Ja. Gwenda, ik hoop dat dit nog weer een extra aanmoediging is. Want viool leren spelen, dat is niet. Dat is geen sinecure, zeggen ze dan. Ja. Dan moet je wel even volhouden.
0: Precies. De seminar van vanmiddag bijvoorbeeld gaat ook over, hè, dat je uit je hoofd raakt. Want dat is het wel een beetje, hè, met creativiteit.
1: Ja.
0: Het is niet iets waar je heel lang over na moet denken, maar het is iets wat je samen met God mag doen. En als er iets is wat een rode draad is door mijn seminars, door wat ik zelf doe als kunstenares, maar ook als coach.
1: Ja.
0: Hij wil het zo graag samen met ons doen. Hij wil samen met ons co-creëren, noem ik dat. En als we kijken naar Adam en Eva in Genesis 1, zij mochten natuurlijk samen met God in die mooie tuin. Alle omstandigheden waren, alle materialen waren er. En zoveel joy. En dat moment wil God eigenlijk altijd met ons hebben. Alleen moeten we openstaan voor zijn creativiteit om dat te zien.
1: Mooi. Ja, jij kan hier nog veel meer over zeggen.
0: Zeker.
1: Dat ga je doen.
0: Ja.
1: Straks hier op New Wine. Waar sta jij?
0: Ik sta in de Tearfun tent vanmiddag om 3:00. En donderdag ben ik ook te vinden in de Books & More tent. Als je lekker creatief aan de slag wil gaan. En je vindt ook mijn boek in de Books & More tent. Aan de voeten van de maker. En de oefening die jullie net thuis hebben gedaan vind je ook terug in mijn boek. En dan help ik je nog met twee andere stappen om te kijken. Ja, wat wil God nou persoonlijk tot jou zeggen?
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd, hè, als je hiermee aan de gang gaat, wat hij gaat zeggen tegen jou persoonlijk door creativiteit heen.
1: Mooi. Nog een appje van Wendy die zegt, ik ben toevallig net aan het tekenen. Iets wat ik al een hele tijd niet meer gedaan heb en wat God mij de laatste tijd echt op mijn hart legt. Toevallig vanmorgen na lange tijd weer begonnen.
0: Amen.
1: Ik zie prachtige tekeningen van een open venster. Ik zie een heerlijke geurende appeltaart. Ik zie het gewoon in de tekening. Een grote theepot.
0: Leuk.
1: Nou, dit inspireert. Yes. Jennifer Bakermans, dank je wel. En veel succes en veel plezier ook zo meteen.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer weten over haar? Check dan atelieragape.nl. Ja, en wij zetten zometeen onze creatieve tocht op New Wine voort. Ja, heb je wel eens gehoord van preektekenen? Maria zoekt voor je uit wat het is.

0: Katie Nicole en In Jesus' Name. En ja, gelooft het of niet, er werd al getwijfeld in de app. Lukt het wel met die zoektocht? Nou, het lukt, want aangeschoven zijn Maud en Suze. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan jullie bijna niet zien achter het grote scherm. Maar jullie kwamen zojuist hier een, eigenlijk iets anders vragen. Laten we wel eerlijk zijn, hè? Dat is belangrijk. Waarom kwamen jullie naar de studio? Er wordt heel erg gelachen en naar elkaar gekeken. Spannend is dit, hè? Ik heb begrepen dat jij, Suze, Groot Nieuws Radio best wel een beetje kent.
1: Ja.
0: Ja? Waar kennen jullie het van dan?
1: Van mijn vader.
0: Oh, kijk. Hoe heet je vader?
1: Jan-Peter.
0: Goeie naam. Wil je hem nog de groetjes doen? Wil je iets tegen hem zeggen nu je toch live op de radio bent?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dit is ook meer dan goed. Want jullie kwamen even langs om te kijken hoe werkt dat nou, dat live radio maken. En toen zag ik mijn kans gewoon om jullie een goede kant op te sturen. Want jullie hebben zojuist een muntje ingeleverd. En krijgen het grote opblijfavondboek. Houden jullie van opblijven?
1: Ja.
0: Ja? En nu heb je een hele goede truc om tegen je ouders te zeggen, nee, maar dit kunnen we echt heel goed samen doen. Dus ik zou zeggen, pak hem. Ik schrijf nog even op dat hij voor Maud en Suze is. En dan wens ik jullie heel veel opblijfplezier toe. Misschien nog eventjes horen, hoe is het hier voor jullie op New Wine?
1: Leuk.
0: Ja?
2: Ja.
0: En wat maakt het zo leuk?
2: Ja, het is gewoon leuk op het kinderplein.
0: Leuk op het kinderplein?
1: Ja.
0: Nou, gelukkig. Dan wens ik jullie daar nog heel veel plezier mee. Maak ze maar een beetje jaloers daar met dat grote opblijfavondboek. We hebben er nog eentje liggen met nog een hint. Dus trommel al je andere vriendjes en vriendinnetjes op. En dan kunnen we er nog één weggeven. Oké?
1: Ja.
0: Dank jullie wel. En een fijne dag, hè?
1: Dank je.
0: We zitten in een creatieve flow hier op New Wine. Voel je hem al? Nou, als dat niet zo is, dan is het volgende onderdeel misschien iets voor jou. We zagen op het programma van New Wine staan preektekenen. Ja, en wat dat is, verslaggever Maria zoekt het voor ons uit. Zij is wat verder weggelopen op het terrein en dat hoor ik ook aan de verbinding. Dit was net ook en toen kwam het gewoon helemaal goed. Dus ik praat even door en dan horen we Maria vast luid en duidelijk. Maria.
3: Goedemorgen, Anis. Zeker.
0: Goedemorgen.
3: Ja, ben ik goed te verstaan?
0: Zeker. Waar ben je terecht gekomen?
3: Nou, we zijn vlakbij de EHBO-post maar gaan staan. Want we dachten van, nou, als er dan iets misgaat, dan hebben we gelijk hulp bij de hand. Maar ik denk niet dat het zo heel gevaarlijk wordt met preektekenen. Of wel, Janita?
4: Nee, dat verwacht ik ook niet. Ja, hooguit dat je handen onder de inkt komen te zitten.
3: Ja, want Janita van Ginneke, die heb ik hier inmiddels ontmoet. Jij staat hier lekker te kamperen met je gezin, geloof ik. En je gaf me net even een kleine rondleiding. Met wie ben je hier?
4: Ik ben met wat mensen van onze huiskerk uit Rotterdam. En ook wat ex-huiskerkleden die inmiddels het land in zijn gegaan. En we staan bij Rotterdam United als groep.
3: Kijk, en jij doet dus aan preektekenen. We hebben net al even wat zitten bladeren door jouw schetsboek. Nou, ik vond het verrassend nog eigenlijk veel letters voor een tekenaar.
4: Ja, klopt. Ik vind het toch ook belangrijk dat echt wel de boodschap zelf er ook goed in terug te lezen is. Dat het echt een soort visuele samenvatting is. En dan verrijkt ook met tekeningen.
3: Nou, over die tekening, daar gaan we zo nog even verder over spreken. Maar ik ben wel eerst benieuwd. Ja, dit is bij jou ooit ook ergens begonnen.
4: Ja.
3: Een klein meisje in de Geefmeerde Kerk vrijgemaakt, begrijp ik. Beetje noodgedwongen volgens mij, toch? Dat je moest gaan tekenen.
4: Ja, klopt. Er was geen kinderwerk of kindernevendienst in die tijd. Dus ik heb heel veel met mijn notitieboekje in de kerk gezeten. Heel veel getekend en meegeschreven ook wel. En ik denk dat daar toch wel de oorsprong van mijn tekentalent ligt.
3: Weet je nog wat van die eerste tekeningetjes die je maakte?
4: Nou, ik weet dat ik ook het geboortekaartje van mijn jongste broertje en zusje mocht maken. Dat ik daar een soort, hoe zeg je dat? Zo'n een wieg waarin een soort stapelbedwieg had ik getekend. En dat is uiteindelijk op het geboortekaartje terechtgekomen. Dus dat is nog een tekening die ik me kan herinneren van heel jong.
3: Oh, wat mooi. Hoe oud was je toen?
4: Ik denk 4.
3: Toen je dat ging tekenen al?
4: Ja, dus het zat er al wel vroeg in.
3: Wow, dat is echt heel jong. Oké, als ik kijk naar mijn eigen 4-jarige tekeningen, dan is... Nou, dan laten we het daar gewoon niet over hebben. Maar jij bent dus dat tekenen gaan doen. En wanneer werd het voor jou dat je dacht van, hé, maar hier zit eigenlijk veel meer in dan ik zelf dacht toen ik ermee begon?
4: Nou, op de middelbare school gingen mijn broertjes en zusjes op sport. Toen heb ik tekencursussen gedaan. En ik zag echt wel op de middelbare school, vond ik dat gewoon echt superleuk. Dus tekenen was echt een van mijn lievelingsvakken. En toen dacht ik ook van, als ik iets ga studeren hierna, dan moet dat zeker iets met tekenen zijn. Dus toen ben ik industrieel ontwerpen gaan studeren. En daar zat ook gewoon tekenen bij. Dus dat vond ik echt fantastisch. Dus toen dacht ik wel echt van, ja, dit wil ik eigenlijk echt doen later. Als ik groot ben.
3: Ja. En dat tekenen tijdens een preek, zonder al helemaal in te gaan op de details, maar eventjes gewoon, wat is het nou precies? Wat doe jij tijdens een preek?
4: Ja, wat ik eigenlijk doe is luisteren naar wat de spreker zegt, waarvan ik denk van, hé, dit is volgens mij de kern. En dat probeer ik visueel weer te geven. Dus niet alleen met woorden, maar ook met beelden. Want ik wel geloof dat juist die combinatie van woord en beeld heel goed werkt. Dus ook de plaatjes die in mijn hoofd ontstaan, die probeer ik op papier te zetten, zodat het ook visueel duidelijker wordt van wat was nou de kern? Wat heeft mij geraakt? Of wat was de essentie van wat de spreker over wilde brengen? En ik denk ons brein werkt heel vaak visueel. Plaatjes blijven veel beter hangen. Dus daar werkt het voor mij heel goed voor dat ik de plaatjes uit mijn hoofd op papier zet, om het ook weer te kunnen delen met anderen.
3: En volgens mij had het ook alles te maken met hoe je luistert, of misschien ook wel waarmee je luistert.
4: Ik van nature luister ik ook wel heel veel met mijn hoofd. Dus wil ik het snappen, wil ik het heel correct opschrijven. Maar je kunt ook luisteren met je hart. Zo van, wat raakt mij? Wat is nou de essentie ook van wat ik merk dat de spreker raakt? Maar ook met de Heilige Geest kan je luisteren. Dat soms iets wat de spreker helemaal niet zegt, of de dominee, dat je merkt van dit zegt God tot mij. En dus dan luister je ook met je geest eigenlijk. En dan dat zijn ook dingen die je erin kunt zetten, waarvan je zegt, oh, dit is echt voor mij de boodschap vandaag, of het plaatje wat in mijn gedachten kwam.
3: En voel je dat dan ook echt soort van door je heen werken? Als je dan aan het tekenen bent, dat je denkt, oh, nu moet ik echt aan de gang. Dat je hand bijna aan het werk wordt gezet.
4: Nou, zo voor mij werkt het niet zo. Wel is dat ik echt denk van, ja, dit is het plaatje. Een metafoor of bijvoorbeeld bij de preek van vanmorgen dacht ik, op het eind ging het over dat de kracht van de Heilige Geest is om ook te getuigen van Jezus in de hele wereld. Dat was een kleine boodschap, maar ik zag meteen een aardbol vormen waar gewoon pijlen overheen gingen van de Geest die eigenlijk heel de wereld wil bereiken met Gods liefde en met de boodschap van Jezus. En dat is dan zo'n plaatje, dat komt er echt zo in me op. En dan denk ik, ja, volgens mij is dat ook echt Gods verlangen.
3: Nou, dat is ook een plaatje wat ik net al even mocht zien. We gaan het er zo zeker nog uitgebreider over hebben. En natuurlijk ook over de workshop die jij later vandaag hoopt te geven. Dus dat zo meteen. You are Alpha.

0: René en Elisa met Schuilplaats. En daarvoor hoorde je Red Worship met Lizzie Morgan, Alpha en Omega. Op de New Wine Zomerconferentie kun je oefenen met preektekenen. Je hoorde net al een klein beetje wat dat is. Janita van Ginneken die ontdekte het tijdens de vele kerkdiensten waar zij als kind bij in de banken zat. Ja, en verslaggever Maria is bij Janita om die preektekeningen van dichtbij te zien.
1: Ja, dat tekenen, dat heeft, dat doe jij nog steeds, Janita. Want jij bent hier tijdens New Wine ook al flink aan het tekenen gegaan. Hoeveel heb je er inmiddels gemaakt van deze conferentie?
2: Ja, eigenlijk van alle diensten in de hoofdtent heb ik een tekening gemaakt. Dus ja, 4 inmiddels.
1: Ja, precies. Hey, en jij geeft dus een workshop later vandaag. Tussen 4 en 5 is die in de NBG Seminar Tent. Moet ik even er goed bij zeggen. Hoe laagdrempelig is dat bijvoorbeeld voor de mensen die al luisteren en denken, oh, dat tekenen, joh, ik kan dat helemaal niet. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wat zou jij tegen deze mensen willen zeggen?
2: Nou, je hoeft echt niet te kunnen tekenen. Want dat zeg ik ook, het gaat niet om mooi. Maar het gaat gewoon om de beelden die je hebt. Of de woorden die je hebt. Gewoon net wat helderder neerzetten. En het gaat ook echt over plezier maken. Net als kinderen heel veel tekeningen maken. Waarom stoppen we daar eigenlijk mee als volwassenen? Dat is eigenlijk jammer.
1: En dat programma dat jij tussen 4 en 5 hebt. Kun je even in grote lijnen al een tipje van de sluier? Wat kunnen mensen verwachten?
2: Ik leg heel kort uit waarom zou je dit überhaupt doen. Hè? Wat heb je daaraan? En dan kijken we ook naar wat heb je nodig? Hoe luister je? Wat ik net al zei. En daarna gaan we eigenlijk ook heel erg praktisch aan de slag. Dus je krijgt eigenlijk een soort tekentraining in een heel korte tijd. Dus hoe teken je figuren, mensen, kaders, pijlen? Hoe combineer je woorden daarmee? Dus we gaan ook gewoon lekker veel oefenen. Dus er ligt pen en papier, dus mensen kunnen gewoon lekker aan de slag. En op het eind hebben we het ook nog over waar kan je het allemaal voor gebruiken? Dus niet alleen voor preken, maar ook voor andere dingen in je kerk.
1: Nou, en mochten al die, dat is zo'n leuk programma, je nog niet over de streep hebben getrokken. Jij hebt dus hier ook je kladblok bij je met, of jouw kladblok. Ja, dat vind ik eigenlijk dat vind ik eigenlijk gewoon geen recht doen aan de mooie tekeningen die erin staan. Ik zei net al best wel wat tekst, maar wel echt op zo'n manier vormgeven dat je denkt, oh, dit kijkt lekker. Hoe zou jij het zelf een beetje omschrijven, wat jij maakt, jouw stijl?
2: Ja, het is eigenlijk een combinatie van de woorden die gezegd zijn, die me raken. Waar ik telkens ook, als ik dan een plaatje in mijn hoofd heb of een plaatje is geschilderd door de spreker, eigenlijk een voorbeeld, dat ik dat probeer te tekenen. Zodat je ook weer denkt, oh ja, dat is wat hij zei. En dan kan je het eigenlijk gewoon beter onthouden. En zo ook niet per se van boven naar beneden, zoals bij geschreven tekst. Maar een beetje heen en weer springen met je aandacht. Van wat springt er voor mij uit? Dus het is een combinatie van allerlei soorten tekst. Hoofdletters, kleine letters. Maar ook mensfiguren, ook wat iconen. Hier staat een voorbeeld, dat wijs ik nu aan. Wat Danielle net in de lezing zei over een man die in een vuilnisbak verstopt zat. Nou, dat soort dingen, die blijven me dan bij en die teken ik dan uit bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Je had het inderdaad ook uitgebreid over dynamiet. Dat zie ik op je tekening terugkomen. De brandende struik met, ik denk, Mozes erbij getekend.
2: Ja, klopt. Ja. Nee. Nou, en inderdaad, wat ik net zei, hè, dat beeld van mensen die over de hele wereld gaan met de kracht van de Heilige Geest.
1: Oh ja, precies. Ja. Hey, en je hebt er dus in totaal 4 gemaakt. Welke springt er voor jou nou het meeste uit even van de afgelopen 4 diensten? Heb je een stukje van een tekening waarvan je zegt, ja, hier ging ik echt even aan.
2: Nou, de conferentie begon met eigenlijk de vraag, hou jij meer van een donut of van een gevulde koek? En dat was ook gelinkt aan het thema voor de goede vrede. En vrede, is dat nou de afwezigheid van conflict of de aanwezigheid van God? En donuts, die kenmerken zich door de afwezigheid van iets, namelijk dat gat in het midden. En de gevulde koek, dat gaat over wat juist erin zit. En dat plaatje, dus ik heb een donut en een gevulde koek heel groot op mijn eerste vel staan. En dat vond ik wel een heel leuk pakkend beeld van wat meteen aan het thema linkte. Ja. Maar ik vond ook die van vandaag erg mooi, die van Danielle Strickland, waar ik net al vertelde.
1: Nou, en je tekent zwart-wit, maar zo'n donut ziet er wel echt zeer appetijtelijk uit, zal ik erbij zeggen. Je net was je al even aan het vertellen over iets van, oh, dat raakt me, of dan krijg ik echt een beeld en dan zie ik gewoon het enthousiasme echt zo van je afspatten. Maar wat gebeurt er nou precies als jij op deze manier aan het tekenen bent tijdens een preek? Kun je daar woorden aan geven?
2: Ja, wat gebeurt? Dat vind ik eigenlijk best wel lastig, want het is ook, omdat ik het ook veel in mijn werk toepas. Dus ik doe het voor kerken en ik doe het voor allerlei organisaties om hen te helpen de beelden van andere mensen zeg maar uit te tekenen. En in dit geval gaat het ook heel erg over de beelden die in mijn hoofd ontstaan. Dus ik vind het gewoon heerlijk om op deze manier mezelf uit te drukken en ook dingen over te brengen aan anderen. Ook bijvoorbeeld, ik heb een filmpje gemaakt om het evangelie uit te tekenen. Ja, dan ga ik helemaal op aan. Dat ik denk, dit is de boodschap van God en die kan ik dan nog meer kracht bijzetten met tekeningen. Ja, dat vind ik fantastisch.
1: Nou ja, je deelde net ook al even dat je deze workshop tot in de middernachtelijke uurtjes voor hebt zitten bereiden. Omdat je gewoon zoveel ideeën kreeg. Het bleef maar stromen. Hey, en een van de dingen die jij noemde als ook wat brengt het je nou, zeg maar, om dit te gaan doen. Kun jij daar zelf iets over delen? Wat heeft het jou gebracht om zo de preek te beleven?
2: Ja, het is denk ik dat in woorden kun je soms dingen uitdrukken. Maar net God heeft ons gemaakt met ook heel veel verbeeldingskracht. En het is juist die combinatie van woorden, ook in de Bijbel, het geschreven woord, maar ook het woord wat God misschien wel tot je spreekt door plaatjes heen. Om dat te combineren, dat is gewoon heel krachtig. Ook om er met andere mensen over te kunnen praten. Dus het is niet alleen voor jezelf dat je zelf een ander inzicht krijgt. Dat je kijkt naar je tekening en denkt, oh, hey, er valt mij ook ineens iets op. Nu door hoe ik het teken. Maar ook dat andere mensen er soms weer andere dingen in kunnen zien. En dat ook weer je gesprek verrijkt. Omdat je allebei andere plaatjes hebt bij een woord. En door...
1: De jingle wordt even meegezongen door voorbijfietsende jongens.
2: Ja, precies. Nee, maar juist ook doordat je er dan met andere mensen over praat en die beelden combineert, begrijp je elkaar ook beter. En krijg je soms nieuwe beelden van wie God is.
1: Ja, en ik ben toch ook wel even benieuwd, de mensen die naast jou zitten in de kerk, hoe reageren die op jouw tekeningen?
2: Nou, gisteravond en vanmorgen hoorde ik, oh, wat maak jij op een bijzondere manier aantekeningen? En gisteren zei nog een mevrouw van, oh, dat zou ik ook wel willen leren. Dus toen zei ik, nou, je kan morgen naar de seminar.
1: Ja, tussen 4 en 5 dus, hè, bij de seminar tent van het MBG. Laatste vraag. Heb jij ook echt nog een beetje een missie voor ogen met die workshop die je later vanmiddag geeft? Wat wil je mensen echt meegeven?
2: Ja, dat ga gewoon lekker creëren. Gebruik ook je creativiteit. Of het hoeft echt niet mooi te zijn. Het is geen kunst. Maar gebruik ook de plaatjes die God in je hoofd zet om dingen uit te leggen. Dus ga tekenen als je iemand discipelt of in je kerk om samen een plan te maken. Woord en beeld bij elkaar, dat werkt gewoon heel sterk. En ik hoop gewoon dat veel meer mensen daarmee gaan oefenen en het gaan durven. Dat ze dat lege vel durven te vullen en zichzelf zo uit te drukken.
1: Nou, Janita, dank je wel. Ik kan ook zeggen, ze ziet er helemaal niet eng uit. Dus volgens mij, het is gewoon een hele lieve dame waar je vanmiddag bij terechtkomt. Heel erg gewoon een A4 notitieblok bij je. Ja, dus het is gewoon komen, toch?
2: Ja, zeker. Allemaal welkom.
1: Top.
0: Ga gewoon tekenen. Nou, en daar wordt gehoor aan gegeven aan die oproep. Ik zie bij ons in de app ook zoveel mooie tekeningen voorbij komen. Wat een heerlijk creatieve uren waren dit. Dat zeg ik zelf even. Terwijl Maria outtunes en dat hoor je. We zijn live vanaf de New Wine Zomerconferentie. En ik hoop dat je thuis ook geïnspireerd bent om aan de gang te gaan. Misschien wel een gevulde koek te pakken of een donut. Hier zijn ze in ieder geval wel voorhanden op het conferentieterrein. Maar voor mij is dat nog niet zo ver hoor. Nee, we gaan eerst nog eventjes door met brandstof. En met die zoektocht naar de gouden munt. Ik zie weer wat jonge mensen hier rondom de studio verzameld. Ga ik ze een zetje in de goede richting geven? Reken maar van yes. Dit is muziek van Hillsong, Young and Free. This is Living.

0: Hillsong Young and Free met This Is Living. Ja, en dan komt er normaal het moment waarop ik alles overdraag aan Daan. En dat kan hier natuurlijk ook gewoon op Nieuwmijn, want hij is er.
1: Wat een geruststellende gedachte, ja. Dat je alles overdraagt aan mij.
0: Ja, ja, hoor je een beetje dat ik denk, nu mag jij ervoor zorgen voor de winkel.
1: Was het een gedoe?
0: Het is, als ik een klein kijkje geef achter de schermen, niks ten nadele van de techniek. We hebben fantastische mensen rondlopen. Maar als je de eerste bent, jij weet dat, hè?
1: Nee, af en toe die Sjaak.
0: Och man, alles was weer een beetje anders dan anders. Dus het was niet zo strak allemaal als ik graag zat gewild. Maar dat geeft niet. Ik zei het al, het was mooi qua inhoud, denk ik. Met name door Maria, die hier weer is aangeschoven. Ach man, die is zo goed.
1: Die blijft ook, zo dadelijk.
0: Ja, zometeen. Ik zei alles overdragen. Ook gewoon collega's.
1: Je gaat niet weg, hè?
0: Nee, Maria blijft gewoon.
2: Nee, ze staat er gewoon bij.
0: Ja. Ze is erbij. Je kan ook een microfoon pakken.
1: Ja, doe even mee.
0: Ja, gezellig.
2: Ja, hi, hallo. Ik wil mijn wandelzender erbij pakken, maar ik kan natuurlijk gewoon hier. Nee, ik blijf nog even. Ja, als ik dan de kans krijg om bij Daan aan te haken, dan in de lunchroom, dan zeg ik let's go.
1: Ze blijft.
0: Hey, jullie zijn er klaar voor, dat hoor ik al. Ja, lossen jullie ook nog even die muntenzoektocht op? Want ik heb net Liesco op pad gestuurd. Als het goed is, is ze zometeen samen met de moeder hier terug.
1: En dan?
0: Boekje weggeven van thuis.
1: Oh ja, boekje. Oh ja, ja.
0: Heel goed. Ja. Hey, veel plezier zometeen. Jij vertelt de mensen zelf al wat je gaat doen. Ja, hè? Heel goed. Gaan wij luisteren naar For King and Country. Dit is God Only Knows.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen. Er zouden 7 gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
11: Over een paar minuten gaan de deuren van onze lunchroom open. Deze week is dat onze mobiele lunchroom, die we ergens in Brabant hebben staan en waar ze heel goed kunnen zingen. Dit wordt straks massaal meegezongen.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
20: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
22: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Met Daan Hartgers.
25: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Grootnieuws Radio, live.
1: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: Ja, dat was toch wel een stille wens van mij om nu eens niet om 12 uur de deuren van onze lunchroom in Veenendaal te openen, maar om met onze mobiele lunchroom op een festival te mogen staan. Nou, een paar zomerfestivals die vielen af. En eigenlijk bleef er maar eentje over. En daar wilden we met ons lunchroomteam al heel lang naartoe. En waar rempel, daar staan we nu. Op New Wine in Liemde, dat ligt in Noord-Brabant, zo tussen Bokstel en Sint-Oederode, waar de New Wine zomerconferentie plaatsvindt. En het is hier fantastisch. Mooie omgeving, gezellige mensen. En nee, we gaan al niet naar huis, nog lange niet. Sterker nog, onze lunchroom is hier tot en met donderdag, zo is het, van 12 tot 2 geopend. Ik zou zo zeggen, schuif aan bij Daan. Dat gaan vandaag allerlei mensen doen, waaronder vandaag Martijn Buwalda. Nou, er is hier van alles te beleven. En daarvoor nemen we zo dadelijk even een kijkje in onze keuken. En dat doet mijn collega Maria.

0: Dat blijft een mooie zin in dit lied. Hoe weet je nou dat God leeft? Nou, zong deze Nicole Siemullen. Ik sprak hem vanmorgen nog.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Ja, we staan met onze mobiele lunchroom op het Dorpsplein, zal ik maar zeggen, van die New Wine Conferentie. Waar heel veel te zien is. Allemaal leuke standjes zie ik. Zie allemaal gezellige mensen die even een broodje happen.

0: 5. Wat er wel in zit, ja, dat is gewoon een lekker broodje. Dus ik ben maar eens even gaan staan bij de rij van de bakker. Dag mevrouw. Hallo. U staat in de rij voor een, ja, waarvoor eigenlijk? Wat komt u hier?
1: Een krentenbol.
0: Een krentenbol? Ja. Maar u heeft al 2 zakken vast?
1: Ik heb 2 zakken vast, ja.
0: Wat is er misgegaan?
1: Nee, er is niks misgegaan. Ik werk voor Stichting Gaven en ik mag een lunch verzorgen voor mijn collega's. En voor het interculturele muziekteam. Zo, vandaar dat ik dacht, we gaan even wat verse broodjes halen.
0: Dus u heeft al wat gehaald, maar er komt gewoon nog wat bij.
1: Nee, dat heb ik net gepakt en toen kwam ik erachter, oh, er is ook een rij. Dus heb ik me netjes aangesloten.
0: Zo is het gegaan. Ik snap het nou. Wat dienstbaar. En wat komt er nog meer? Blijft het bij krentenbollen of nog wat anders lekkers gezien hier bij de car?
1: Nou, ik heb in onze tent al verschillende lekkere dingen liggen. Dus dit is even een aanvulling.
0: De bonusbol, zeg maar.
1: Dit is de verse aanvulling.
0: Lekker. Nou, eet smakelijk vast. Even naar je achterbuurman. Goeiedag. Ja, hi. Jij staat ook in de rij voor de broodjes?
2: Jazeker.
0: En wat gaat het worden, denk je?
2: Ik denk een warm frikandelbroodje. Dus dat was vorig jaar, waren die erg lekker hier. Dus daar gaan we weer voor.
0: Kijk eens. En blijft het daarbij? Of nog wat anders lekkers misschien?
2: Nou, als ik iets van taartjes kan vinden, dan ga ik misschien mijn veldje blij maken. Want die lusten ook wel wat, denk ik.
0: Ja? Heb je nog iets speciaals te vieren dan ook?
2: Nou voor mezelf... Ik denk het wel, dat ik hier ben. Ik vind het hier een hele leuke plek, dus ja. Nou,
0: wat goed. Wat brengt je tot dusver? Heb je iets waarvan je zegt, oh, dat vond ik echt nu al een hoogtepunt?
2: Ja, de preek van gisteren vond ik erg goed. Dus dat lean back en pray, wait and receive, dat vond ik een hele mooie. Lekker in ontspannen houding bidden en dan weer openstaan voor wat God doet, in plaats van ddat je daar zelf keihard voor moet werken. Dus dat sprak me wel aan.
0: Nou, en ondertussen ook nog gewoon lekker genieten van een frikandelbroodje. Heerlijk.
2: Heerlijk, hè? Ja, lekker.
0: Geniet ervan, hè? Eet smakelijk.
2: Dankjewel. Doei.

De dingen die je doet die niemand ziet, die zeggen wie je bent. Denk aan moeders hè, die dag en nacht voor hun kinderen klaarstaan. Denk aan mensen in de zorg. Denk aan al die vrijwilligers die de toiletten hier op New Wine schoonmaken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de dingen die je doet die niemand ziet, die Martijn Buwalda doet. We zouden het hem straks kunnen vragen, want hij schuift hier straks aan in onze lunchroom.

0: Door de Elevation Worship met Graves into Gardens. Het is 12:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het droog en de zon die breekt steeds vaker door. Temperatuur die loopt op naar 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog met 19 graden op de Wadden tot 24 in Brabant, dus ook hier in Liende.
1: De lunchkaart.
0: Het is een gezellig boel hier in onze lunchroom. Dames, goedemiddag. Ik zeg dat tegen Sylvia en tegen Ella.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: We zijn, jullie zijn een beetje overvallen, hè?
2: Ja, helemaal.
0: Jullie zijn erin geluisterd.
2: Ja,
0: kom even een klein beetje dichterbij. Ja, zeg. Waar komen jullie vandaan, dames? Sylvia?
3: Uit Leerdam.
0: Leerdam?
2: Ja.
0: En Ella?
4: Ik kom uit Veenendaal.
0: En, zeg, daar zitten wij ook.
4: Echt waar?
0: Normaal gesproken.
4: Ja,
0: klopt. Ja, oh, wat leuk. En zijn jullie de hele week hier?
4: Ja.
0: Ja? Al vaker, Sylvia?
3: Vorig jaar voor het eerst.
0: Oh joh, en je dacht, gaan we gewoon nog een keertje doen?
3: Was goed bevallen.
0: Oh ja?
3: Dus we doen het nog een keer.
0: En waar zit dat in, dat zo goed bevalt?
3: Ook in Ella.
0: Oh ja?
4: En in Sylvia.
0: Ah, wat mooi. Kijk, wat mooi. Zeg, ik heb een muzikaal menu voor jullie. Het is altijd lekker, hè? 12:30.
3: Ja,
0: lekker. Met daarin altijd een voor-, hoofd- en nagerecht. Het zijn twee menus. Ik heb de menukaart even voor jullie neergelegd. Zie je dat?
4: Ja.
0: Er staat een menu A op en een menu B.
3: Ja.
0: Maar misschien denk je, ik heb geen idee waar het over gaat. Ik laat ze even horen. Dan is aan jullie straks de keus welk menu we helemaal gaan draaien.
4: Helemaal goed.
0: Ja? Nou, daar gaan we. Goed luisteren.
1: Menu A.
0: Met daarin Undignified, Be Still My Soul.

0: Nou, dat was al smakelijk, hè? Dat was A, dus ja. Dat was A.
1: Menu B.
0: Daarin What a Friend We Have in Jesus, All My Soul en deze.
2: Weet dan,
0: die keuzes, hè?
2: Er zijn al

0: Nou, dat moet het zijn.
1: Ja.
0: Nu is het normaal altijd zo dat de luisteraar, en dat zijn er nogal wat, die bepalen eigenlijk wat het wordt, A of B. Maar laten we het zo simpel doen. Jullie krijgen een minuutje of vijf of zo om er even over na te denken. Kom ik straks bij jullie terug en hoor ik wat het straks gaat worden. Ja?
2: Daan Hartgers.
0: Is dat een goed idee, dames? Ja. Succes, hè? En laat het even bezinken. Ja, dat komt goed, hoor. Dat komt goed.
3: Ja, ja.
4: De Lunchroom.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

Zojuist Ademproject, Wij zijn uw kerk. Een van de mensen uit dit project stond hier gisteravond al te schitteren. Met een compleet nieuw koor. Dat werd hier ter plekke samengesteld. Klonk fantastisch. Nu hoorden we dat Ademproject hier deze week ook nog op onze conferentie optreedt. En we zijn bezig om hen bij ons te laten aanschuiven. Nou, je hoort het vanzelf. Of dat allemaal goed komt. Sylvia en Ella die hebben bijna hun keus gemaakt uit de muzikale lunchkaart hier vanuit Liemden. Vanaf de New Wine Zomerconferentie. Je hoort zo dadelijk hun keus.

0: hoorde Psalm 119 op muziek, hè? Met al mijn kracht, je hoorde de Psalm Project. Het is 12:15 precies en dan weet je wel hoe laat het is.
1: De lunchkaart.
0: De uitslag van de muzikale lunchkaart. Normaal kunnen jullie thuis, onderweg, waar dan ook, al fietsend, al sportend, al rennend, nou ja, waar dan ook, je keus bekendmaken uit de muzikale lunchkaart. Ah, deze week doen we het even anders. In dit geval met Sylvia en Ella. Dames,
2: hallo.
0: Kom even een beetje dichterbij.
2: Hallo.
0: Is het een beetje gelukt?
2: Ja hoor.
0: Was het een zware bevalling?
2: Viel heel erg mee.
0: Ah, ja.
2: We waren het eigenlijk meteen
3: gelijk
2: met elkaar
3: eens.
0: Ja, waar zat hem dat in, Sylvia, dat zo snel rondkwam?
3: Misschien dezelfde smaak,
0: ja.
3: Maar ja, lef. Ik ben een heel groot fan van Lef.
0: Oh,
3: dus
0: ja.
3: Vind het helemaal geweldig, ja, dat hij erbij zit.
0: Ja, Casting Crowns, Steven Curtis Chapman, ja. Ricky Skeks. Heb je daar ooit van gehoord?
2: Dat niet, maar
0: nee,
2: het lied
0: wel.
2: Ken ik wel.
0: Ja. Zoek thuis eens op, Ricky Skeks.
2: Ja,
0: is te gek. Muziekliefhebbers beiden, Ella?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, ontdekking en deze muziek.
0: Oh,
2: en, zeker.
0: Dat is helemaal je pakkie aan.
2: Ja, ja, klopt. Heel mooi.
0: Waar geniet jij van, Sylvia? In de algemeenheid, qua muziek?
3: Ja, wel worship muziek.
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat doet dat met je?
3: Maakt me vrolijk.
0: Oh.
3: Ja.
0: Ja.
3: Geeft me een goed gevoel en dicht bij Jezus. Dus, ja.
0: En dat kunnen we wel gebruiken.
3: Altijd, ja. En zeker ook die armen om je heen.
0: Ja.
3: Die heeft niet een arm nodig.
0: Ja, absoluut. Zeg, dank voor jullie bijdrage aan onze lunchroom. Ik ga hem speciaal voor jullie draaien.
3: Mooi.
0: Heel fijn. Daar gaan we.
4: De lunchkaart.
0: Met daarin de liederen. What a friend we have in Jesus. Oh my soul. En deze dus. Open armen van Lef en Reijer. Geniet ervan, dames.

0: prijskaart.
1: En dat was menu B. Ja, eigenlijk alleen maar bepaald. Want dat doen we deze week door Sylvia en Ella. Ze zijn aanwezig hier op de New Wine Zomerconferentie. Met in menu B de liederen What a Friend We Have in Jesus. Stephen Curtis Chapman, Ricky Skaggs, Oh My Soul. Je hoorde Casting Crowns. En daar weer voor, hè, als voorgerecht. Armen om je heen, lef en rijden.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van...

0: en een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een tbs-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en de Duitse grens 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven.
8: Geen idee of je iets volgt van momenteel de corona-verhoren. Nou, er komt veel ellende mee naar boven, veel nare herinneringen. Maar die tijd heeft ook veel moois voortgebracht. Zoals bijvoorbeeld dit lied dat toen geschreven is. En dat hoor je zo.

0: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat zij kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
13: De Lunchroom
14: met Daan Hartgers.
0: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: Met Lauren Daigle, Thank God I Do en You're the Grace, uitgevoerd door Martin Smith. We staan met onze mobiele lunchroom ergens in Brabant, op een schitterend terrein in Liemde. Noord-Brabant is dat, hè. Daar vindt de New Wine Zomerconferentie plaats, waar diensten zijn bij te wonen. Er zijn heel veel sprekers en er zijn allerlei verschillende excursies, bootcamps, seminars en workshops. En ja, waar zouden we zijn zonder muziek? Een van de muzikanten die hier is, die ken je wellicht van de liederen als Je draagt het niet alleen, Tot je veilig bent, Nog één rivier. Of natuurlijk van dat tv-programma Beste Zangers, waar Hanna May dit liedje toen van hem zong.
3: Deze is voor jou.
2: Dat genieten. En de schrijver van dit lied en tientallen andere liederen schuift hier straks aan, hier in onze lunchroom.
1: Opgebouwd worden en geïnspireerd
0: tijdens de zomer van Groot Nieuws Radio.

0: Hier op de New Wine Zomerconferentie gaan veel seminars en samenkomsten over het werk van de Heilige Geest. Zoals het ontstaan van vrijheid, zoals het ook beschreven staat in de Bijbelboek. En wel 2 Korinthe 3 vers 17, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En naar aanleiding van die tekst werd dit lied geschreven. Freedom, Jesus Culture en Kim Walker Smith.
1: Grootnieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Elke dag serveer ik rond dit tijdstip een plaat die iemands hart raakt. Dat kan door een tekst komen, dat kan door de muziek komen, of een combinatie van beide. Of door bepaalde herinneringen die gekoppeld zijn aan een lied. En collega Maria heeft zo'n verhaal bij een plaat.

0: Hey Daan, ja, je rolt soms zomaar met je neus in een verhaal dat je denkt zo... Hallo, we kenden elkaar net nog helemaal niet, hè? Ik heb me nog niet eens voorgesteld trouwens. Ik ben Maria.
1: Ik ben Hans.
0: Hans. Kijk, ik trof Hans hier. Die was net even zoekend op zijn telefoon een beetje aan het rondkijken. Want jullie zijn hier ook voor het eerst, hè, vandaag?
1: Ja, dat klopt. Vandaag voor het eerst aan de kennis maken. En het bevalt prima.
0: Samen met je vrouw. Ja. Nou, en ik vroeg je dus naar een nummer waarvan jij zegt van... Nou, dat komt altijd zo binnen. En jij had er gelijk eentje. Welke is het?
1: Ja, 10.000 redenen. En dat is sowieso... omdat ik... mijn leven lang heel veel redenen heb om dankbaar te zijn. En in het bijzonder, er komt een gedeelte in voor... dat op een gegeven moment het levenseinde nadert. En ik heb vanwege mijn werk bij de politie een paar keer meegemaakt... dat ik de dood in de ogen heb gezien. En dan komt het keihard binnen. En dat ontroert me elke keer. En wat er dan... Maar daar blijft het dus niet bij. Want de kracht van het lied is de troost en de belofte die eraan vastzit. En daar put ik dan weer enorm hoop uit. Dus het feit van, als het einde nadert is God er ook. Dat is een enorme troost. En ik heb helaas door mijn werk PTSS opgelopen. En daar ben ik nu zover van genezen dat ik het geen genezing noem, maar bevrijding. Want het is zo'n enorme bevrijding. Maar het grijpt me elke keer nog wel aan als ik het lied hoor.
0: Ja, want hoe dicht bij de dood ben jij gekomen?
1: Ik heb met mijn blote handen een gewapende persoon aan moeten vallen. Omdat ik gewoon geen tijd meer had om mijn eigen wapen te pakken. Zo extreem was het.
0: Zo, dat is echt heftig. Dus dat zijn ook de momenten die misschien wel door jou heen schieten... op het moment dat jij dit nummer staat te zingen?
1: Dat komt gewoon weer in beeld, ja, voor mijn ogen, ja.
0: En dan, wat brengt dit liedje dan op zo'n moment? Als je, je hebt dus echt de dood in de ogen gekeken en dan zing je dit lied. Ja, wat brengt dat jou?
1: Ja, gek genoeg. Je kunt zeggen van je krijgt een herbeleving. Maar dat is het dus niet. Ik krijg wel letterlijk het beeld weer voor me. Als ik goed kon tekenen, dan zou ik er een schilderij van kunnen maken. Maar dat kan ik niet. Maar het mooie is dus, daarom zeg ik ook bevrijding. Ik kan het gewoon zingen. En ik blijf daar dus niet in hangen in die herbeleving. Daarom zeg ik, ik ben ervan bevrijd. Ik krijg niet elke keer de herbeleving. Ik zie er voorbij. Voor de nood van dat moment. En ik ben er... doorheen gekomen. En helaas heb ik ook collega's verloren in het werk. En ik ben er nog. En dan denk je van het was mijn tijd nog niet. En dat is een heel mooie cliché-opmerking. Maar God heeft me wel bewaard, want ik had nog een taak hier. Dus dat is een hele belangrijke. En dat je dus de troost en de kracht die je eruit kan halen... dat is gewoon fantastisch mooi. Heel bemoedigend.
0: En 10.000 redenen zingt het lied. Als je even op dit moment, waar ben jij nu het meest dankbaar voor?
1: Dat mijn vrouw bij me is. We waren vorige week 39 jaar getrouwd.
0: Gefeliciteerd nog.
1: En dat is ook een getuigenis wat je kunt geven. Dat je op een gegeven moment een vrouw hebt gekregen van God. Die in al die tijd dat ik zat te knokken om mijn PTSS te overwinnen... heeft zij het gezin draaiend gehouden. Dus als je nog een topmanager zoekt, daar staat er een.
0: Dat gaan we zeker onthouden. Dank je wel. Nou, laten we het nummer gaan luisteren en dankbaar zijn.

0: Wat een bijzonder verhaal bij dit lied. 10.000 redenen. Je hoort het verhaal van Hans. Daarmee werd het 2:30. En dus tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is vanmiddag droog en de zon die breekt steeds vaker door. Temperatuur die loopt op van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. 19 graden op de Wadden, 24 in Brabant. Dus hier ook in Liemde.
1: Daan Hartgers.
0: Zie ik daar mijn collega's, Luc en Laurens. Nou jongens, wat gezellig. Jullie zijn er straks om 4:00, hè? Blijven, hè? Niet op het terras gaan zitten, hè?
2: Nee, nee, nee.

0: crown.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
2: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
3: Ain't nobody but God did it. There's no way around.
1: Nieuw.
2: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Maat Siemer en daarvoor Need to Breathe.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Hier voor mij ligt het programmaboekje van New Wine, de zomerconferentie. Nou, boekje, het is bijna een hele bijbel. Man, wat een boekwerk. Waarvan alles in staat. Ik pak er even één dingetje uit. Eentje waar we misschien wel met duizenden mensen later heel veel plezier van gaan beleven. 1600 tot 1700 uur. Seminar liedjes schrijven door Freek van der Brugge en Martijn Buwalda. En Warempel. Martijn die staat hier.
3: Wat een toeval.
0: Goedemiddag Martijn.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg, daar zouden zomaar eens duizenden mensen later plezier van kunnen beleven. Want als jullie een workshop geven en die landt een beetje goed.
3: Ja, je weet, als er genoeg talent is en doorzettingsvermogen, dan zouden daar mooie liedjes uit kunnen komen. Ja.
0: Want hoe werkte dat ooit bij jou? Ben jij geïnspireerd door iemand? Heeft iemand jou ooit een goede gouden tip gegeven voor het schrijven?
3: Nou, wel door meerdere mensen onderweg. Dus ik ben begonnen omdat ik het zelf heel leuk vond. Maar iemand als Henk Pol, die heel veel heeft geproduceerd. Zeker. En ook veel liedjes schrijft, dat is echt een soort leermeester geweest. Ik heb met Stef Bos gewerkt, dat is echt iemand die... Ja, door met mensen te werken, dat zijn ook een soort hoorcolleges waar je ontzettend veel van leert.
0: Wat heb je van Henk geleerd? Want ik ken hem vooral als producer.
3: Ja, zeker. Nou, hij is een groot songwriter. We moesten een keer een klus doen voor televisie. Moesten we elke week een liedje schrijven. En ik zei toen dat ik dat dacht dat ik niet zou kunnen, want ik wist niet of ik elke week inspiratie had. En toen heeft hij mij geleerd dat liedjes schrijven eigenlijk heel weinig met inspiratie te maken heeft. Maar vooral met gewoon, kun je hard werken? Ah. Ben je bereid om... de moeite erin te stoppen die het nodig heeft om een goed liedje te maken. Ja, dacht ik, oh ja, top.
0: Ja, want heel veel mensen denken, ja, het moet maar gebeuren.
3: Nee, dat is echt onzin. Nee, natuurlijk niet. Ja, het is gewoon werk.
0: Hard werken.
3: Ja, het is gewoon hard werken. Ja, natuurlijk. Oh, ja.
0: Rollen teksten er in die zin wel makkelijk uit bij jou? Of blijft het hard werken?
3: Nee, ja, bij mij is mijn teksten zijn... Dat is wat ik het leukste vind en waar ik het snelste bij uitkom. Maar ik vind muziek bijvoorbeeld weer heel ingewikkeld. Terwijl andere mensen vinden het veel makkelijker om een mooie melodie te schrijven. Dus het is ook net waar je talent een beetje ligt en wat je het leukst vindt om te doen en wat je daardoor ook het meest ontwikkelt.
0: Ja, ja. Ja. Heb je ooit een tekst geschreven waarvan je later dacht...
3: Ja, heel vaak.
0: Martijn, had ik nou net even
3: ontzettend
0: niet
3: vaak.
0: Moeten doen?
3: Natuurlijk heel vaak.
0: Echt?
3: Ja, het meeste wat je schrijft is troep.
0: Oh joh.
3: Ja, tuurlijk. En pas maar een heel klein beetje komt daadwerkelijk uit op een album bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En daarvan, van al die liedjes op een album, blijven er vaak maar één of twee echt plakken. Dus, oh joh. Dat hoort erbij.
0: Zo werkt het.
3: Ja, zo werkt het, ja.
0: Welk onderwerp ligt er nog op de plank waarvan je denkt... het lukt me, ik wil er iets over schrijven, maar het lukt me maar niet?
3: Oh, daar heb ik op dit moment even helemaal niet een gedachte bij. Het nieuwe album is af en dat komt in september. Dus ik ben nu vooral bezig om aan de hand van die liedjes te kijken... hoe gaat de theatertour die eruit zien. Dus ik ben nu niet echt in een schrijfmodus.
0: Nee. Hoe werkt het, Martijn? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Je hebt iets geschreven, hè?
3: Ja.
0: Een A4'tje vol.
3: Uh-huh.
0: En dan hoor je eigenlijk pennen neer. Nu moet het klaar zijn.
3: Ja.
0: Hoe werkt dat?
3: Nou ja, bij zo'n televisieprogramma weet je dat een liedje op een bepaald moment af moet zijn. Want er is een productieteam, er zijn cameramensen. Alles moet op een gegeven moment gewoon beginnen. Ja. Je kunt moeilijk dan bellen en zeggen, ja, ik had geen inspiratie, dus stel de opname maar 2 weken uit. Dat werkt niet.
0: Je moet gewoon.
3: Ja. Je moet gewoon. Dus, maar jij hebt hetzelfde, denk ik. Jij moet met je radioprogramma beginnen op een bepaald tijdstip. Je kunt al moeilijk zeggen, ja, sorry, ik ben er nog niet helemaal aan toe, jongens.
0: Nee, dat is waar.
3: Nee, dus het is exact hetzelfde eigenlijk. Ja, dus hoe jij het doet met je werk, dan ben je er. Ja. En dan begin je gewoon. Nou, zo doe ik dat ook
0: wel. Ik dacht om 5:12 zou ik morgen komen.
3: Ja, precies. Ja, dan zegt iedereen, precies dat. Dus op een gegeven moment moet het gewoon af zijn en dan is het dus ook af. Ja.
0: Ja, ja. Heb je nog iets waarvan je denkt, daar droom ik over, dat zou ik nog willen maken? Heb je wensen, muzikale wensen?
3: Ja, ik zou heel graag een keer met een orkest of een strijkkwartet iets willen opnemen. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Ja.
3: Dat zou ik wel echt...
0: Waar liggen de drempels, Martijn?
3: Financiën.
0: Ja? Nou, dan gaan we op zoek, toch?
3: Ja. Dankjewel. Nee, dat komt vast een keer goed. Nee, en ook wel... ik wil dat iemand daar hele mooie arrangementen voor schrijft. Ik heb vorige zomer stond ik met Cloud in het... op uitnodiging van Cloud in het Concertgebouw in Amsterdam. Met een orkest.
0: Ja, dat, met
3: de Metropoolorkest, je weet niet wat je meemaakt. Ja. Dat is zo waanzinnig. Ja. Dus ja, dat...
0: Gek, hè? Ik krijg nu al kippen.
3: Ja, dat lijkt me...
0: Ik hoor niks.
3: Dat doet een orkest.
0: Oh, wat rimpel. Nu straks om 4 uur geef je die workshop samen met Freek.
3: Ja.
0: Heb je voor de mensen die daar niet naartoe kunnen... want die zitten thuis in Groningen, Friesland, waar dan ook... die daar niet... heb je één gouden tip?
3: Ja, werken.
0: Oh ja, echt?
3: Ja, niet wachten op inspiratie of denken het moet maar komen. Je moet beginnen en maak het af. Dus ook al ben je nog niet helemaal tevreden over wat je gemaakt hebt, maar ik hoor van heel veel mensen die zelf schrijven, ja, ik heb zoveel onaffe liedjes op de plank.
0: Maak ze af.
3: Daar kun je dus iets aan doen. Oh ja. Die kun je dus afschrijven. Ja. En op het moment, dat werkt bij mij zo dat een liedje af is, dan kun je ze ook even wegleggen, dan zijn ze uit je systeem. En ook slechte liedjes moeten soms uit je systeem. Oh ja. Dus, ja.
0: Zeg, je zit nu midden in de vakantietijd. Ja. Ja, je zei het net ook al zelf even. We nemen even een sprongetje naar september. Mm-hmm. Daar moet je aan de bak, man. Ja. 53 voorstellingen.
3: Ja.
0: De rest mag je hebben. Wat is de rest? Even heel kort. De rest.
3: Ja, kom lekker luisteren. Ja. Ja.
0: Ik heb even nagekeken. Bijna alle provincies. Alleen Limburg niet. Zo
3: nee,
0: jammer, hè?
3: Klopt, ja. Dat vind ik echt jammer.
0: Zuid-Holland en Gelderland doen het heel erg goed. Waarvan de Veluwe het heel erg goed doet.
3: Ja.
0: 3x Ede, 3x Nunspeet, 3x Barneveld. 53 voorstellingen. Man.
3: Ja, het zijn er 58. Maar we hebben er 5 extra bijgeboekt.
0: Oh joh.
3: Ja, daar begin ik aan. Oh. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel dat zoveel mensen bereid zijn om een kaartje te kopen. En een avond opzij te zetten om te luisteren naar wat ik zing en zeg. Dat is wel interessant.
0: Ja, mooi man.
3: Ja.
0: September komt je nieuwe album uit.
3: Ja.
0: Kant en klaar neem ik aan.
3: Helemaal. Ja,
0: en tevreden?
3: Ja. Heel erg.
0: Oh, heel erg.
3: Ja, ik kan echt niet wachten om het te delen. Soms heb je nog een soort van onzekerheid bij wat je gemaakt hebt. Maar ik heb hier echt zoiets van, ik heb zoveel zin in.
0: Het is een goeie.
3: Ja.
0: Het is een hele goeie.
3: Het is een heel goed album.
0: De rest mag je hebben. Ja, man. Ja. Dank Martijn Buwalde. Geniet van je vakantie en voor de mensen hier op de New Wine Conferentie. Om 4:00 geeft hij dus een seminar liedjes schrijven. En op zijn site en socials is alles te vinden over zijn nieuwe plannen. Dankjewel. Alle goeds, hè?
3: Yes, dankjewel. Hetzelfde.
1: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. New Wine Zomerconferentie.
2: Een hoopvol geluid.
1: Groot Nieuws Radio.

0: In veel kerken wordt op zondag de zogenaamde geloofsbelijdenis uitgesproken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Nou, die belijdenis werd zojuist gezongen en wel door Paul Baloche. Yes, we believe.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: We zitten hier nu een dag en voor mijn gevoel zitten we hier al een week. Carina.
3: Ja,
0: collega van me. Goedemiddag. Wat is het een feest om hier te zijn, nietwaar?
3: Het is absoluut een feest om hier te zijn. Ja, wauw.
0: Ja. Voor het eerst, nou ja, laat ik het zo zeggen. In het verleden waren we hier ook wel eens, maar toen alleen met af en toe eens een verslaggever. En dit jaar dachten wij, dacht jij, met een paar mensen.
3: Ja, we dachten we houden het klein.
0: Is niet gelukt, hè?
3: Nee, dat lukt niet zo goed bij Groot Nieuws.
0: Nee. Want we zijn hier, vertel, met een complete studio.
3: Ja, met een complete studio en een heel team wat in ontmoeting kan gaan met luisteraars. Dus we zijn met een voltallig team hier aanwezig.
0: Ja. Wat gaan we doen deze dagen?
3: Ja, vooral uitzending maken. Dus radio maken. Dat is waar we goed in zijn. Ja. En mensen ontmoeten. Dat gaan we doen.
0: Ja. We kunnen heel veel. In de zin van, gewoon omdat we het leuk vinden om te doen. Maar ja, het kost ook altijd wat. Het is ook allemaal een beetje gedoe en een geregel. Er zijn mensen die willen eigenlijk op vakantie, maar nog even uitgesteld. Financieel is het ook wel een geintje, dit.
3: Ja, daar kom je altijd achter. Vooral als het om techniek gaat, hè?
0: Ja, het kost gewoon veel, hè?
3: Ja, het kost echt flink wat duiten,
0: Maar we worden fors ondersteund door sowieso businessclubleden.
3: Absoluut,
0: en
3: ja.
0: Vertel, hoe kan je nog meer?
3: En zo'n 21.000 donateurs.
0: Zo.
3: Daar zijn we waanzinnig blij mee. Maar we kunnen er nog wel wat extra gebruiken.
0: Wat bezielt die mensen om ons te ondersteunen? Wat hoor jij terug?
3: Ze vinden één ding belangrijk. Het christelijke radio, dus het evangelie, wat voor iedereen hoorbaar is in Nederland. Ja. Dat is belangrijk. Ja. En dat doen wij.
0: Ja. 24 uur per dag.
3: 24 uur per dag op vier kanalen.
0: Ja,
3: geweldig toch?
0: Ja. Stel dat mensen denken, ik heb het al heel lang uitgesteld. Misschien toch leuk om eens even te doen.
3: Ja, dat zou ik gewoon doen. Je kunt vriend worden bij Groot Nieuws Radio door naar grootnieuwsradio.nl/vriend te gaan. En het leuke, Daan, is dat kan niet alleen door financieel te steunen, maar ook door mee te bidden of vrijwilliger te worden. Dus dat is het geweldige. Iedereen kan vriend worden van Groot Nieuws Radio.
0: grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Zeker.
0: Dankjewel, collega.
3: Ja, graag gedaan, Daan.
0: De lunchroom gaat voor dit moment sluiten. We openen morgen gewoon natuurlijk om 12 uur de deuren weer. Straks hier backstage met Tom Herlaert. Groot Nieuws.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht.
12: Een hartelijk goedemiddag. Het is zomer in Nederland. Alhoewel de temperatuur even een stapje heeft teruggedaan. En dat vind ik alleen maar lekker. Dat geldt trouwens niet voor onze dampende Summer Classics in Backstage. Die wij straks beginnen met Psalmen voor nu.
13: Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer. Iedere dag.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: Van Albert Heijn.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Backstage.
2: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

0: nu was dat met Zing een nieuw lied. En zij vonden de inspiratie voor dit nummer in Psalm 96. Het is een oproep aan de hele wereld om God te prijzen en zijn grootheid bekend te maken onder alle volken.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemiddag, maandag 20 juli 2026. Welkom bij Backstage. Het is niet alleen zomer in Nederland, maar ook in dit programma. Want ook vandaag hebben wij weer de mooiste summer classics voor je. Ja, en als ik het dan toch over klassiekers heb, dan mag je Cliff Richard niet overslaan. Straks hoor je een van zijn grootste hits. We gaan naar Taron Wells, Joss Bissell en Davies met een nummer over gevangenschap. Daar beginnen we mee. En dan niet letterlijk gevangen, maar figuurlijk. Misschien herken je het. Soms kun je in het leven gevangen zitten in angst, schaamte, verdriet en negatieve gevoelens. En je kunt proberen om jezelf daarbij niet neer te leggen. Je kunt je vrijheid, vreugde, vrede en dromen terugkrijgen door Jezus. Luister zelf, hier zijn ze met Take It All Back.

0: Sela was dat, met een nummer over het gebed dat Jezus uitsprak dat zijn volgelingen één zouden zijn. Niet dat iedereen hetzelfde moet zijn, maar het gaat over eenheid tussen christenen en kerken. Je hoorde Sela met Laat ons samen één zijn.
1: Groot Nieuwsradio
2: Zomerclassics.
0: Ja, ik lichtte al een tipje van de sluier op net aan het begin van dit programma. Als je het over klassiekers hebt, dan is er werkelijk één die echt een klassieker is. Ik hoorde vorige week de quizvraag van Lucas. Je mocht raden hoe oud Michael W. Smith is. Ik stel diezelfde vraag over hem. Cliff Richard, 70, 75, 80? Nee hoor, hij wordt in oktober dit jaar maar liefst 86 jaar. En hij weet niet van ophouden. Vanmiddag hoor je een grote seculiere hit van hem. Hij bracht het uit in 1963. Het behaalde de eerste plaats, met name in Engeland ook. En het is de titelsong van de gelijknamige film. Eén van zijn bekendste nummers. En je mag meezingen. Hier is Sir Cliff Richard met Summer Holiday.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship,

0: Ja, tegenwoordig heten zij Rand Collective, maar vroeger waren zij bekend als Rand Collective Experiment. Ze komen uit Bangor in Noord-Ierland en dat Rand in hun naam staat voor het Engelse Bijbelse woord to rant. En dat betekent je hart openen voor God. Je hoorde ze met Build Your Kingdom Here. Het is een gebed en een oproep om Gods koninkrijk zichtbaar te laten worden in mensen, in de kerk en in de wereld.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, Backstage en Summer Classics, daarin niet alleen aandacht voor oud materiaal, maar zeker ook voor muziek die recent is uitgekomen. In ons eigen land. Nieuw uit Nederlanders. En dat brengt mij bij Marit Klaus, Nathan Sapulette en Jessica Abdelnoer. Het is een Nederlandse gelegenheidsband en muziek maken, dat kunnen ze. Ik zou zeggen, luister zelf. Hier zijn ze met Wat een God.

0: Muziek was dat van Don Moen en Your Love Never Fails. Het gaat over de onveranderlijke en trouwblijvende liefdevolle God.
1: De dagtekst.
0: Het is maandag 20 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in de Psalmen. Psalm 27, vers 3. En daar staat: al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Dus Psalm 27, vers 3. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

0: Toby Mac was dat. Die zou je kunnen kennen van de band DC Talk. Na het uiteenvallen van die band ging hij solo en niet zonder succes. Hij ontving voor zijn oeuvre meerdere onderscheidingen, waaronder Grammy Awards. Je hoorde hem nu met Help Is On The Way uit 2021. En hij schreef dat nummer in een diep dal in zijn leven, nadat zijn zoon onverwacht overleed, gevolgd door die vreselijke coronapandemie. En hij vertelde dat hij juist in die periode opnieuw hoop vond in de Bijbel. Vooral in het beeld dat God niet ver weg is, maar ingrijpt en mensen niet vergeet. En dat was de hulp waar hij net over zong. Help is on the way. Daarvoor hoorde je trouwens ook nog Irma Dee met Gebed om Kalmte. Een nummer dat zij onlangs uitbracht, ergens in mei als ik me niet vergis. Het gaat over het zoeken naar innerlijke rust, vertrouwen en overgave aan God in een wereld vol drukte, zorgen en dingen die je niet kunt beheersen.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: We gaan terug in de tijd met de van oorsprong Australische zangeres Michelle Tumes. Uiteindelijk verhuisde zij van Australië naar Amerika, waar zij ook liedjes schreef voor andere artiesten, onder andere Jackie Velasquez en de band Jump 5. Maar zelf weet zij er ook raad mee. Ze scoorde mooie hits met onder andere Healing Waters, Please Come Back en Lovely. En deze die we gaan beluisteren mag er ook zijn. Het nummer kreeg vanmiddag een plekje in de zomerklassiekers. Het komt uit 2001 en het kreeg een plekje op haar album Dream. Het past goed bij haar kenmerkende stijl uit die periode. Een rustige, bijna sprookjesachtige mix van pop, piano en christelijke aanbidding. Luister naar Michelle Tumes en There Goes My Love.

Christian Verwoerd was dat met Overwinningsgrond. Het is een lied over zekerheid, geloof en hoop midden in moeilijke omstandigheden. Het loopt tegen drieën en dat betekent dat ze zo plaats gaan maken voor de reclame en het nieuws. En straks na 3 uur hoor je in Backstage nog meer Summer Classics. Graag tot straks.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
2: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl. Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
10: Groot Nieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam 1 kwartier op onthoud. Dan op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 1 kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27... en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg.
14: Straks is er het tweede uur van Backstage met de mooiste Summer Classics. Het wordt weer genieten, onder andere van Matt Maher en Holy, Holy, Holy.
15: Early in the morning, our song shall rise to thee.
16: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
7: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
22: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Zomer. Backstage.
24: Met Tom Herlaar.
23: Het christelijke radiostation.

0: Dat was de Amerikaanse Matt Maher met een lied waarvan de boodschap is gebaseerd op het klassieke loflied Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty. Een lied van verwondering. God is boven alles verheven, maar tegelijk komt hij dichtbij als een God die ons persoonlijk kent. Holy, Holy, Holy. Matt Maher bracht het uit in 2013. En daarmee is het eigenlijk ook best een klassieker.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Tom Herlaar.
0: Welkom bij het tweede uur van Backstage met de hele zomer Summer Classics. Ja, en het mooie vind ik zelf dat ik al die ontwikkelingen heb mogen meemaken. Met name in de jaren 70 deed gospelmuziek zoals wij dat nu kennen zijn intrede in ons land. En de gospel op zich is natuurlijk veel ouder. Dat vindt zijn oorsprong in de tijd van de slavernij. Tot slaafgemaakte Afrikanen in Amerika namen hun eigen muzikale tradities mee. Sterke ritmes, vraag- en antwoordzang, improvisatie en het gebruik van muziek als manier om emoties en verhalen te delen. En die elementen werden later heel belangrijk in de gospel. Als klassiekers heb ik straks de band Petra en rond 4:15 hoor je ook nog Wes King. En er is niet alleen aandacht voor oud materiaal, ook nieuwe Nederlandse nummers vliegen je om de oren deze weken in de rubriek Nieuw uit Nederland. Straks is er nieuwe Nederlandse muziek van Sarah Johanna. Maar nu eerst delen wij het podium met Sharon's Music, Sharon Kips en Gilbert Tera. Hier zijn ze met Voldoende voor Vandaag.

0: Phil Wickham was dat, met best wel een confronterend lied. Geloven in Jezus en hem volgen is één. Maar hoe je leeft, liefhebt en met anderen omgaat is twee. Je hoorde Phil Wickham met The Jesus Way.
1: Grootnieuwsradio Zomerclassics.
0: De hele zomer hoor je de mooiste klassiekers hier bij Grootnieuwsradio. Zo is het podium nu voor de Amerikaanse band Petra. Die worden vaak gezien als de grondleggers van de huidige gospel. De band werd opgericht in 1972 in Amerika en ze kozen voor de naam Petra omdat dat in het Grieks rots betekent. Een verwijzing naar Jezus als de rots en tegelijk als woordspeling op hun muziekstijl, rockmuziek. En dat werd destijds in heel veel kerken niet gewaardeerd. Toch verkochten zij miljoenen albums wereldwijd en ontvingen zij daarvoor de nodige prijzen. Met recht, een plekje op ons podium als zomerklassieker. Je hoort Petra en Salvation Belongs to the Lord.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dat waren Schrijvers voor Gerechtigheid, Meerte Smit, Elvis I. en Eline. En dan bent u met ons. En dat lied gaat over Gods aanwezigheid bij mensen die lijden, onrecht ervaren en aan de rand van de samenleving staan. Het is een lied over gerechtigheid, barmhartigheid en de vraag: waar is God wanneer de wereld pijn doet? En dat is precies waar Schrijvers voor Gerechtigheid voor staat.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, deze weken laten wij naast de zomerklassiekers ook vooral nieuwe nummers horen. En dan met name nieuwe nummers uit Nederland. Dat doen we in de rubriek Nieuw uit Nederland, waarin nu aandacht voor Sarah Johanna. Sarah van Ittesom. Best een beetje een nieuwe naam in ons land. Ze zingt persoonlijke geloofsliederen, waarin identiteit, Gods trouw, vertrouwen en geworteld zijn in God centraal staan. Begin dit jaar bracht zij het nummer uit dat we nu gaan beluisteren, Rooted. En die titel verwijst naar het Bijbelse beeld van een boom die diepe wortels heeft. En de boodschap is dat een mens stevig kan blijven staan wanneer het leven verandert, omdat de basis niet ligt in omstandigheden, prestaties of wat anderen van je vinden, maar in Gods liefde en aanwezigheid. Hier is Sarah Johanna.

Hillsong Chapel was dat. Dat vindt zijn oorsprong binnen de wereldwijde Hillsongkerk. Maar het is net even anders dan de muziek die wij gewend zijn van Hillsong. Dat chapel verwijst naar een andere sfeer dan de grote Hillsong-concerten. Het is meer akoestisch en verstild en het is meer gericht op persoonlijke aanbidding en gebed. Je mocht het zelf beleven met het nummer dat je net hoorde, Mighty to Save. Straks is er weer een zomerklassieker in de persoon van Wes King, maar we gaan eerst nog even naar Nederlands talent. Ik heb het over Sander en Angela en Erika de Wit. En je gaat ze beluisteren met God van het Hemelrijk.

0: echtpaar Brian en Jen Johnson. Het zijn worshipleiders en singer-songwriters. Ze komen uit Amerika en ze zijn medeoprichters van Bethel Music. En Bethel Music, dat is een Amerikaanse beweging van christelijke muzikanten, liedjeschrijvers en aanbiddingsleiders. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Hillsong. En je hoorde ze met For the One. En dat lied gaat over Gods hart voor die ene persoon die verloren, gebroken of vergeten is.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Voor de volgende zomerklassieker dalen wij af naar de jaren 90. Je hoort Wes King, een Amerikaanse singer-songwriter die vooral bekend werd door zijn album The Rope uit 1993. Maar wij gaan luisteren naar de titelsong van een ander bekend album uit de jaren 90. Een nummer over de waarde en kwetsbaarheid van het leven. Hier is Wes King met Life is Precious.

Elise Manna was dat met Zij intrigeert mij. En het gaat over een vrouw, een vriendin van haar ouders, die meerdere kinderen had verloren, maar ondanks dat verdriet bleef zingen Groot is uw trouw, o Heer. En juist die combinatie van diep lijden en toch vertrouwen raakte Elise enorm. Ja, we gaan op naar het nieuws van 4 uur. Ik neem afscheid van je. Straks is er de dag van vandaag. Ik duik nog even de kelder in voor meer mooie zomerklassiekers die je morgen hoort. Morgen weer tussen 2 en 4. Mooie dag nog, veel luisterplezier en graag tot morgen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken... nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost ze veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek... maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden... zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. En daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië... nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op... die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne... werken we nauw samen. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau. Tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27... en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
13: Goedemiddag vanuit het Noord-Brabantse Liemde. 1 woord wat ik hier continu op het terrein al de hele dag hoort... is eindelijk. Eindelijk zijn jullie er. En ik begrijp het eigenlijk helemaal. Wat een gezelligheid hier. Zo voor het eerst ooit de middagshow van Groot Nieuws Radio... vanaf het zonnige Nieuwbouw.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma...
2: Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
22: De dag van vandaag.
23: Met Laurens van der Kraats.
22: Live vanaf de New Wine Zomerkom.

0: moest zo zijn deze plaat vanaf New Wine. Happy Day, Gospel Boulevard. En daarmee zijn we begonnen. Een nieuwe middagshow, een primeur voor het allereerst live vanaf New Wine.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Zo, welkom bij een nieuwe middagshow vanuit de liefde in Noord-Brabant. Luc is er ook bij.
2: Gezellig.
0: Ja, wel gezellig. Hè? Ja, we komen hier echt allebei. Een soort New Wine ontgroening is het voor ons, hè?
2: Ja, voor ons allebei. Voor de eerste. Nou, ik kwam er toen ik klein was, maar daar herinner ik echt me nog helemaal niks meer van. Maar nee. Het is voor ons allebei een beetje ontgroening. Inderdaad.
0: We zijn er goed op gekleed.
2: Ja, nou niet echt. Ja,
0: we hebben lange broek aan allebei. Broek. Zweten. Nou goed, daar leren we weer van voor de rest van de week. En natuurlijk, dat gaat helemaal goed komen. Maar even eerst de indruk kort, Luc.
2: Ja, supergezellig. Ja, het is iets kleiner dan opwekking. Ongeveer 1/10, denk ik. Maar echt lang niet, niet minder gezellig erop.
0: Nee, het is gewoon relaxed. Hè? Alles is gewoon net even wat rustiger. Dus dat vind ik heel fijn. Jij hebt de kibbeling al geprobeerd, hè? Hoe is die?
2: Ja, die is wel goed. Ja, let de avondeten achter de kiezer. Maar die kibbeling die is wel goed. Dus voor iedereen hier op dit terrein, die is echt aan te raden.
0: Ik krijg net al een berichtje van iemand van, wat is dat, New Wine? Is dat anders dan opwekking? Ja, hoe zou je dat zeggen? Ik denk, mag ik dat zeggen? Het is denk ik iets progressiever. Wel, ja, sowieso relaxed, wat rustiger, iets progressiever. Ik wel, ja, ik zag net bijvoorbeeld meteen een opmerking bij de balie van, hey, hoe kunnen we inclusiever zijn? Een bordje aan de muur, weet je wel. En een biertje op de camping wordt wel getolereerd hier, heb ik begrepen. Ik zag net een tent tussen allemaal planten, allemaal mensen lekker op een matje liggen. Een beetje ademhalingsoefeningen doen. Dus ik dacht, dat is misschien wel een leuke voor jou. Zometeen om even reportage te maken, Luc.
2: Oh, volgens mij moet ik echt heel nodig naar.

0: Leland op Groot Nieuwsradio met Waymaker.
1: 1 uit 1008.
0: Live vanuit de Liemte in Noord-Brabant vanaf de New Wine Zomerconferentie. Waar we ook de 1 uit 1008 aan je gaan laten horen van vandaag. Ja, het thema van de conferentie hier is vrede. En op tal van lagen, wereldwijd, geopolitiek, in je eigen leven. Ik was er vanmiddag even bij een seminar wat ging over Israël en de situatie in het Midden-Oosten. En dat is toch wel een thema, zeker in christelijk Nederland. Ook, ja, het kan echt kerken en kerkleden onder elkaar verdelen. Maar ik vond het toch mooi hoe het onderwerp hier toch aangekaart werd en er toch op een genuanceerde, mooie manier op elkaar in gesprek over werd gegaan. En dat is dan toch mooi dat er een plek is waarin dat gesprek gevoerd kan worden. Delise heeft ook een mooi liedje geschreven over het thema vrede en wil ik je nu graag laten horen. Een hoopvol geluid op plek 402 in de top 1008. Delise en vrede.
2: Ik bleef

0: goede vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: vreugde van u is mijn kracht. Daarvoor de Lord Almighty Reigns van Keith en Christine Getty. En daarmee werd het exact 4:30 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven gaan kijken of ze de overheid aan kunnen pakken voor het afsluiten van de Merwedebrug. Ze vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud en nu er geen vrachtwagens overheen mogen, moeten ze omrijden. In New York is iemand opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI. De straat stond vol met rook. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Felicitaties voor de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Annie Burnham. Bijvoorbeeld van Ursula von der Leyen van de EU en de president van Frankrijk, Emmanuel Macron. Ze hopen op een goede samenwerking.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Op dit moment heerlijk zonnig voor het moment van de dag. Heerlijk toch? Vanavond ook droog en zonnig. Vannacht blijft het ook droog en kan het afkoelen tot een graad of 7. Morgen, ja, ook droog. Nou, 3 op rij. En dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met maximaal 25 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Ik heb een worshipgroep voor je die een frisse wind door de kerken wereldwijd blaast. Je kent ze onder andere van het lied Praise. Ik heb het over Elevation Worship. En dit is hun nieuwste. Halleluja.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke raad.

0: de nieuwste van Elevation Worship en Alleluia.
1: Mijn woord van lente weer. Olifanten Safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: Ook vanuit de Liemte Noord-Brabant, vanaf het Nieuw-Wijn-terrein, doen wij het woord van vandaag. Nou, Luc en ik deelden het net al eventjes. Voor ons is dat de Nieuw-Wijn-ontgroening. Nou, die bevalt tot dusver heel goed. Heerlijk zonnetje hier in het terrein. En er waait ons wat bellenblaas zo op dit moment in de tent. En allemaal kinderen springen om ons heen. Het is hartstikke gezellig hier. Zolang ze daar blijven en niet te dichtbij met alle herrie natuurlijk komen, gaat het verder helemaal goed komen. Ja, veel woorden van vandaag komen nu al binnen. Dat is leuk om te zien. Bijvoorbeeld van Juri vanuit Spanje geloof. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
4: Hey, goedemiddag. Ja, mijn woord van vandaag is toch wel brak, denk ik, na de feestelijke avond van gisteren.
0: Nou, daar hoor je dus helemaal niks van.
4: Nee, toch? Dat was je mee.
0: Want jij bent met vrienden op vakantie in Spanje. En ja, gisteravond was de grote WK-finale van Spanje tegen Argentinië. Hoe heb jij dat beleefd daar?
4: Ja, dat was niet normaal. Het was echt... Nou, we zeiden ook tegen elkaar van dit ga je nooit meer meemaken. En... Het was gewoon een onwijs groot feest en iedereen is met elkaar aan het knuffelen en aan het springen en joelen. Ja, dat was echt fantastisch.
0: En hoe vieren die Spanjaarden zo'n feestje? Hoe gaat dat eraan toe?
4: Nou ja, het is gewoon, je loopt door de stad daar en overal rijden auto's, tuteren. Iedereen hangt met Spaanse vlag uit de auto en vuurwerk. Het is net oud en nieuw eigenlijk, moet je je voorstellen.
0: Ja, wat leuk zeg. En is er dan een bepaald iets wat ze dan allemaal roepen of zeggen of zingen?
4: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle liedjes meer weet, maar in ieder geval was er één, dan schreeuw ik gewoon heel hard dat je Spaans bent en dat was yo soy español, español, español en dat gewoon heel lang door.
0: Ja, lekker zeg. En is het vandaag de nationale uitbrakdag in Spanje of hoe gaat het er vandaag aan toe?
4: Ja, nou, in ieder geval bij ons wel. Wij liggen lekker aan het zwembad en... Je merkt ook in de vanmiddag waren vrienden naar de supermarkt. En ja, de straat is helemaal leeg. Iedereen ligt lekker uit te slapen, denk ik.
0: Lekker zeg. Nou, fantastisch. Klinkt als een goede vakantie en een unieke ervaring. Juri, fijne vakantie nog, hè?
4: Dankjewel.
0: Wat is jouw woord van vandaag? Misschien ben je ook wel op vakantie en lekker aan het luisteren. En heb je vandaag een lekkere wandeling gemaakt, iets anders leuks gedaan. Of misschien gewoon aan de bak en iets bijzonders op je werk meegemaakt. We zijn heel benieuwd. Laat van je horen door jouw woord van vandaag te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Kunnen we het ook zo meteen meemaken. Ik ga ondertussen de microfoon pakken en even het terrein op hier in Liemte. Om eens te kijken wat er hier allemaal in Noord-Brabant op de Nieuw-Wijn Zomerconferentie gebeurt. Opwekking Band komt eraan naar de Casting Crowns. Dit is Live Song.
5: And

0: de Opwekking Band met Opwekking 626. Je hoort een prachtige God. Terwijl er allerlei woorden van vandaag binnenkomen. Zo stuurt Marianne het woord Nijmeegse Vierdaagse. Haar man die gaat hem lopen en die is op tijd ingecheckt, zegt ze. Ook Erna stuurt een woord in. Zij zegt het woord waterschaarste. Zij zegt, we kregen net van de camping-eigenaar te horen dat er geen bommetjes meer gedaan mogen worden in het zwembad. Er moet zoveel mogelijk water in het zwembad blijven, omdat er een verbod aan zit te komen bij zwembaden vullen hier in Frankrijk. Dus ze zegt, ga nog even genieten van het water nu het nog kan. Nou, dat ga ik doen. Ik ga met je mee, hoor. Komt-ie. Hopsakee. En ondertussen, waar ook heel erg veel gebeurt, is hier op het New Wine zomerconferentieterrein, waar wij de hele week live radio maken. En op dit moment heeft Laurens zijn microfoon gepakt en is ergens op pad. Laurens, kan je hem horen?
1: Ja, zeker, Luc. Ik ben op pad gegaan en ik had een specifieke tent waar ik graag heen wilde. Ik heb de verleiding weer staan om toch nog even bij de kibbelingkraam wat te halen. Ik had een doel. Dus ik ben nu bij de Parels tent en daar is Rita Gerkema. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord is zintuigen.
1: Ja, want we spraken elkaar net al even. En het is de vijfde jaar op rij dat jij hier bent. En dit is een hele bijzondere tent waar we nu zijn. En wat er gebeurt hier bij de Parelstent?
2: Nou ja, dit is een tent voor kinderen die in de andere tent wat minder aansluiting kunnen vinden. Om allerlei verschillende redenen. En hier doen we allerlei dingen. Vooral waarin zintuigen ook een hele belangrijke rol spelen. Om kinderen over God te vertellen.
1: Ja, want zijn kinderen tussen de 12...
2: Nee, vanaf de jongste is 3 en de oudste is op dit moment 23, geloof ik.
1: Oh, ja, dat loopt echt best wel uiteen. Ja. En ook wel waar de kinderen mee dealen, hè?
2: Ja, we hebben kinderen die bijvoorbeeld zintuiglijke en verstandelijke beperkingen hebben. Maar ook kinderen die heel veel problemen in de prikkelverwerking hebben. Die bijvoorbeeld heel erg slim zijn, maar daardoor ook elke prikkel moeilijk kunnen verwerken. Daar allerlei betekenissen aan. En daardoor in de andere tenten te overprikkeld raken en die dan hier komen.
1: Ja, dus hele verschillende leeftijden. Ook hele verschillende dingen waar mensen mee te maken hebben. Het lijkt me best wel een uitdaging om dan voor hen allemaal iets te bieden hier.
2: Ja, maar die uitdaging vinden wij hier heel leuk.
1: Ja, want jullie doen dat niet met een soort plenair programma vanaf het podium. Hè? Want ik moet dan een beetje denken aan de bijzondere mensentent bij Opwekking bijvoorbeeld. Het is hier allemaal iets kleiner, wat meer in groepjes, toch?
2: Ja, klopt. We doen het zingen vanaf het podium en de muziek. En daarna gaan ze allemaal in kleine groepjes. En die groepjes die passen best wel heel goed bij elkaar. En in hun kleine groepje krijgen ze dan een verhaal aangeboden, een zintuigenverhaal. En gaan ze naar de gebedshoek. Daar krijgen ze ook een zintuigelijke ministeriegebed aangeboden. En het knutselen doen we, of de verwerking doen we heel erg passend bij dat kleine groepje ook. Ja.
1: We staan hier naast een tafel met een koffer daarop. En ik zie van alles, wat heb je hier allemaal liggen?
2: Ja, dit is een zintuigenbijbelverhaal. Dat is een map waarin het bijbelverhaal staat. Maar dan vormgegeven met pictogrammen en met foto's. Gewoon de echte foto's, tussen haakjes, wat in dat bijbelverhaal gebeurd is. En een koffer. En in die koffer zit bij elke bladzij uit het verhaal zit een zintuigelijk voorwerp. Waarmee je het verhaal echt kan laten beleven met de kinderen.
1: Ja. En wat drijft jou om dit te doen? Zeg maar? Want je doet ook een onderzoek, heb ik begrepen, aan de Universiteit in Groningen. Om dit thema onder het voetlicht te brengen.
2: Ja, een onderzoek naar deze manier van verhalen. Omdat we zien dat deze vorm van verhalen ook bij kinderen waar we dachten dat verhalen bijna niet konden, omdat ze zo complexe beperkingen hebben. Zien we dat we hiermee contact krijgen, plezier krijgen, maar ook, daar gaat mijn onderzoek dan niet over, maar hier bij de Parels wel, ook echt over God kunnen delen. En ook bij de kinderen terugzien dat ze iets beleven van Gods aanwezigheid.
1: Wauw.
2: Ja, dat is,
1: dat is wel heel bijzonder.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk ouders die met een kind komen die eigenlijk denken van die misschien de moed al een beetje hebben opgegeven in de zin van om iets te vertellen over het evangelie, een bijbelverhaal, omdat het niet echt, denken ze, binnenkomt. Die krijgen hierdoor deze methode een manier eigenlijk om alsnog een verhaal toch te ervaren.
2: Ja, een deel van de ouders bij wie, met name kinderen echt met een zeer ernstige verstandelijke beperking en ook bijvoorbeeld een zintuiglijke beperking, dus blind of doof. Die hebben ook tegen mij gezegd van ik had inderdaad de moed al opgegeven, maar nu zie ik dat het wel kan. En die ook op basis van deze verhalen thuis deze verhalen zijn gaan vertellen aan hun kind.
1: Wat merk je daar zelf van? Heb je misschien een voorbeeld van dat je inderdaad iets vertelde en dat je echt zag dat iets binnenkwam?
2: Ja, nou, wat ik zelf een van de mooiste voorbeelden vind is toen we het verhaal over de kruisiging deden. En dan hebben we het wel gecombineerd ook met het paasverhaal. Maar toen gingen we letterlijk twee stukken hout op elkaar spijkeren. En wel over de Heer Jezus die aan het kruis ging. En toen zagen we bij een jongen met een zeer ernstige verstandelijke beperking zo'n traantje over de wang gaan. Ja, en dat raakt ons dan ook allemaal. Ja.
1: Wat een mooi werk doen jullie hier.
2: Ja, en wij worden er ook heel blij van. Wij voelen ons ook heel gezegend dat we dit werk mogen doen. Het is dus niet een opoffering of zo. Het is heel erg een plek van zegen en een plek van samen God ervaren.
1: Rita Gerkema bij de Parelstent vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Nou, applaus krijgt ze hier zelf. Ja, fantastisch. Hey, heel veel succes jullie hè, met alles wat hier gaat gebeuren. Dankjewel. Ja, we gaan naar muziek van Jordan St. Cyr.

0: Michael W. Smith, King of My Heart in de middagshow vanuit de New Wine Zomerconferentie. Zometeen na 5 gaan we door met onder andere Hillsong Worship en Thea.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar een kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging.
0: Goedemiddag, zo meer van de middagshow vanaf de New Wine Zomerconferentie, waar ook veel singles zijn. Herkenbaar aan een fluoriserend groen singlebandje. Die kun je dragen als je dat wil. Nou, en ik hoor van mensen nu al dat ik me ook moet laten inhuren als nieuwe Robert ten Brink. Nou, waarom? Dat hoor je zo.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Oh, ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
23: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
25: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat zij kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
26: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
27: De dag van vandaag.
28: Met Laurens van der Kraats.
27: Live.

0: Hillsong Worship en Thea, I Surrender hoorde je.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: En die conferentie is niet alleen een plek om opgebouwd te worden in je geloof. Nee, al menig bezoeker is hier door de jaren heen zijn of haar liefde des levens tegen het lijf gelopen. En dit jaar wordt dat direct ook op maandag wat extra gestimuleerd met een singles meet. Nou, dat is een, ja, echt op locatie, een plek waar allemaal singles zich konden melden vanmiddag. Het was een hele gezellige bedoeling, ben er ook even langsgelopen. En daar voelde ik ook echt wel de liefde. Het was gewoon voelbaar, niet dat ik zelf de vlinders in mijn buik had, ik ben getrouwd. Maar ik voelde wel dat daar wat het een en ander gebeurde. En tegelijkertijd ook wel een stukje zorgen dat bij mij naar boven kwam. Want ja, het is heel leuk als er iets begint op te bloeien. Maar ja, het moet ook op een gegeven moment ja, verder tot uiting komen, tot wasdom. Nou, daar hebben we iets op bedacht. Daarom hier op de radio een live radiodate. En we hebben ja, een vraag uitgezet of er dan twee singles zijn die dat aandurfden, zo'n date op de radio. En ik kijk hier voor me en ik zie gewoon zowaar een prachtig stel zitten. Ik zie hier Maarten, 33 jaar. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Tegenover Eveline, 25 jaar. Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Ja, wat zal ik zeggen? Dit ziet er gewoon al fantastisch uit, dit stel zo. Maar niet te snel van stapel lopen. Eveline, eerst even naar jou, want wat is er vanmiddag gebeurd?
4: Ja, wat is er gebeurd? Dit is de eerste keer dat ik naar New Wine ben gegaan. En ik had van tevoren wel een beetje het programma bekeken. En ik zag wel dat er een singles meet was. Maar goed, ik twijfelde nog wel of ik zou gaan, ja of nee. Dus nou, ik liep even langs met een vriend van mij. En toen zag ik van, nou, oké, zal ik nou gaan, ja of nee? En toen gaf niet die vriend van mij antwoord, maar degene die hier tegenover mij aan tafel zit. En die zei, ja, ik zou gaan als hij jou was. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan.
0: Zo ben jij zo'n Casanova, Maarten?
3: Nee, dit ging gewoon intuïtief. Het vloepte er gewoon uit. Ja, ik was aan het wachten op die singles meetup. En er waren nog maar een paar mensen. Ik moest even naar de prullenbak om een bakje weg te gooien. En ik zag iemand met hele mooie blauwe ogen langslopen. En ik zag een beetje die kant op kijken. Dus ik, nou... en ze zei, zal ik daarheen gaan? En ik denk, ja, dat lijkt me wel een goed idee, ja.
0: Het is nu toch een topverhaal?
3: Ja, je hebt gelijk, ja. Je hebt gelijk.
0: Nou, het kan best wel een vraagstuk zijn naar zo'n programma-onderdeel. Van ja, wie gaat dan het initiatief nemen? Hoe gaan we dat dan doen met een volgende date? Nou, wij hebben dus iets geregeld. Voor de studio van Groot Nieuwsradio op het terrein van New Wine staat een mooi tafeltje met wat ballonnetjes, wat glaasje, lekker drankje, wat chippies erbij in hartjesvorm. Jullie kunnen heerlijk eventjes zo elkaar wat beter leren kennen. Heb jij er zelf al een beetje over nagedacht, Eveline? Is er bijvoorbeeld een bepaalde vraag waarvan je zegt, ach ja, maar dat is voor mij wel een dealbreaker? Of als ik dat zegt, ja, dan ben ik om.
4: Nou, een dealbreaker weet ik niet, maar ik ben zelf best wel muzikaal. Dus als iemand muzikaal is, dat zou ik toch wel heel erg leuk vinden.
0: Ja. Voor jou, Maarten?
3: Qua dealbreaker, ja, als je niet christelijk zou zijn, dan wordt het wel moeilijk. Maar ja, hè, op New Wine komt dat...
0: Dan zit je denk ik wel goed.
3: Ja, precies. Goeie vraag, denk nog heel even na.
0: Ja, dat mag. Ik heb nou de indruk, er staan daar een paar mensen op rij 1 hier om jullie heen. Heel aandachtig te kijken. Kennen jullie, hè?
3: Misschien ken ik er wel een paar van, ja.
0: Jij ook?
4: Ja, toevallig wel, ja.
0: Zijn er dan vrienden van jullie die gewoon die eerste rang... Weet je, jullie date aan het bespioneren zijn? Is dat echt wat hier aan de hand is? Hallo, zijn jullie vrienden van Maarten en Eveline?
5: Zeker. Ja.
0: Oh, je zit gewoon eerste rang, een soort first dates op de buis... maar dan gewoon hier in real life.
6: Ja, beste uitzicht hier, toch?
0: Ja, want jij bent een vriend van Eveline.
6: Nou, eigenlijk hebben ze vandaag voor het eerst gezien. Het is eigenlijk een vriendin van hem.
0: Oh, even kijken. Van jou? Jouw naam is?
5: Marvin.
0: Marvin. Ja. En jij kent Eveline dus goed?
5: Ja, al ons hele leven, al 15 jaar.
0: Kijk, maar dan heb ik aan jou wel even een goeie. Want als jij zo dit plaatje ziet, hè, van Maarten en Eveline zo naast elkaar. Even, dan kom ik later wel even terug op hoe het gegaan is, of je gelijk had. Maar wat denk jij dan als je dit plaatje zo ziet?
5: Nou, ik heb me beloofd in te houden, maar van wat ik nu zie, ziet het er heel positief uit. Ja.
0: Oké, dan ga ik even naar de andere kant. Daar zie ik volgens mij allemaal vrienden van Maarten. Klopt dat?
7: Ja, zeker. Ja,
0: wat is jouw naam?
7: Isabeau.
0: Ja. Hey, wat denk jij? Wat is jouw eerste inschatting zo?
7: Nou, ik vind het heel leuk. En ik had ook niks anders verwacht hoor, van Maarten. Die is er natuurlijk gewoon, die is er wel voor in. Ja. Die vindt dat leuk.
0: Ja, en wat past er nou echt bij Maarten, denk je?
7: Ja, ik denk een heel spontaan iemand die ook gewoon lekker erop uit wil. Maarten houdt van wijn. Nou, ik hoop dat dat zij ook van wijn houdt. En nou, lekker avontuurlijk, geloof ik wel. Ja, lekker, lekker een beetje gek. Lekker leuk, ja.
0: Nou, dit gaat wel goed komen. Je hebt de support in ieder geval van de Voltallige Vriendenclub, geloof ik. Dus no pressure, Maarten, no pressure. Hey, gaan jullie even lekker ontspannen het gesprek voeren. En dan kom ik zo meteen bij je terug om te kijken hoe het gaat.
3: Helemaal goed, dankjewel. Ja,
0: ik zeg cheers.
3: Cheers.
0: Op de liefde.
3: Amen.

0: We the Kingdom en Holy Water in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Ja, afgelopen 8 minuten vindt hier voor onze studio op New Wine een waar liefdesexperiment plaats. Eveline en Maarten die kennen elkaar sinds deze middag, sinds een singles meeting op het terrein. En ja, de liefde die helpen wij natuurlijk graag een handje. Dus wij hebben twee van hen die bij de singles meeting waren uitgenodigd. Het zijn dus Eveline en Maarten voor een radiodate. Eveline, waren het lange of korte 8 minuten?
1: Het ging best wel snel voorbij. Ik had niet door dat het 8 minuten waren.
0: Was dat voor jou, Maarten?
2: Ja, helemaal mee eens. Ja. Ik vind het heel leuk om met haar te spreken. Het gaat heel soepel. We lachen heel veel en blijven vrolijke energie.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Eveline, wat is jou tot dusver het meest bijgebleven van alles wat Maarten verteld heeft?
1: Nou, ik vertelde er net dat ik muzikaliteit wel heel erg leuk vind. En toevallig is hij ook heel muzikaal. Net zoals ik zingt hij ook. En speelt hij trompet. Dat doe ik dan maar niet. Maar nee, dat is zeker wel een pluspunt. Ja.

0: jullie zeiden net al, geloof is voor ons allebei belangrijk. Nou ja, dan zit je op zich goed hier op New Wine. Hè? Dat natuurlijk wel een voorwaarde is, een beetje, hè, als je hier komt, dat je dat daar wat mee moet hebben. Maar hoe is dat in een relatie, Maarten? Hoe zie jij het geloof in een relatie? Hoe wil je daar vorm aan geven?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dus inderdaad dat het mooi en heel belangrijk en fijn is om geloof te integreren in een relatie. Waar je gewone dates kan hebben, dat je gemiddeld iets gaat doen. Denk ik dat het juist heel erg mooi is om met dates ook de tijd te gebruiken om samen te bidden. Niet alleen maar je eigen ideeën en je eigen hoofd, maar ook juist de hele geestruimte te geven.
0: Ik denk dat in de datefase al, zeg jij?
1: Ja, ja, waarom niet? Ja. En ik denk dat mij lijkt het mooiste als je daarin het soort van de ultieme. Als je met elkaar kan groeien in geloof en daarin naar elkaar kan groeien, maar ook zeker naar God en Jezus kan groeien.
0: Ja. Wat vind jij ervan, even als je dit zo hoort, God vanaf begin af aan ook in de datefase betrekken, samen bidden?
2: Ja, ik vind dat wel heel erg mooi om te horen en ik sluit me daar ook wel bij aan. Ik denk dat wel een heel belangrijk startpunt is als je daar ook hetzelfde in staat.
0: Ja. Wat voor kerkelijke achtergrond heb jij, Evelien, als ik vraag?
2: Ik ga naar een PKN-gemeente.
0: En jij, Maarten?
1: Ik ga de afgelopen jaren ook naar PKN-gemeente, maar heb ook een achtergrond in katholieke kerk.
0: Ja. En hoe zit dat? Want is dat, ben je overgestapt of hoe moet ik dat zien?
1: Ik vind in beide kerken vind ik iets. Dus ik soms dan ga ik de ene zondag naar de ene en de zondag naar de andere of twee keer. En ze hebben allebei hun charme. En,
0: wat deed je in beide kerken? Als je het even kort mag samenvatten.
1: Ja, dat is een hele grote vraag, heel kort. PKN voornamelijk de muziek, de worship. Katholieke kerk voornamelijk de communie en aanbidding.
0: Wat denk je, Evelien, als je dit hoort? Is dat dan, katholieke kerk? Want, je hebt je eigen achtergrond natuurlijk. Of denk je juist, nou, dat is interessant?
2: Ik vind het wel interessant. Ook omdat ik er zelf eigenlijk gewoon niet heel erg veel van af weet. Van de katholieke kerk. Dus om dan gelijk nee te zeggen of wat dan ook. Dat zou ik nooit doen. Dus ik vind het zeker wel interessant om te horen. Ja. Ja.
0: Ik ga eventjes een rijtje achter jullie kijken, hoor. Want we kunnen natuurlijk aan jullie vragen. Maar er zijn nog wat mensen die jullie heel goed kennen. En soms is het ook goed om een beetje uit te zoomen en naar een situatie te kijken. Hè? Want er zit hier gewoon op de eerste rij een hele groep met vrienden van de Maarten en Evelien. Ja, wat denk jij? Hoe vind jij het gaan tot dusver? Gewoon even afgaande van ook non-verbaal en zo.
3: Ja, gezellig. Ik word er wel blij van eigenlijk. Ja, ze kijken elkaar aan. Ze lachen met elkaar. Het ziet er niet echt uit alsof ze dit echt moeten doen. Maar alsof ze het graag willen doen.
0: Zo is het ook iemand die in de vriendengroep zou passen?
3: Oh ja, dat denk ik wel. Ja, gezellig. Ja, denk het wel.
0: Even aan de andere kant kijken, hoor. Wordt daar ook zo optimistisch gereageerd?
4: Nou, zeker. Ik zie ook wel interesse van beide kanten. Ik zie een bepaalde houding. Dat ik denk, hier wordt wel, er wordt wel ergens naartoe gewerkt.
0: Ja, je krijgt er toch een hele vriendengroep natuurlijk bij op het moment dat je met elkaar een relatie aangaat. Zijn er bepaalde dingen die je als vrienden doen waarvan je zegt van ja, het zou toch wel heel prettig zijn op het moment dat Evelien of Maarten daar in ieder geval wel aan meedoet op het moment dat het serieus wordt?
4: Ja, ik moet dan denken aan een boekenclub of gezellig.
0: Iemand knikken?
4: Ja, nou. Dat zou helpen. Ja. Ik denk leuke uitjes doen. Ik denk dat leuk is. Maar ik wil niet te veel verklappen, want dat mag Maarten natuurlijk zelf bij
0: je
4: doen.
0: Ja, je moet niet alles gaan invullen. Dat vind ik inderdaad ook. Oké, dames en heren. Het moment suprême is aangebroken. De radiodate zit er wat ons betreft goed als op. Maar dan is het toch natuurlijk wel de grote vraag. Hoe gaat die eindigen? Is dat met A, een hand, B, een knuffel of C, een zoen?
2: Voor mij betreft zou dat B zijn.
0: Hoe sta jij daarin?
1: Ja, voor mij ook. Een beetje snel, toch?
0: Een
1: beetje snel.
0: Okay. Nou, ga staan, geef elkaar een lekker knuffel. En mag ik een hartelijk applaus voor dit fantastische stel? Groot Nieuwsradio voor al uw relatieonderhandelingen. Ja, gaat het wel. Muziek. This Little Light of Mine. Dit is Holly Spears.

0: Spears, This Little Light of Mine. En daarmee weer de 6:02. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De transportsector gaat misschien een schadeclaim indienen bij de overheid voor het afsluiten van de Merwedebrug op de A27. Vrachtwagens moeten nu namelijk omrijden en dat loopt flink in de papieren. Zo'n 1,5 miljoen euro per dag, zegt de sector. Vrachtwagens die toch over de brug rijden een boete geven, kan nog even niet, want eerst moeten de camera's worden opgehangen. Pas daarna kan Rijkswaterstaat inspecteurs inzetten om de boel in de gaten te houden. De 4 mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten. Het lab werd vrijdag ontdekt en tientallen huizen werden toen ontruimd.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het droog en zonnig. Vannacht blijft dat hetzelfde en kan het afkoelen tot een graad of 7. Morgen ook droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt dan iets warmer dan vandaag met maximaal 25 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nu 250 kilometer file. En er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ja, zometeen een nieuwe rode draadplaat.
3: Laurens van de Kraat.
0: Dat past ook wel een beetje bij de liefde die we zojuist een beetje proberen op weg te helpen. Arise My Love van New Song, daar zijn we gebleven en gaan we zo weer op door. Eerst Mosaic Worship, kom verras ons.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Music Worship met Kees Kruijnoord. En kom verrassend...
1: De Rode Draadplaat.
0: En dat is ook elke dag ons motto met de Rode Draadplaat. Kom verrassend met een leuke plaat, een creatieve link. Elke dag borduren we namelijk door op de Rode Draadplaat van de dag ervoor. En dat kan hem zitten in de titel van een lied. Een bepaald uniek instrument wat je hoort. Of misschien wel de leeftijd van de artiest die je hoort, die je ook weer bij een ander kan vinden. We waren gisteren bij een lied van Newsong. Of ik moet zeggen, afgelopen vrijdag zelfs. En dat was Arise My Love.

We kwamen er via Don Francisco, He's Alive, wat ook gaat over de opstanding van Jezus. Nieuw song, Arise My Love ook. En waar gaan we nu naartoe? Misschien wil je door op dat woord liefde en een lied wat daar ook over gaat. Misschien een letterlijk nieuw song, een nieuw lied wat jij heel graag ook hier op de radio wilt horen. Vind ik ook goed. Kom maar door als jij een suggestie hebt. Titel artiest voor een nieuwe rode tafelplaat mag je nu appen naar de studio. Dit is de allernieuwste van Seth Slater en Bye Bye.

0: veranderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Music. Race a Hallelujah.
1: De Rode Draadplaat.
0: Zo direct bepaal jij wat er op de radio te horen is in de Rode Draadplaat. Drie fragmenten ga ik je zo laten horen. En degene die jij het liefst wil horen, die mag je doorappen. Door 1, 2 of 3 te appen naar de studio. Drie nummers, allemaal te linken aan deze. Nieuw song en Arise My Love. Nou, dat is weer lekker creatief meegedacht. Marleen bijvoorbeeld, die wil van Arise naar Rise van Trinity. Rise Again.

0: dan naar optie 2 komt Annelien mee. Die zegt, ik wil graag van nieuw song naar een nummer die zo goed als nieuw is. Alles mogelijk van Zira Worship. En dan de laatste komt Roberto mee. Die wil van Arise My Love naar Love Theory van Kirk Franklin. Mag het voor jou zijn op deze maandagmiddag? Laat van je horen. Dit is het moment om het door te geven. Als je een telefoon hebt met WhatsApp erop, dan kun je 1, 2 of 3 appen naar de studio. En het wordt al druk gedaan. 1 voor Trinity, Rise Again. 2 voor Zira Worship, Alles Mogelijk. En 3 voor Kirk Franklin en Love Theory. Kom maar door. Eerst muziek uit eigen land. Mr. Rob Favier. Dit is De Horizon Voorbij.
1: Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht, vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: beetje de horizon voorbij.
1: De rode draadplaat.
0: We waren bij een nieuw song, Arise My Love. En dan een nieuwe rode draadplaat. Ja, wat gaat het worden? Mieke, Nathan, Andrea en Marjolein waren er heel snel bij en hebben gestemd op een lied wat zij graag willen horen. Connie, Yvonne ook. En zelfs in de studio kwam hier iemand naar ons toe. Femke, die wilde hem ook graag horen. Trinity, Rise Again.

0: En Rise Again op Groot Nieuws Radio. En dat geldt ook voor het pizzadeeg en de patatten hier in de goudgele vetvijver hier op het terrein van de New Wine. Het begint hier echt net een minuut lekkerder te ruiken op het terrein. Zometeen gaat de show gewoon door met onder andere CC Winans.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat hij nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kost er zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën en dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook op onthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er een kwartier langer over.
13: Een gouden stem heeft ze, CeCe Winans. Je kan herkennen van onder andere Goodness of God. Zometeen hoor je muziek van haar 13e studioalbum alweer. That's My King komt eraan.
14: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
2: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: De dag van vandaag.
24: Met Laurens van der Kraats.
23: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: even met wat energie je maandagavond in. CC Winans en That's My King.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: De maandagavond is begonnen ook hier in Liemte op het terrein van de New Wine Zomerconferentie, waar we ook even lekker wat eten erbij hebben genomen. Ja, de pizza's die zijn goedgekeurd hoor.
3: Wat voor pizza's heb je?
0: Chili chicken heb ik. Nou, die wordt echt lekker, goed hoor. Goed gemaakt hoor. Top. Helemaal top. En dan is er al wat gebeurd hier in de uitzending vandaag. Ongelooflijk. We hebben een radio-experiment gedaan. Een heuse date heeft zojuist plaatsgevonden tussen Eveline en Maarten. En ja, ze zijn net pas weg.
3: Ja, ze hebben echt lang volgehouden nog hier.
0: Zo, volgens mij is dat... En ze gingen ook leuk weg. Gewoon niet echt zo van misschien tot ooit. Nee, dit was wel zo'n blik van...
3: Ja, en niet alleen zo. Wat ik dus ook echt heel bijzonder vond... Kijk, wij zaten natuurlijk ook eerste rij. Dus wij konden nog net niet de gesprekken meeluisteren. Maar wij maakten wel alles mee. En die date, die werd gewoon afgesloten met gebed.
0: Ja, en ook niet even van, bedankt vader in de hemel, fijne avond. Maar dit was echt even, hier werd de tijd voor genomen. Nou, als dat geen goed fundament is voor de toekomstige relatie, dan weet ik het ook niet meer. Welkom op je maandagavond, zometeen de After Dinner Tip. Nieuwe muziek waarvan we denken, dat moet je echt even gehoord hebben. Zo direct muziek van een dame die op tour gaat, samen met Amy Grant.

0: hoopvol geluid op je maandagavond met Eline en Levenswoorden.
1: De After Dinner Tip.
0: Ik heb vandaag nieuwe muziek voor je, wat ik je heel graag wil laten horen. Het is van de zangeres die bekend is geworden door haar bijdrage aan We The Kingdom. Ik weet nog dat ik dat debuutalbum hoorde en meteen bij haar stem dacht van... wauw, wat is dit goed. En toen op een gegeven moment besloot ze om uit die band te gaan... maar gelukkig solo verder te gaan. Ik heb het over Franny Cash. Dit is de eerste track van haar debuutalbum. En het is meteen een heel persoonlijk album voor haar. Want ze is daar heel open over dat ze opgegroeid is in een secte... in een cult, waarin ze allemaal hele rare dingen heeft geleerd... over wie God zou zijn als een boze man ergens heel hoog... die alleen maar op je neerkijkt en om je moet lachen... op het moment dat je weer eens de fout ingaat. En nu heeft ze allemaal dingen ontdekt... ja, die dat beeld van haar God toch bijstellen. En is allemaal dingen aan het afleren ook. En ja, steeds meer kennis aan het maken met een liefdevolle God... en de liefdevolle Jezus. Nu kan ze zeggen, achteraf was Jezus al die tijd bij me... en hij heeft me vastgehouden. Daarover schreef ze dit lied... Franny Cash met de After Dinner Tip. Jesus All Along.

Ze heeft aangekondigd op tour te gaan samen met Amy Grant. Franny Cash hoorde je met Jesus All Along. En als je haar live wil zien, ja, dan moet je wel een beetje geduld hebben of wel de moeite nemen om de oceaan over te gaan. Want ze komt wel naar het Big Church Festival in United Kingdom in het Verenigd Koninkrijk. Maar als ze daar ook komt, kan ik me ook wel voorstellen dat ze misschien ook wel naar het Big Church Festival in Nederland gaat komen. Want ja, dat komt naar Nederland toe, hè. Volgend jaar gaat het gebeuren, de eerste editie. En dat belooft ook heel veel grote namen aan zich te gaan binden. Dus misschien ook wel Franny Cash. Dit is de middagshow met Rijer en Nieuw Leven.

0: Goed liedje blijft dit, hè? Werd niet voor niets genomineerd voor een Grammy Award. Stephen Curtis Chapman, Beauty Will Rise. En daarmee werd het bijna 6:30. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd wel iemand opgepakt, een man van 24. In New York werd vanmiddag een brandbom gegooid naar het kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Daarbij zijn twee mensen licht gewond geraakt. De dader zou een tegenstander zijn van ICE. Hij is opgepakt. In Uitgeest is een dode man gevonden in een pand waar wiet werd verbouwd. Misdrijf wordt niet uitgesloten. Politie doet nu onderzoek in het pand in de hoop daar antwoord op te krijgen.
0: Dat het Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond is het droog en zonnig. Vannacht blijft het ook droog en kan het afkoelen tot zo'n 7 graden. Ook morgen mag je de paraplu thuis laten. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met maximaal 25 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: We hebben de studio ingepakt en zijn naar Liemte, Brabant verhuisd voor de Nieuw Wijn Zomerconferentie. En ook de Doorgeefbijbel is on the move. Volgens mij op dit moment in het Gelderse Barneveld. Bij wie hoor je zo? Hey.

0: Selah. Met Christus opgestaan.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Elke maandag tot en met donderdag gaat rond deze tijd de Doorgeefbijbel open. Alleen de grote vraag is elke dag weer, door wie en waar in het land? Hij wordt namelijk elke dag hand tot hand doorgegeven. En het is niet alleen een tekst die we gaan horen. Het is ook een manier om even een kijkje in iemands hart te krijgen. En ook even te horen wat iemand nou inspireert en iemand in beweging zet. En dat zijn hele mooie gesprekken. En elke dag is dat weer iemand anders. Dus we gaan de telefoon nu bellen. En ik ben benieuwd met wie we dan het genoeg hebben vandaag. We waren afgelopen donderdag bij Rijk van der Pol uit Kootwijkerbroek in Gelderland. En nu zijn we...
2: Hallo, met Lydia Budding.
0: Lydia, goeie avond met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hoi, hallo.
0: Hoi, hallo. Hoe is het leven in Kootwijkerbroek? Want daar zijn we geloof ik, hè?
2: In Kootwijkerbroek is het zonnig.
0: Lekker. Wat fijn. Ja. Hoe was je dag?
2: Mijn dag? Mijn dag was goed. Gewoon een beetje thuis aan het rommelen. De vakantieperiode is begonnen hier. Dus de jongste was thuis en de anderen zijn lekker aan het werk. Maar ja, dat.
0: Gaan jullie nog weg?
2: Ja, ja, wij gaan zeker nog weg. Ja, volgende week woensdag vertrekken we naar Madeira.
0: Heerlijk zeg. Nou, ja. Hey Lydia, je vertelt dus dat je lekker vakantie hebt, vrij hebt. Normaal gesproken dan wel werkzaam of al druk genoeg in het huis met van alles?
2: Ja, dat is een beetje een bijzonder verhaal. Ik ben nog, hoe zal ik dat zeggen? Ik ben leerkracht in het basisonderwijs. Alleen long covid is een staartje wat ik de laatste jaren een beetje met me meedraag. Ja. En daardoor ben ik volledig afgekeurd.
0: Ach.
2: Maar ik heb een hele mooie, bijzondere werkgever, een school met de Bijbel in Lunteren. En daar mag ik nog steeds onderdeel van zijn.
0: Oh, wat fijn. Dus en dat daar, op een iets andere manier dat je betrokken bent. Of hoe moet ik het voor me zien?
2: Nou, ik ga 2 keer 2 uur naar school per week. En dan ondersteun ik kinderen uit groep 3.
0: Oh, wat fijn dat je dan toch nog iets van je professie kan blijven uitoefenen.
2: Dus ik ben zelfs nog gewoon in dienst.
0: Oh, ja.
2: Dus dat is gewoon dat is gewoon heel mooi.
0: Ja.
2: Maar dus daar geniet ik enorm van.
0: Fijn zeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we zijn nu dan op Nieuw Wijn Zomerconferentie. Ik spreek hier heel veel mensen. Maar het is al de derde keer dus dat ik vandaag inderdaad iemand hoor die dus met de gevolgen van long covid thuis zit. Is dit voor jou iets waar je nog voor behandeld wordt? Of is daar eigenlijk nog te weinig onderzoek naar gedaan? Of is er nog wel iets van perspectief? Of is dit nu die 2 uur, zeg maar, een beetje wat het is voor nu?
2: Nou, dat is op zich een hele mooie vraag. Want ik zit eigenlijk sinds het laatste half jaar eigenlijk echt een heel stuk beter in mijn vel. Dus ik heb een therapie gedaan op basis van de mind-body visie. Dus je lichaam echt heel erg als één geheel zien. Echt een holistische aanpak, zeg maar.
0: Ja.
2: En daarin heb ik echt hele mooie grote stappen mogen zetten.
0: Wat fijn.
2: Dus ik zit er wat dat er gaat echt een stuk positiever in als periodes daarvoor.
0: Gelukkig.
2: Want dat was gewoon wel een periode die best wel pittig was.
0: Ja. En hoe was dat, die periode? Want je bent gelovig, neem ik dan aan. Je doet mee met de Doorgeefbijbel. Is dat dan een periode waarin je geloofsleven wat verandert? Dat misschien het lastig is om te bidden of juist meer bidden? Hoe moet ik het voelen? Hoe ging dat bij jou?
2: Ja. Nee, ja, meer naar veranderen. Je gaat in eerste instantie wel echt anders naar het leven kijken. Ik merkte heel duidelijk dat ik wel echt veel meer ging genieten van de kleine dingen. Waarin voorheen we met elkaar snel daaraan voorbij wandelen met elkaar, zeg maar. En nu, doordat je echt wel stilgezet wordt, zie je wel, de kleine dingen doen net toe. Dus daar was ik enorm dankbaar voor.
0: Ja, het wordt toch minder vanzelfsprekend allemaal.
2: Ja, dat is echt. En de maakbaarheid van het leven, zeg maar. Ja. Wat we misschien met elkaar soms best wel denken.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, daar word je wel echt bij stilgezet.
0: Ja.
2: Dus daarin, dat veranderde wel heel erg. Maar niet echt dat ik echt mijn geloofsleven veranderde, zeg maar. Die basis die zat er eigenlijk altijd wel.
0: Nou, wat fijn. Hey, en Lydia, de Bijbel mag je openslaan. Ik ben heel benieuwd welke Bijbeltekst jij met ons wilt delen in de Doorgeefbijbel vandaag.
2: Ja, nou, dat was eigenlijk heel mooi, want ik kreeg hem van een gemeentelid bij ons uit de kerk. En hij stond bij mij aan de deur. En eigenlijk terwijl hij een beetje uit stond te leggen waarom hij bij mij aan de deur stond, schoot me Psalm 23 te binnen. Oh. De Heer is mijn herder. En
0: In je hoofd popte hij dat op? Of had hij een staf vast ook of zo, Rijk?
2: Nee, ja, dat popte echt gewoon op. Terwijl hij ook vertelde dat je Bijbeltekst uit mag kiezen en mag asseren in de Bijbel. En toen schoot me gelijk de Heer is mijn herder te binnen.
0: Ja,
2: en dat is ook wel echt. Nou, ik denk dat dat wel echt de basis is ook die ik ook juist in die afgelopen jaren van, ook wel van zorgen en van frustraties. En je wil graag verder met je leven. Je wil je werk weer doorzetten en je wil een moeder zijn voor je kinderen. Maar is die tekst wel altijd, heeft een bepaalde rust gegeven. Mm-hmm. En die ik altijd wel met me meedroeg. Van wat er ook gebeurt en ik werd toen, dat denk ik al wel, 2 of 3 jaar geleden, een keer geraakt door een interview, ook bij Groot Nieuws Radio, van Jorieke. Die had een boek geschreven. Mm-hmm. En zij had zelf ook jaren long-covid, Jorieke 2.0, volgens mij dat hij zich zo toen noemde. En die benoemde ook heel duidelijk van, je kunt de hele dag op de bank liggen. Mm-hmm. Of je kunt 40, 50 uur per week werken. Maar voor God maakt het geen verschil. Je bent een even waardevol. Je mag zijn kind zijn. Je mag zijn wie je bent. En ik voelde me toen best wel bij momenten, in plaats van waardevol, waardeloos. Mm-hmm. Omdat je binnen de maatschappij gewoon op een andere manier ook een beetje aan de zijlijn stond, zeg maar.
0: Ja.
2: Het zit er niet in wat je doet, maar wie je bent.
0: Nee,
2: en dat dus raakte mij toen wel heel. Dat raakte mij echt. In die.
0: Het is een wake-up call van waar ben ik op gebouwd? Waar is mijn identiteit, zeg maar?
2: Waar ligt mijn identiteit? En daar mag je op bouwen en dat mag je zijn. Ja. En daar mag je vanuit dat vertrouwen mag je leven.
0: Ja, mocht je benieuwd zijn als je dit hoort en je bent benieuwd naar het boek. Het gaat om verlangen naar vrijheid, wat onze collega Jorieke inderdaad heeft geschreven. Dank je wel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel, Lydia. Psalm 23. Vers 1a is gearseerd in de Doorgeefbijbel. Dankjewel voor het meedoen.
2: Nou, graag gedaan. Ik vond het mooi om te doen.
0: Nou, fijn. Goed om te horen. Ik wens jou een hele mooie avond.
2: Ja, hetzelfde gewenst.
0: Hoi, hoi.
2: Oké, tot ziens. Doei.
0: Dit is Groot Nieuws Radio live vanaf de New Wine Zomerconferentie in het noorden van Brabant in Liemde. Met heel veel mooie muziek zoals je gewend bent. Brian Dirksen hoor je zo, Refiner's Fire. En dit is toch wel een classic, hè? Adrian Snell, Alpha en Omega.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio, live vanaf New Wine in Liemte. Je hoorde Refiner's Fire van Brian Derksen. Zometeen is het tijd voor Wens, het programma met allemaal kerk- en koorliederen in de handen van Tim Hendricks. En hij begint met een lied van Psalm 8, ja, door het koor uit Elspeet. Dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe uitzending vanaf New Wine. We zijn er de hele week bij tot en met donderdag. Dus we hopen je dan ook weer te spreken vanaf 4 uur. Ik wens je een mooie avond.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Hey, jij, heb jij wel eens een verkeerde reclameblok ingestart op het verkeerde moment? Nee? Nou, ik wel. Ik ben presentator bij Groot Nieuws Radio. En dat proberen we dan gewoon even opnieuw op te lossen door even terug te gaan in de tijd. En te doen alsof er helemaal niks gebeurd is. En dan gewoon even een liedje te draaien. Want dat kan in principe ook nog gewoon. Hè, want we waren veel te vroeg. We hebben gewoon nog Sierra Noah. Waar was jij? Die gaan we nog horen. En ook Boek Liedje Toe. Het komt er ook misschien nog wel aan zometeen. En dan de reclame. Dus blijf gewoon rustig. Blijf ik ook. Fijne avond.

0: Goed, 1000 halleluja's op Groot Nieuws Radio. Zometeen is het Wens met Tim Hendricks. Veel plezier.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One. Van Vodafone.
9: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
18: Zometeen
2: Wens.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Thijs en Jorieke, live.
21: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
20: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
22: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
21: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
22: Wat ga jij dan doen?
20: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
22: Tot dan!
19: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.

En zo zijn we vertrokken met Psalm 8, het eerste lied van Wens vandaag, de versen 1, 3, 4 en 9, gezongen door jongerenkoor Elad Elspeet. En ik zie nog veel meer mooie psalmen op de lijst staan voor vandaag. Van harte welkom bij Wens. Het is maandagavond 20 juli 2026. De muziek staat voor je klaar. Dank voor je verzoekplaat. Jij maakt deze uitzending met je verzoek en wij mogen hier de rest doen. We zullen met Psalm 42 verder gaan. Ik zei het al, meer psalmen hier in deze uitzending vandaag. Het lijkt wel psalmendag. De versen 1, 4 en 5, gezongen door het koor Magnalia D uit Amersfoort. En dit lied vandaag speciaal voor Fokje de Vries uit Damwelt. Na jaren van ziekte door post-covid mocht je gisteren je 60ste verjaardag vieren, zegt zus Ina de Vries. Afgelopen jaren waren erg moeilijk door deze ziekte. Maar je ziet elke dag weer, ondanks alle pijn en de vele uren op bed, lichtpuntjes die je ook weer deelt onder je medelotgenoten. Je mag via postmaatje nu ook weer vele kaarten ontvangen van wildvreemden die met jou meeleven. Onze vakantiekinderen Jeanette en Elil uit Parijs, ze zijn er deze keer ook bij, zodat het ondanks alles toch een feestelijke dag mag zijn. Het vertrouwen in onze Heer geeft jou iedere dag weer de moed om door te gaan. Je mag voor velen een getuige zijn. Lieve Fokje, dit is Psalm 42 voor jou van je zus Ina.

0: Felicitaties, maar ook een bemoediging. Komt jouw kant op Fokje de Vries met het draaien van Psalm 42. Wij hopen dat deze wens van jouw zus Ina een bijzonder krachtig effect mag hebben en je heel erg goed mag doen. En dat hoop ik voor iedereen, dat de muziek vanavond een steun voor je in de rug mag zijn waar dat nodig is. En met vandaag en morgen, deze hele week trouwens, een extra muzikaal cadeau in de uitzending. En misschien is hij voor jou. Die kans is aanwezig, want ik heb meerdere setjes kaarten liggen voor het zomerconcert met het bekende trompetistenduo Arjan en Edith Post en organist Harm Hoeven. Zomerse en feestelijke trompetklanken en orgelklanken rond het thema hoop en verwachting. Ze spelen onder andere het bekende Highland Cathedral, Land of Hope and Glory, Amazing Grace en bekende melodieën uit Les Miserables. De zomertour ziet er als volgt uit en dat is even interessant. Kijk alvast even in je agenda of je zou kunnen en welke locatie jou ook uitkomt. De zomertour begint 12 augustus in de plaats Woudsend in de Carmel. Dan een concert op 13 augustus in Hasselt in de Grote Kerk. 14 augustus in Baak in de Sint-Martinuskerk. En ik weet niet hoe expert je bent, maar overal klinkt het orgel natuurlijk weer anders, hè? Welke locatie, welke datum spreek je aan? Laat mij dat even weten via grootnieuwsradio.nl/wens. En je maakt kans op het concert van jouw keuze. Dus ja, straks zal ik het nog een keer herhalen. Maar misschien weet je het nu alvast. Of wil je even kijken in de agenda. Als je het weet, als je eruit bent en je wilt kans maken, ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens. En reageer even op deze kaartenactie. Dat dus deze hele week. Elke dag kun je meedoen. Ook als je vandaag niet zou winnen. We gaan verder met de tekst van vandaag. Elke dag een stukje inspiratie uit de Bijbel.
1: De dagtekst.
0: Ook deze kan als een steun in de rug voor je zijn vandaag. Want we lezen Psalm 27, vers 3. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Psalm 27, vers 3. De tekst voor vandaag. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Psalm 27, vers 3. En dit is Tenira Sturm. Ze zingt Wacht op de Heer.

0: geef jij een lied cadeau?
1: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
0: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

tekst en de muziek een stukje gezonde strijdlust bij je aan. Het Urker Mannenkoor, Halleluja, zong voorwaarts christenstrijders. Johannes de Heer nummer 106 en Psalm 27. Wacht op de Heer door Tenira Sturm bij de dagtekst Psalm 27 vers 3. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ja, en je kent het gezegde, hè? Beter een goede buur dan een verre vriend. Ja, om maar aan te geven dat het gewoon ontzettend belangrijk is en dat het goud waard is als je goede mensen dicht bij je hebt. Zeker ook als je wat ouder wordt. Aldi Verhelst kan daarover meepraten en is ontzettend dankbaar voor goede, fijne buren. Voor christelijke buren, met wie ze ook het geloof kan delen. Je kunt elkaar ook op dat vlak steunen. En nou, als dank voor de buren. Het volgende lied. En uit dankbaarheid aan onze God en Vader die ons nog zoveel geeft, ook nu we oud zijn. Op verzoek van Aldi Verhelst, Psalm 19, de versen 1 en 7. Luid en duidelijk te horen in Axel, op zijn minst op twee adressen.

Ik weet het, het koor van de week is in dit geval eigenlijk geen koor. Volgens de regels van het spel mag je een zanggroep pas een koor noemen als er minstens 12 zangers meedoen. Maar wij gaan hier niet moeilijk doen. We maken een uitzondering. Het L. Speetsmannen Ensemble is gewoon koor van de week voor ons. Onder leiding van Dick van Asselt hier te horen met het lied De Rivier. Want waar het hier om gaat met deze rubriek, dat is dat we vooral de muzikanten in de spotlights willen zetten en onszelf de kans willen geven om ze beter te leren kennen. Gewoon eens even een week lang daarop inzoomen, door de core map te gaan, om er nog meer feeling bij te krijgen en te genieten van al het moois dat ze ons muzikaal kunnen brengen. Dus het L. Speetsmannen Ensemble, daar ga je deze week zeker meer van horen. Gewoon als koor van de week. Dat gezegd hebbende, even terug naar de kaartenactie die vandaag gelanceerd is en die voor deze hele week geldt overigens. Betekent wel dat je nu even in actie kunt komen als je dat wilt. Want ik ga mooie muziek draaien van Arjan en Edith Post. Arjan en Edith Post, het bekende trompetistenduo. En dan nog een bekende, de organist Harm Hoeve. Die we ook als aanvoerder van vele koren hier voorbij horen komen. Hele mooie composities waar we ook van kunnen genieten. In allerlei muziekstukken die ook in Wens zo te horen zijn. Misschien hoef ik ze helemaal niet aan je voor te stellen. Dan is het een no-brainer. Maar ze geven samen een concert. Een zomertour, kan ik wel zeggen. Ik ga eventjes alle data nog eens voor je op een rij zetten. 12 augustus zijn ze in Woudsend, in de Karmel. 13 augustus geven ze een concert in Hasselt, in de Grote Kerk. 14 augustus zijn ze in Baak te horen, te zien, in de Sint-Martinuskerk. Een zomers concert. Zomerse trompet en orgelklanken rond het thema hoop en verwachting. Nou, en als jou dat nou als muziek in de oren klinkt, ga dan nu naar de site grootnieuwsradio.nl/wens en geef even door voor welk concert jij kaarten zou willen winnen. Ik gun het je van harte. Zodra je je hebt opgegeven via grootnieuwsradio.nl/wens, kun je het helemaal loslaten. Hoor je morgen of de kaarten voor jou zijn. En vanaf dat moment kun je heerlijk genieten van deze Sound of Music medley. Want hier zijn ze gewoon in actie op Grootnieuwsradio. Arjan en Edith Post, Harm Hoeve. Je hoort hoe ze elkaar hier blindelings weten te vinden en ons meenemen in de Sound of Music. Je weet wel, die film die ik in ieder geval al wel tientallen keren heb gezien, maar het blijft goed.

Dirk Blom uit Den Haag. Een hele goede avond. En mag ik even wat zeggen? Ik wil graag iets meedelen namens zus Gerda, namens zwager Gerrit van Hal uit Apeldoorn. En dat is het volgende. Gefeliciteerd Dirk met je 60ste verjaardag vandaag. En laten Gerda en Gerrit weten, wij wensen je God zegen toe Dirk voor je nieuwe levensjaar. Samen met jouw vrouw Wilma. De hartelijke groeten van ons uit Apeldoorn. En dit lied voor jou. Psalm 138, de verzen 1, 3 en 4. Door Jongerenkoor Heeman, onder leiding van Martin van der Zwan, voor jou ten gehoor gebracht.

Dirk Blom uit Den Haag. Je 60ste verjaardag wordt hier meegevierd door het hele land. Psalm 138 mochten we voor je draaien. Gezongen door Jongerenkoor Heeman. Namens dus Gerda en Gerrit. Wil je ook iemand feliciteren met een lied op de radio? Wil je een bemoediging doorgeven? Wil je ons inspireren met een lied dat veel voor jou betekent? Een lied dat je misschien nog maar net ontdekt hebt? grootnieuwsradio.nl/wens. Laten we zo de allermooiste muziek hier met elkaar delen en daar mooie dingen mee doen. Jouw wens kan morgen al op de radio te horen zijn. Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens om jouw plaats aan te vragen. En dan draai ik hier het laatste lied voor je. Wens ik je nog een hele mooie avond. Bedankt voor het luisteren en doe lekker mee met het Westlands Mannenkoor onder leiding van Hans de Wit. Zij zingen Majesteit, Koning in Eeuwigheid.

0: de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Eén vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
20: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
21: Grootnieuws Radio Muziekavond.
20: Het christelijke radiostation.

0: goede vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Grootnieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in, met God die overwint.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Grootnieuws Radio.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
0: Heijn. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: van sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Thijs en Jorieke live.
8: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
9: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
9: Wat ga jij dan doen?
7: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
9: Tot dan!
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
15: Zomer. Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: de Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
1: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
1: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuwsradio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app. Grootnieuwsradio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
8: Zometeen levenswoorden.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Levenswoorden.
4: Met Daan Olthof.
5: Een hele goede avond. Ben jij wel eens meegeweest op een groepsreis? Meestal, als je op zo'n reis gaat, krijg je een mail met daarin allerlei instructies waar je aan moet voldoen. Over de spullen die je mee moet nemen, over hoe laat je ergens moet zijn. Nou, de leerlingen van Jezus die kregen ook nogal bijzondere instructies toen zij op reis werden gestuurd om mensen het evangelie te verkondigen. Wat die instructies waren en hoe dat stof tot nadenken werd, dat hoor je zo meteen in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. Eerst lezen we de dagtekst uit Psalm 27, vers 3. Daar staat: al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

0: Reijer en Anne-Michel. Je hoorde voldoende voor vandaag. Wist je trouwens ook dat er een prachtige versie is van dit lied waar Cherish Music te horen is? Zij zingen daar samen met Sharon Kipps en Gilbert Tera. Mocht je deze versie nog nooit gehoord hebben, zeker de moeite waard om ook eens te beluisteren. Stof tot nadenken krijgen we vandaag van Hans Alblas van het Evangelisch College. Al een tijdje volgen we samen met hem Jezus door de ogen van Marcus, zoals het in zijn evangelie staat opgeschreven. En vandaag staan we stil bij de tekst die je kunt lezen in Marcus 6, vers 12 en 13. Daar lezen we hoe 12 leerlingen van Jezus worden uitgezonden om net als hij het evangelie te verkondigen en mensen te bevrijden en te genezen. Ze krijgen daarbij bijzondere instructies mee voor onderweg.
1: Marcus is vanaf het begin al duidelijk geweest over waar het in de kern bij Jezus om gaat. Toen Jezus op aarde actief was, heeft hij steeds het koninkrijk van God verkondigd. Hij heeft de mensen opgeroepen zich te bekeren en deel te worden van dat koninkrijk. En hij heeft door tekenen en wonderen laten zien wat dat koninkrijk teweeg brengt. Al vroeg in het evangelie van Marcus lezen we hoe Jezus 12 mannen uitkiest om niet alleen zijn leerlingen, maar ook zijn apostelen te zijn. Zij brengen veel tijd door met de meester. Zo ontvangen zij onderwijs, worden ze gevormd en kunnen ze van dichtbij zien hoe Jezus dient. In hoofdstuk 6 is het moment gekomen dat de 12 apostelen er zelf op uittrekken. We lezen vers 7 tot en met 13. Hij, dat is Jezus, riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Apostel betekent gezondene. En in dit gedeelte wordt duidelijk waarom. Jezus zendt de 12 letterlijk uit. Zij zijn de wettige vertegenwoordigers van Jezus en zijn koninkrijk en ontvangen daarmee de nodige autoriteit. Opvallend is dat Marcus eerst alleen de macht over onreine geesten noemt. Dat is niet het enige. In vers 12 en 13 wordt duidelijk dat het naast het uitdrijven van demonen gaat om het oproepen tot bekering en het genezen van zieken. Met andere woorden, de apostelen doen precies wat Jezus zelf ook doet. Alleen in Marcus lezen we dat de apostelen 2 aan 2 worden uitgezonden. De andere evangelisten vermelden dat niet. Wel komen we dit ook tegen in Handelingen. Samen sta je immers sterker. Bovendien is een getuigenis, volgens de wet van Mozes, alleen geldig bij minimaal 2 of 3 getuigen. Ook in onze tijd is het in veel gevallen wijs om niet alleen te werk te gaan in de dienst aan God. Het werken in tweetallen biedt bescherming voor zowel de werkers als degene die zij dienen. Bij het zogenoemde ministriegebed bidden er daarom altijd 2 personen voor een ander. En de gouden regel is dat dat een man en een vrouw zijn, om zoveel mogelijk veiligheid in te bouwen. Zo leren studenten van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest van het Evangelisch College het ook. In datzelfde studietraject gaat het ook over de dienst van bevrijding en genezing, onder de titel Heelheid van het Koninkrijk. We zien hoe de apostelen het mandaat krijgen om mensen te bevrijden die gebonden of bezeten zijn door demonen. Zij hebben dit Jezus al vaak zien doen, net als het genezen van zieken. Wanneer Jezus mensen geneest, doet hij dat door een machtswoord te spreken of door handoplegging. Marcus vermeldt dat de apostelen dit moeten doen door de zieken met olie te zalven. In de andere evangeliën lezen we dit niet. De praktijk van ziekenzalving komen we alleen nog tegen in de brief van Jacobus, hoofdstuk 5, vers 14 tot en met 16. Daar wordt heel duidelijk dat de genezing niet in de olie zit, als was het een medicijn zoals het in die tijd wel werd gebruikt. Het is de Heer die geneest, in antwoord op gebed. De olie is als symbool van de Heilige Geest slechts een teken, net zoals de handoplegging geen kracht in zichzelf bezit. Bevrijding en genezing vergezellen de oproep tot bekering die de apostelen moeten richten tot ieder die naar hen wil luisteren. Niet alle mensen krijgen deel aan het Koninkrijk van God. Om daarvoor in aanmerking te komen, zul je moeten omkeren van een leven zonder God naar een bewust leven met Hem. Het Koninkrijk is wel voor iedereen, maar niet iedereen is voor het koninkrijk. Opnieuw klinkt hier de echo van Jezus' woorden in Markus 1, vers 15. In de HSV klinkt het zo. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie.

0: Michael W. Smith. Je hoorde Waymaker bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas. Waar we hoorden over de 12 leerlingen van Jezus die op pad worden gestuurd om het evangelie te verkondigen, met bijzondere instructies.
1: Wanneer de 12 apostelen voor het eerst uitgezonden worden op missietrip, krijgen ze volgens Marcus 6, vers 8 en 9 bijzondere instructies van Jezus mee. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. Het is duidelijk, de apostelen gaan in volledige afhankelijkheid van God op weg. Geen proviant, geen reistas, zelfs niet een klein beetje geld voor onderweg. Ook geen dubbele kleren voor tijdens de koude nachten, mocht er niemand zijn die hun onderdak aanbiedt. Alleen wat echt noodzakelijk is, wordt hen door Jezus toegestaan. Een wandelstok en sandalen. De lange afstanden over oneffen paden en wegen zouden anders niet goed te overbruggen zijn. Persoonlijk zou ik dit een enorme uitdaging vinden. Wanneer ik op reis ga, bereid ik me graag goed voor. Al te vaak heb ik meer kleding meegenomen dan ik nodig had. En ook bij kleinere ritten heb ik graag wat eten en drinken bij me voor onderweg. Je weet immers maar nooit of er geen oponthoud zou zijn. Stel je voor dat ik een keer 1 of 2 maaltijden over zou moeten slaan. De apostelen zullen op God moeten vertrouwen voor hun eten, drinken, schone kleren en onderdak. En daarmee maken ze zich ook afhankelijk van de mensen die ze onderweg tegenkomen. In de cultuur van het oude Nabije Oosten is dat gebruikelijker dan in onze cultuur. Hier wordt van iedereen verwacht dat hij zichzelf kan redden, ook als dat hoge kosten met zich meebrengt. In die tijd was het een erezaak om gastvrijheid te bieden aan reizigers. Misschien was het voor de apostelen daarom een minder grote uitdaging dan het voor ons zou zijn. Maar let op, Jezus is nog niet uitgesproken. We lezen verder in vers 10 en 11 van Marcus 6. Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. De apostelen kunnen in de verleiding komen om flink te profiteren van de gastvrijheid die mensen hun bieden. Ze zouden kunnen kijken welk huis het meest comfortabel is, waar er het lekkerste eten wordt opgediend en wie wellicht ook nog wat geld meegeeft voor de volgende etappe. Dit wordt hun echter niet toegestaan. Als ze ergens onderdak aangeboden krijgen, moeten ze daar blijven totdat ze naar de volgende plaats trekken. In de vroege kerk is er zelfs een regel ingevoerd voor rondreizende evangelisten, leraars en profeten. Een verblijf mocht niet langer dan 1 of 2 dagen duren. Bleef iemand toch een derde dag, dan ging men ervan uit dat zijn intenties niet zuiver waren. De mensen die de apostelen een logeerplek aanbieden, vormen ook hun publiek. Samen met de anderen uit hun dorp zullen zij de oproep tot bekering horen. Niet iedereen zit daarop te wachten. Sommigen zullen de boodschap ronduit afwijzen en duidelijk maken dat de apostelen niet langer welkom zijn in hun huis of in hun dorp. Hoe moeten ze daar dan mee omgaan? Misschien verwacht je iets als altijd vriendelijk blijven of zelfs de andere wang toekeren. Jezus geeft de apostelen echter mee dat ze zowel letterlijk als figuurlijk afstand moeten nemen van deze mensen. Ze moeten niet alleen weggaan, maar ook zichtbaar het stof van hun voeten afschudden. De mensen kennen de betekenis van dit gebaar. Vrome Joden die in het buitenland waren geweest, verwijderden bij thuiskomst zorgvuldig al het stof van schoenen, voeten en kleren. De niet-Joodse landen en steden waren voor hen immers onrein. Ze wilden geen deel krijgen aan Gods oordeel over de heidenen. Als de apostelen hetzelfde gebaar maken, behandelen ze hun afwijzende volksgenoten dus in feite als heidenen. Het is als een getuigenis tegen hen, niet mis te verstaan. Deze instructie van Jezus kan ongevoelig en kwetsend op ons overkomen. Hij zal niet bedoelen dat we als brengers van het goede nieuws opzettelijk mensen moeten beledigen of grof mogen behandelen. Aan de andere kant hoeven we ons blijkbaar ook niet altijd subtiel, politiek correct of onderdanig te gedragen. Waar zou voor jou de grens liggen in hoe mensen op jouw getuigenis over Jezus reageren? En hoe zou je dat willen laten merken?

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Sela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Ken Mijn Hart. Daarvoor hoorde je muziek van House of Worship, Israel Houghton en Naomi Rain. Het prachtige Jesus at the Center of It All. Zometeen muziek van Sander en Angela. Je hoort een heerlijke dag. Ook gaan we samen de Bijbel lezen. Dat doen we met Ben Ketting. Lucas 11, vers 1 tot 28 vandaag op het programma.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation. Groot

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 11, vers 1 tot 28 uit de Basisbijbel. Lessen over bidden. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij weer opstond, vroeg een van zijn leerlingen hem: Heer, leer ons bidden. Johannes leerde ook zijn leerlingen bidden. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zegt dan: Onze hemelse Vader, laat dan alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wil. Net zoals in de hemel wordt gedaan wat u wil. Geef ons elke dag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. En hij zei tegen hen: Stel dat je midden in de nacht naar een vriend gaat en zegt: Vriend, wil je mij alsjeblieft 3 broden lenen? Want een vriend van mij is op reis en wil nu bij mij overnachten, maar ik heb helemaal geen eten voor hem in huis. En stel dat die vriend dan zou zeggen: Stoor me niet. De deur is al dicht en we liggen allemaal al in bed. Ik kan nu geen brood geven. Ik zeg jullie, zelfs al wil hij eigenlijk niet opstaan om je die broden te geven, toch zal hij je ze geven. Hij zal je zoveel geven als je nodig hebt. Niet omdat je zijn vriend bent, maar omdat je zo brutaal bent geweest. Daarom zeg ik jullie, bid, want dan zal je krijgen. Zoek, dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt zal krijgen en iedereen die zoekt zal vinden. En voor iedereen die klopt zal worden opengedaan. Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om brood vraagt. Of een slang als hij om een vis vraagt. Of een schorpioen als hij om een ei vraagt. Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zeker de Heilige Geest geven als mensen hem daarom bidden. Jezus en de Beelzebul. Op een keer joeg Jezus weer een duivelse geest uit de man weg. Door die geest kon de man niet praten. Toen de geest uit hem was weggegaan, kon de man weer praten. En de grote groep mensen waren heel verbaasd. Maar sommige mensen zeiden: Hij jaagt de geesten weg met behulp van Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Andere mensen wilden hem uitdagen en vroegen hem daarom om een teken van God om te bewijzen wie hij was. Maar hij wist wat ze dachten. En hij zei tegen hen: Als een koninkrijk uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal dat koninkrijk zichzelf vernietigen. En als een familie uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal die familie zichzelf vernietigen. Als ook de duivel tegen zichzelf strijdt, hoe zou zijn koninkrijk dan kunnen blijven bestaan? Want jullie zeggen dat ik met behulp van Beelzebul de duivelse geesten uit mensen wegjaag. En als ik dat met de hulp van Beelzebul doe, door wie doen jullie zonen het dan? Daarom zullen zij jullie rechters zijn. Maar als ik door de kracht van God de duivelse geesten uit mensen wegjaag, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Als een sterk, goed bewapende man zijn huis bewaakt, zijn al zijn spullen veilig. Maar stel dat er een overvaller komt die sterker is dan hij, dan verslaat hij hem, ontwapent hem en neemt de buit mee. Iedereen die niet voor mij is, is tegen mij. En iedereen die niet samen met mij de mensen bij elkaar verzamelt voor mijn koninkrijk, die jaagt ze uit elkaar. Als een duivelse geest uit de mens is weggejaagd, dwaalt die geest door droge, levenloze plaatsen om rust te vinden. Maar als hij geen rust vindt, zegt hij: Ik ga terug naar het huis waaruit ik ben weggejaagd. Als hij daar terugkomt, ziet hij dat het is schoongeveegd en netjes opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten zoeken die nog slechter zijn dan hij zelf. Samen gaan ze naar binnen en blijven er wonen. Dan wordt het met die persoon nog erger dan eerst. Toen hij dit zei, riep een vrouw in de grote groep mensen luid: Wat heerlijk voor een moeder om zo'n zoon te hebben. Maar Jezus zei: Wat heerlijk is het als mensen Gods woorden horen en ze ook doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
14: Grootnieuws Radio Muziekavond.
13: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
5: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in. Met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwe.